Dus vlogen in brand. Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich gistermiddag voor een demonstratiemars. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Somerville de doelpuntenmakers. Voor Somerville was het de eerste goal in oranje. Het weer. Het is droog vannacht. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds vaker zon. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 3 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Dat zal een basis vormen voor verdere onderhandelingen. Iran en de VS bevestigen dat ze tot afspraken zijn gekomen, maar delen nog weinig details. Volgens Sharif betekent de overeenkomst dat alle militaire operaties direct en definitief stoppen, ook in Libanon. De VS en Iran zeggen zich pas vrijdag aan bepaalde punten te willen houden, zoals het opheffen van de blokkade van de Straat van Hormuz. Israël heeft nog niet gereageerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO Werelderfgoed. Volgens de lokale autoriteiten zijn zeker 10 mensen gewond geraakt bij de luchtaanvallen. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en het weekend. Het is nu al te koop bij de NS als flexdalvrij abonnement. Het geldt alleen deze zomer tot 1 september. En het abonnement is niet geldig voor de bus, tram of metro. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Summerville de doelpuntenmakers. Voor Summerville was het zijn eerste goal in Oranje. Het weer. Vannacht is het droog. Het koelt af tot een graad of 11. De komende dag eerst bewolkt, daarna meer zon. En het wordt 's middags 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran hebben afspraken gemaakt om de oorlog te beëindigen. Onderhandelaars zijn tot een zogeheten memorandum van overeenstemming gekomen. Dat zal de basis zijn voor verdere onderhandelingen. Of de militaire acties en de blokkade van de Straat van Hormuz ook meteen stoppen, is onduidelijk. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO Werelderfgoed. Volgens het hoofd van de Oekraïns-Orthodoxe Kerk is het een van de heiligste plekken van de christelijke wereld. Volgens de lokale autoriteiten zijn zeker 10 mensen gewond geraakt bij de luchtaanval. 140.000 mensen in Kiev zitten zonder stroom. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en het weekend. Het is nu al te koop bij de NS als Flex Dalvrij abonnement. Het geldt alleen deze zomer tot 1 september. Het abonnement is niet geldig voor de bus, tram of metro. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar hij kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen heeft gezien. Rond deze tijd begint de wedstrijd tussen Zweden en Tunesië uit dezelfde pool als Nederland. Het weer, het is droog, het koelt af tot een graad of 11. De komende dag is het eerst bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. De dagen daarna veel zon en telkens iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Vijf uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend. Tot die tijd is er nog overleg. Beide partijen hebben gezegd dat dan ook de blokkade van de Straat van Hormuz wordt opgeheven. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Holenklooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO Werelderfgoed. Rusland voert deze nacht zware luchtaanvallen uit op Kiev en andere steden. De autoriteiten melden zeker 4 doden en tientallen gewonden. Inwoners zijn opgeroepen naar schuilkelders te gaan. Er werd ook een woontoren van 25 verdiepingen in Kiev geraakt. 140.000 mensen zitten zonder stroom. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort. Volgens de politie zijn alle 12 inzittenden om het leven gekomen. Behalve de piloot was een team van 11 skydivers aan boord. De crash gebeurde vlakbij de luchthaven waar het vliegtuigje net was opgestegen. Familieleden van de skydivers zagen het gebeuren. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanaf vandaag is het goedkopere treinabonnement te koop, het Nederland Ticket. Daarmee kunnen reizigers tot 1 september onbeperkt reizen in de daluren. De overheid wil hiermee tegemoetkomen in de hogere kosten voor brandstof. Het treinabonnement kost €49 per maand. Het weer, het is droog, het koelt af tot een graad of 11. De komende dag begint bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend. De VS en Iran zeggen zich pas dan aan bepaalde punten te willen houden, zoals het opheffen van de blokkade van de Straat van Hormuz. Israël heeft nog niet gereageerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster, vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO werelderfgoed. Rusland voerde vannacht zware luchtaanvallen uit. De autoriteiten in Kiev melden tientallen gewonden. In andere steden zijn ook doden gevallen. Er werd ook een woontoren van 25 verdiepingen in Kiev geraakt. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Bij een botsing tussen twee helikopters in Rio de Janeiro zijn 6 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is de Amerikaanse zanger Oliver Tree. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Summerville de doelpuntenmakers. Voor Summerville was het de eerste goal in oranje. Zaterdag speelt Nederland tegen Zweden. Het weer, het is zo goed als droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu,
7: dit is de dag.
9: Wij zijn erbij, net als jij.
7: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Het zomerspektakel aan het meer. Het stond op het programma en heel veel mensen die hebben daar een leuke herinnering aan overgehouden. We gaan nog even een keertje terugblikken op dat zomerspektakel. Alles is zo goed als afgebroken inmiddels. En voorzichtig, is iedereen ook weer zo'n beetje bijgekomen. Maar ja, voor sommigen is het één dagfeest geweest. Twee dagen, misschien zelfs wel drie dagen. Je kunt de beelden daarvan terugkijken op studioalf.nl. Want ook wij zijn er aanwezig geweest. Ja, wie er ook was, was natuurlijk ook de voorzitter van het zomerspektakel. Stanley De Loze, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Wesley.
1: Ja, veel mensen hebben, als het goed is, een hele mooie herinnering overgehouden aan het zomerspektakel aan het meer. Zeker één persoon, want die is namelijk ten huwelijk gevraagd. Dat was ook wel een bijzonder moment, neem ik aan, op het zomerspektakel dit jaar.
2: Ja, dat was zeker bijzonder. Dat was zeker bijzonder. Wij wisten dat al, hadden we natuurlijk geregisseerd en gepland.
1: Ja.
2: Een aantal weken geleden heeft hij mij gevraagd of daar een mogelijkheid voor was. Nou, dat kunnen we wel voor je organiseren. En dat, dat pakte fantastisch uit.
1: Ja, gelukkig zei ze ja, hè? Want we hebben al zo eerder meegemaakt dat mensen ten overstaande van een heel groot publiek iemand ten huwelijk vragen en dat er dan nee wordt gezegd.
2: Nee, goed, hij... Zij had hem al een aantal keren verweten, al een aantal jaren verweten, dat hij haar niet ten huwelijk gevraagd heeft. Dus hij wist wel dat het redelijk safe zat.
1: Ja, en dan moet je het ook meteen goed aanpakken. En dat heeft hij ook goed gedaan.
2: Absoluut. Ja. Ja, dat pakt er fantastisch uit.
1: Mooi dat het ook georganiseerd kon worden op dat zomerspektakel. Als je toch een moment moet uitkiezen die lang is bijgebleven. Welk moment is dat dan? Is dat dan dat huwelijksaanzoek of heb je toch een andere mooie herinnering?
2: Alles in zijn vorm en in zijn charmes natuurlijk. Maar uiteindelijk waren alle dagen fantastisch. Ik vond de sfeer op vrijdag geweldig. Het was best redelijk weer natuurlijk, zeker ten opzichte van de voorspellingen. Droog, niet al te warm, maar daar kan je goed op kleden. Wat wind die in de loop van de dag wat ging liggen. Ja, dat ging er vanaf met Xander en Frans. En uiteindelijk zat daar natuurlijk het huwelijksaanzoek in. Geweldig. Zaterdag hadden we natuurlijk wat minder weer. Zeker rond de middag met de sponsorborrel. Wat regen. Maar goed, je ziet dat mensen daarop voorbereid zijn. Parapluutjes waren toegestaan. Mensen hadden poncho's meegenomen. Dus eigenlijk liet niemand zich weer houden om te blijven of te komen. Geweldig, briljante line-up natuurlijk. En zondag, de familiedag, grootscheeps. De obstacle run. Mijn zoon doet ieder jaar mee en die heeft diabetes. Dus ik ga op het fietsje met hem mee. En dan ga ik het hele parcours met hem langs, zeg maar. Dan moet ik behoorlijk doortrappen, want hij gaat dus een raket. Maar dan krijgt hij wel alles mee, zeg maar, hoe die obstacle run ervaren wordt en hoe goed dat georganiseerd is en hoe blij die mensen zijn. En ook mopperende mensen, hè. Dan hoor je hier en daar zo, potverdorie, ik doe dit echt nooit meer. Maar de blijdschap en het plezier straalt er aan alle kanten vanaf.
1: Maar dat mopperen, dat ligt dan voornamelijk op het feit dat het gewoon heel zwaar is. Niet omdat het niet goed georganiseerd is of iets.
2: Nee, precies. Zwaar en koud.
1: Ja.
2: Want het was ook best wel fris nog zondagochtend. En dan moet je dat water in en dan weer lopen en dan weer wachten bij een obstakel. Dus dat is best wel intensief. Dus ik heb heel wat mensen gehoord die zeiden, ik doe dit nooit meer. Goed, uiteindelijk zijn ze trots dat ze het gedaan hebben. En die kopen gegarandeerd volgend jaar weer een kaartje. Daar ben ik van overtuigd.
1: Ja, ik wil zeggen.
2: Maar geweldig. Ja, en dan dat programma in de middag met Fleming, waar ruim 10.000 man voor het podium stond. En ik heb dan de privileges dat ik dan wel eens achter mag spieken natuurlijk.
1: Ja.
2: En dan sta je op dat podium en dan ervaar je dat. Ja, dan krijg je kippenvel. En dan moet ik eerlijk zeggen dat ik dan ook wel een traantje moet wegpinken.
1: Waar heb je een traantje moeten wegpinken onder andere?
2: Bij Fleming, dat je dan het plezier ziet van die gezinnen met die kindjes. En dat Fleming dan op een gegeven moment een nummer aan het zingen is. En dan zelf even stilvalt. En dan hoor je dat hele publiek dat nummer doorzetten. Ja, daar krijg ik kippenvel van. En dan moet ik even een klein meer.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran hebben eerste afspraken gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat er is afgesproken is niet helemaal duidelijk, maar mogelijk gaat komende week de straat van Hormuz weer open. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn tientallen mensen gewond geraakt bij Russische luchtaanvallen vannacht. Er staat ook een belangrijk historisch kloostercomplex in brand dat op de werelderfgoedlijst staat. Vanaf vandaag is het zogenoemde Nederland-ticket te koop. Daarmee kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen met de trein in de daluren. Het is bedoeld als compensatie voor de hoge brandstofprijzen. Het weer is bewolkt, later meer zon en het wordt ongeveer 19 graden.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam 10 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knopen de Prins Klausplein en Zoeterwoude-Dorp. De vertraging is bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: skeletons.
1: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
2: Het gaat nog even duren hoor, op 16 september. Dan is de jaarmarkt in Alphen aan de Rijn. Dat is altijd de derde woensdag van september. Hoe ziet die week eruit? Dat vragen we ons allemaal natuurlijk af. Want vorig jaar was er een discussie eigenlijk vanuit de inwoners weer op gang gekomen over... Komt de gondelvaart weer terug? Veel mensen willen dat graag, want dat missen ze toch wel... omdat het een aantal jaar geleden is afgeschaft. De organisatie van de jaarmarkt zelf die wil het niet per se zelf doen... want het is gewoon heel veel organisatorisch werk. Maar hebben wel de inwoners gevraagd van... joh, misschien zouden jullie dat willen? Nou, als het goed is, is daar niemand op afgekomen. Want de gondelvaart, ik kan bij deze al uitsluitsel geven... die komt niet terug.
3: Oh.
2: Maar er gaan wel andere dingen gebeuren. En daarvoor hebben we de voorzitter van de Stichting Jaarmarkt Alphen aan de Rijn aan de telefoon. Winfried Ponchon. Winfried, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Ja, de gondelvaart komt niet terug, hè? Dat is één ding wat zeker is.
4: Nee, de gondelvaart komt niet terug. Lijkt toch dat organisatorisch en... Dat geeft de nodige problemen. Ook onder andere met de provincie. Dus we hebben besloten dat niet te doen. Maar we willen wel iets anders gaan doen.
2: Ja, want wat wordt er in plaats van eigenlijk de gondelvaart dan georganiseerd?
4: Ja, we hebben besloten om dus op de dag zelf in de middag van 1 tot 5 een drakenbootrace te organiseren.
2: Een drakenbootrace. Kan me daar in eerste instantie nog niet iets bij inbeelden. Maar als het goed is, kan jij ons uitleggen wat dat precies is, Winfried?
4: Ja. Een drakenboot is eigenlijk vrij simpel. Je kunt die boten huren, die lijken... drakenboten, dus een draak aan de voorsteven. Je zit met 10 man in zo'n boot om te peddelen. En er zit een trommelaar die het tempo van het peddelen aangeeft. En dan hebben we ook nog een stuurman, een professionele stuurman... die zorgt dat dat allemaal in goede banen geleid wordt.
2: Okay.
4: En dat betekent dus dat je... twee teams die varen tegen elkaar. En dat betekent dus dat we ergens tussen de Julianenbrug en de Alphensebrug... ergens halverwege startlijn hebben. De Rijn die wordt volledig afgezet tussen 1 en 5. Dan gaan er twee teams tegen elkaar strijden. En de finish ligt in de buurt van de Alphensebrug. Daar moet je dus 400-500 meter... Ja, helemaal de tandjes peddelen om te zorgen dat je als eerste over de finishlijn komt.
2: Ja.
4: En zo hebben we we streven naar 8 teams die op verschillende niveaus tegen elkaar varen. En waar dan uiteindelijk een finale uitkomt waar een winnaar uitkomt.
2: Ja, want het gaat uiteindelijk om de snelste tijd eigenlijk.
4: En ook tegen elkaar varen natuurlijk. Ja. Dus dat geeft natuurlijk een bepaalde... Ja, we hebben daarbij een boot meevarend met Perry Karsbergen erop... die commentaar geeft op hoe de teams het doen. We gaan de beide oevers gaan we afzetten met hekken. En daar kunnen dan toeschouwers gaan kijken. Dus we denken dat dit wel weer een... het is geen gondelvaart, maar het is wel weer... iets met boten waar een stukje competitie in zit. Dus we denken dat we daar een heel leuk alternatief voor hebben.
2: Zeer spectaculair. Spectaculair, dat zo klinkt het in ieder geval. En dat wordt het ook voor het oog, maar ook voor het gehoor. Want ja, als we Perry Karsbergen als commentator horen... plus ook nog eens keer het getrommel van de voorman... althans de persoon die voorop zit, dan wordt het wel iets bijzonders. Waar komt dit vandaan, dit idee, vraag ik me af?
4: Ja, ik kan er wel heel moeilijk over doen, maar het is eigenlijk in overleg met Wout Brugge gegaan. Want in Wout Brugge doen ze dit al een aantal jaren.
2: Okay.
4: En we hebben daar wat contacten gelegd en we dachten, oorspronkelijk is het idee dus gekomen van iemand uit het bestuur, John de Hoge. En die heeft het weer vanuit Wout Brugge. En daar hebben we contact mee opgenomen. Ze helpen ons een beetje met de organisatie. Boten zijn inmiddels gehuurd. En we denken dat we hiermee een stukje levendigheid op de Rijn brengen. En dat het Rijnplein hiermee goed aangedaan wordt.
1: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Dus hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: De Ochtendshow.
8: Hele goedemorgen. Het is 1 over 7. We gaan zo beginnen aan de maandagochtendshow. Eerst het nieuws, de NOS.
9: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Correspondent Rudy Bauma.
10: Dat het staakt het vuren met 60 dagen wordt verlengd en vanaf vrijdag de straat van Hormuz weer open gaat. De olie gaat weer stromen, zegt president Trump. Maar let wel, de overeenkomst is slechts een intentieverklaring. Over de details moet nog worden onderhandeld.
9: De ondertekening is vrijdag in Zwitserland. Bij zware Russische luchtaanvallen in Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Het complex met vele gouden torentjes is UNESCO Werelderfgoed en staat nu in brand. Bij de drone- en raketaanvallen raakten vannacht tientallen mensen in de Oekraïnse hoofdstad gewond. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen, daarbij vielen ook doden. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk op het WK voetbal. Koeman zag veel goede momenten.
11: Ik denk wel uiteindelijk op basis van de kans aan twee kanten. Heel veel goede momenten aan twee kanten. Ik vond het een topwedstrijd. Dus dan kun je vrede hebben met het gelijkspel.
9: Voor Nederland scoorden Virgil van Dijk en Crescencio Somerville. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een ruime zege op Tunesië. De Zweden wonnen vannacht met 5-1. En Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. Vanaf vandaag is het goedkopere treinabonnement te koop. Het Nederland-ticket. Daarmee kunnen reizigers tot 1 september onbeperkt reizen in de daluren. De overheid wil hiermee tegemoetkomen in de hogere kosten voor brandstof. Dat abonnement kost €49 per maand. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Vanaf morgen veel zon en steeds iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
8: Gaan we door met het nieuws uit de regio. Krijgen we Richard Arreman. Ries, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Het systeem voor de verdeling van sociale huurwoningen in Holland-Rijnland moet op de schop. Dat blijkt uit een onderzoek onder ruim 16.000 woningzoekenden. Veel mensen ervaren frustratie door de lange wachttijden. In de regio staan ruim 170.000 mensen ingeschreven voor een sociale huurwoning, terwijl er vorig jaar slechts 4500 woningen beschikbaar kwamen. Holland-Rijnland onderzoekt nu naar een nieuw systeem. Een 33-jarige man uit Rijswijk is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor zijn rol bij een gewelddadige woningoverval op een gehandicapte man in Alphen aan den Rijn. Volgens de rechtbank stuurde hij de daders in 2022 op pad en voorzag hij hen van informatie over het slachtoffer. Een tweede verdachte uit Den Haag is vrijgesproken wegens onvoldoende bewijs. De vorming van een nieuw college in Kagen-Brasum heeft een tegenvaller opgelopen. De VVD haakt af als beoogd coalitiepartner van Samen Kagen-Brasum, CDA en D66... omdat de partijen het inhoudelijk niet eens zijn geworden. Het zogenoemde motorblok gaat nu op zoek naar een andere partij voor een vierde plek in het college. De bedoeling is om nog voor het zomerreces een nieuw gemeentebestuur te vormen. En tot zover het nieuws uit de regio.
8: Yes, Ries, dank je wel. Dan nog de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, op dit moment 2 files in de regio. Gaat allebei om de A20. De een is de kant van Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. Er staat 4 kilometer. Je vertraging is daar 4 minuten. De andere kant op, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel. Daar staat dan weer 3 kilometer. En daar is je vertraging 3 minuten. Hoe is het op het spoor?
12: Nou, ik zit me eigenlijk helemaal rot te klikken. Want er is wel wat aan de hand. Op het traject Utrecht Centraal, Rotterdam Centraal rijden er veel minder treinen tussen Gouda, Govenwellen en Rotterdam Centraal. Dat komt allemaal door een seinstoring. Dat duurt nog tot ongeveer 8:15. Had ik er nog eentje hier zo staan, als het goed is. Even kijken hoor. Dat is die van Rotterdam. Nee, die heb ik al gehad. Dat bedoel ik, het is heel vervelend om dat allemaal uit te zoeken. Dan heb ik hem hier nog. Tussen Den Haag Centraal en Gouden Goverwellen rijden er ook minder treinen. En dat komt ook allemaal weer door die seinstoring. De verwachting is dat het tot 7:15 duurt.
8: Oké, nou gebruik in ieder geval de reisplanner van de NS om jouw route te checken. En anders luister je gewoon tot 10:00 naar de ochtendshow. Want ook wij brengen je deze ochtend op de hoogte van dat nieuws rondom de NS. Dankjewel Ries. En we gaan beginnen aan de maandagochtendshow. Het is 15 juni. Het is 7:05.
13: Dames en heren, welkom in dit theater. Ik verzoek u om uw stoor in me vast te maken. Tevens wil ik u erop wijzen om uw radio harder te zetten en vraag ik u om uw schoenen aan te houden. De voorstelling gaat nu beginnen.
14: Welkom.
15: De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: 7 over 7. Goedemorgen. En van harte welkom bij De Ochtendshow. Het is Wesley hier. Maandag 15 juni 2026. Ries, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik ben koffie aan het zetten. Ik heb het wel nodig, moet ik zeggen. Want ik ben gisteren nog even blijven hangen bij de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador.
1: Oh, daar ben je nog even blijven hangen. Oké.
0: Ja, het kwam omdat ik iets aan het maken was. Zometeen daar meer over. Want gisteravond natuurlijk de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal. Heb jij alsnog gekeken?
1: Ik heb de eerste helft gekeken.
0: Je hebt toch gekeken?
1: Ik heb de eerste helft gekeken. Dan had ik bij mezelf van, nou, dit wordt echt helemaal compleet niks. Ik zag veel balverlies. Ik zag verkeerde passes aankomen. Ik zag schoten op het doel. Ik zie ze bij mezelf als van, waarom doe je dat?
0: Ja, maar als een waar orakel, als een waar, nou, bijna Jomanda zou ik zeggen, was jij al aan het voorspellen dat het Nederlands elftal het gewoon niet goed ging doen?
1: Nee.
0: Had je sowieso geen zin in het WK voetbal. Dus ik verbaas me wel over dat je bent gaan kijken. Aan de andere kant, het verbaast me dan weer niks dat je er

0: Niet zo heel positief op terugkijkt.
1: Nee, ja, maar weet je, wat valt positief op terug te kijken? Die twee doelpunten die we gemaakt hebben, maar die twee doelpunten die we tegen hebben gehad, dat is helemaal niks natuurlijk.
0: Ja, goed, dat ene doelpunt was natuurlijk wel van, volgens mij was, ja, ik weet niet meer.
1: Ik heb dat niet gezien.
0: Kokawa,
1: dus.
0: Geloof ik. Dat was echt wel een mooi afstandsschot, hoor. Dus wat dat betreft, vind ik allemaal geen probleem.
1: Ja, maar dat alleen bedoel ik, een afstandsschot.
0: Ja, nee, maar goed. Het Nederlands elftal scoort ook met een afstandsschot à la aan Robben. Ik bedoel, die Summerville, die kwam gewoon naar binnen à la aan Robben en die schoot en het was een doelpunt. Dus op zich vond ik dat. Kijk, afstandsschoten vind ik eigenlijk een van de meest mooie doelpunten. Mm. Die kunnen overal in het doel belanden. Ja, ze kunnen ook over het doel belanden. Ja. Dat gebeurt ook regelmatig. Vooral die eerste kans van Gakpo. We zaten een filmpje te kijken waarbij Wesley Sneijder in 2010 de laatste keer tegen Japan de 1-0 scoorde op een WK-toernooi. En toen zei mijn vrouw nog, ja, Wesley Sneijder, ja, dat doet hij tegenwoordig echt niet meer, hoor. Ik zeg, nou, hij heeft nog wel een beetje het schot in zijn benen, maar niet meer zo hard als toen.
1: Nee.
0: Maar bijna, nou ja, nee, het was iets meer buiten de 16. Maar dit was dan in de 16, bijna penaltygebied. Mm-hmm. Ja, Gakpo die ging een soort van onderuit omdat hij uitgleed. Maar als hij, zeg maar, à la Wesley Sneijder gewoon in plaats van zijn rug achterover een beetje voorover boog en gewoon zijn volle gewicht tegen die bal aanzette, hij had bij wijze van spreken met zijn knie nog binnen kunnen lopen. Dat is een beetje overdreven. Maar dat is wel een beetje wat ik, ja, ja, wat goed, gisteren heb overgehouden aan die wedstrijd. Dus dat had heel makkelijk gekund eigenlijk.
1: Ik heb gisteren dus eigenlijk alleen de eerste helft gekeken. Hij was eigenlijk een beetje vulling, was met andere dingen bezig. En de eerste helft was erbij. Ik dacht, nou, ik kan wel opblijven. Ik kan wel kijken naar het einde van de wedstrijd. Maar ja, weet je, na 20 minuten hadden ze sowieso, geloof ik, ook weer een hydratatiepauze.
0: Ja, dat klopt. Ja.
1: Dat was ook wel nodig, ook, want het was haar bloedje heet natuurlijk.
0: Ja, maar dan wordt het alleen maar later.
1: En het zou dan iets van 5 of 11 of 11 uur zou het zijn dat het klaar was. Ja, en dan moet natuurlijk de volgende ochtend weer vroeg op. Ik had zoiets van, weet je wat, na de eerste helft. Ik vond het wel goed zo. Ik dacht niet dat er veel uit zou komen. Nou, dan heb ik toch nog totaal 4 doelpunten gemist. Nou ja, weet je, so be it.
0: Ja, normaal gesproken, ja, de wedstrijd, volgens mij zet ik de tv uit rond 10:50. Mm-hmm. Dat ik dacht van, nou, het is nu wel gezegend, zeg maar. Normaal gesproken, dan, als ik dan een wedstrijd kijk, is het om 9 uur. Dan heb je nog de aftertalk, weet je wel. Al die voetbalanalisten die er nog wat over willen vertellen. Dus op een of andere manier blijf ik altijd hangen tot 12:30. Maar ja, goed, ik zet om 10:50 zet ik de tv uit. Toen heb ik hem om 12:00 dus weer aangezet. Omdat ik dacht, hey, er is nog een voetbalwedstrijd. Toen dacht ik, er gaat iets niet goed, geloof ik, want morgen moet ik weer werken.
1: Ah ja.
0: Ik had het even niet meer door.
1: Ah, vandaag.
0: Maar goed, daarom heb ik wel wat in elkaar geflanst voor jullie. Om ervoor te zorgen dat we toch nog heel even kunnen terugblikken op de wedstrijd van gisteren. Dat zometeen in de ochtendshow, ja, verder ook in de ochtendshow, hebben we natuurlijk weer een ronde waar of niet waar. We gaan het hebben over voetbal, maar dan niet het WK-voetbal, maar een ander soort voetbal, namelijk 3x3 straatvoetbal.
1: Ah ja.
0: Wist je van het bestaan af?
1: Ja.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Oh. Nee, dat had ik nou niet. Ik wist wel van het bestaan al van 3x3 basketbal. Maar 3x3 voetbal, dat had ik nog niet meegemaakt, moet ik heel eerlijk zeggen. Waar wist je daar vanaf dan?
1: Ja, er is ooit wel een keertje georganiseerd in Capelle aan de IJssel, toen ik daar nog woonde. En
0: werd
1: er ook verslag van gedaan door de lokale omroep daar.
0: Nou, bijzonder. Zometeen gaan we het er ook over hebben. En we gaan het ook hebben over ander soort voetbal. Ja, vandaag is het toch altijd zo'n maandag een beetje terugblikken op het afgelopen sportweekend. Nee, waar het niet dat de meeste voetbalcompetities gewoon zijn gestopt. Behalve het WK-voetbal en dus die 3x3 straatvoetbal. Maar geen Rick Zinnige vandaag. Wel iemand anders die we gaan bellen. Dus wat dat betreft, we hebben wel genoeg te doen. Verder ook gewoon de voor of de na, het Rad van Fortuin. Het staat allemaal voor je klaar. En jij kunt stemmen, @CDL op Instagram. Laat ook vooral even weten wat jij van het WK voetbal vond. Met betrekking tot de wedstrijd van het Nederlands elftal. Maar ook over die pot van Zweden. Hè. Ik weet niet of je die nog hebt gezien. Dat was volgens mij ergens rond een uur of 3 s'nachts. Ik werd vanmorgen wel verrast wakkend, hoor. Met 5-1. Ik ken nog wel een Jack van Gelder die roept 5-1? 5-1? Is het zo een dag? Ja, het is zo een dag. Alleen dan schreeuwend, zeg maar. Heb je het gezien? Wil je er wat over kwijt? Laat het vooral weten. studio.nl/whatsapp is het adres om dat te doen. En dat kan gewoon tot 10:00 met de ochtendshow, want tot die tijd zijn we bij je. En natuurlijk vandaag ook gewoon het weerbericht, want we willen wel weten hoe het weer deze week verloopt. Heb je aan het einde van de week nog even gekeken? Of tenminste, heb je in je weer-app nog even gekeken naar het einde van de week?
1: Ik ben me eigenlijk kapot geschrokken.
0: Hoezo?
1: Ik zag de temperaturen voorbij komen van 30 graden. Ik dacht, nou.
0: Nee, ja, precies. Ja, maar goed, het is hartje zomer, hè?
1: Ja, nee, dat is ook zo.
0: Ja, het mag ook wel een keer weer. maar goed, vandaag nog geen 30 graden, hoor. Want vandaag is het grotendeels bewolkt. Plaatselijk lichte motregen kan er vallen. Nou, kan je vertellen, die valt nu al, lichte motregen.
1: Ja, dus, ik voelde ook zoiets inderdaad.
0: Ik werd vanmorgen wakker, keek naar buiten. Ik denk, hé, wat is het nou voor nattigheid? Gisteravond was dat nog niet zo, maar ja, de motregen was er al.
1: Ah.
0: Zoek je regen, dan krijg je mot en andersom ook. Vanmiddag dan houden we het in het begin van de dag iets wat bewolking over. Geleidelijk breekt de zon overal door. Het blijft wel droog hoor vanmiddag. Temperatuur loopt op naar een graad of 17 in het noorden en 20 graden in het zuiden. Ja, wat dat betreft zitten we in het westen middenin. Dus dan wordt het een graadje of 18, 19.
1: Ja,
0: ja, zo kunnen we het wel stellen. Dat dus voor de dag van vandaag wat betreft het weer. Dus doe je voordoen mee mocht je nu voor de kledingkast staan. En ja, vraagtekens boven het hoofd hebben hangen van wat moet ik aan? Nou ja, hou er rekening mee. Vanochtend een beetje motregen en vanmiddag gewoon droog. Dus het kan verkeren, zou je zeggen. Weet je wat ik ook zeg? Goedemorgen. Welkom bij de ochtendshow. Het is 15 over 7. Maandag 15 juni vandaag. Tot 10 uur zijn we bij op Studio Alphen en Karen Brazen met zometeen The Sweet hier.

0: De nieuwste Bibi Rexha heet One Day en hoort hier in de ochtendshow. Studio van Karen Brazen, waar je naar luistert. Het is tijd voor een rondje nieuws.
1: Ik lig zo lekker in mijn bedje.
0: Nou, we zijn eruit hoor.
1: Veel te vroeg om op te staan.
0: En dat op 9 voor half 8. Goedemorgen. Toch

0: De nieuwsservice voor maandag 15 juni 2026. Ries, wat is jou opgevallen?
1: Ja, we beginnen gelijk met triest nieuws. Laten we dat maar gelijk uit de weg hebben. Ja, een tragedie in Rio de Janeiro. Twee helikopters zijn daar in de lucht met elkaar in botsing gekomen en neergestort. Alle zes inzittenden kwamen om het leven. Onder de slachtoffers bevindt zich volgens lokale autoriteiten ook de Amerikaanse artiest Oliver Tree.
0: Ja, oh ja.
1: De oorzaak van de botsing wordt nog onderzocht. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's, waarna brand uitbrak. Voor zover bekend raakte niemand op de grond gewond. Oliver Tree was 32 jaar oud en bevond zich in Brazilië voor zijn wereldtournee. De excentrieke singer-songwriter was bekend van hits als Life Goes On en Miss You en zou later dit jaar ook in Nederland komen optreden.
0: Oh, hij zou hier naartoe komen.
1: Ja, de helikoptercrash zorgt wereldwijd voor geschokte reacties onder fans en collega-artiesten.
0: Joh. Ja, bizar,
1: een bizar verhaal eigenlijk.
0: Ja.
1: Hij is gegaan zoals hij een beetje leefde. Hè? Ook bizar was hij zelf ook wel een beetje opvallend.
0: In welk opzicht?
1: Hij was behoorlijk excentriek was hij met zijn voorkomen, maar ook zijn uitlatingen, die waren af en toe best wel op het randje.
0: Was dat dan politiek gerelateerd of gewoon de manier hoe hij...
1: Trap om het trappen, lekker.
0: Ja, op die manier, ja. Ja, Oliver Tree. Hoe oud was hij nou? 33 of zo, toch?
1: Ja, 32.
0: Al, 32, echt nog helemaal niet heel oud of zo.
1: Heel op detail. Een aantal weken geleden had hij een interview gegeven en dan heeft hij verteld dat zijn familie geen rode cent zou krijgen als hij mocht komen te overlijden.
0: Oh?
1: Ja, dat had hij toevallig een paar weken geleden had hij dat interview gegeven.
0: Oh, dat is wel bizar, ja.
1: Ja.
0: Maar goed, hij is dus overleden na dus een helikoptercrash. En meerdere mensen natuurlijk. Echt wel snel nieuws voor.
1: Ja, precies. Ik hoop niet dat een van zijn familieleden zoiets had van daag me niet uit.
0: Dat lijkt mij niet. Ik bedoel, ben ik wel benieuwd wat er met de erfenis dan gebeurt. Maar goed, dat is volledig zijdelings van dit verhaal. Het is wat dat betreft sneu zat natuurlijk. Ja, Oliver Tree, bekend natuurlijk van de hit Miss You. Ja. Misschien dat we daar zo nog even wat mee kunnen in de ochtend.
1: Het is trouwens ook nog een flinke opspraak geweest om de tijd, hè, toen die plaat uitkwam.
0: Ja, omdat hij hem van Southstar zou hebben gejat, hè?
1: Ja.
0: Ja, ja, precies. Goed, ander nieuws dan.
2: Good morning, Wesley. It's Donald Trump. Let's make this moment great. This is The Morning Show, America Update. I'm just saying. it's the greatest thing for sure.
0: All the ways from the seas from America. Is there something in the news? And that's not from the UK football. No, it's from the Freedom Accord tussen Iran en de VS.
1: Ja.
0: Ja, ze zijn tot de overeenkomst gekomen om de oorlog te beëindigen. Dat is bekendgemaakt door premier Sharif van Pakistan. Okay. Dat land bemiddelde bij de onderhandelingen. De overeenkomst wordt volgens Sharif vrijdag ondertekend in Zwitserland. Hij spreekt van een vredesakkoord dat ook de oorlog in Libanon betreft. Zowel Iran als de VS bevestigen dat er een overeenkomst is, maar delen weinig details. President Trump die kondigt direct aan dat de blokkade aan de straat van Hummus...
1: Hummus.
0: Ja, Hormuz natuurlijk. Dat hij wordt beëindigd. Later.

0: olie maar stromen, zo schrijft hij.
1: Ja.
0: Laat de olie maar... Let de olie maar stromen.
1: Het is alleen, hij is weer een beetje dom bezig, want het zit alleen in boten. En dan stroomt het niet.
0: Nee, maar laat de boten maar door de straat van Hummus stromen. Ja, ja, ja. En dan de olie, ja, dat wat betreft ook. Maar goed, de Iraanse staatsmedia meldde dat de VS werd gedwongen om het akkoord te sluiten. Ja. Dat is ook wel bizar, hè? Dat de VS wordt gedwongen. Want daar gaat... Want tenminste, hoe wij Trump kennen in zijn uitlatingen en alles... gaat hij daar niet heel makkelijk in mee.
1: Nee, ja, weet je... Heb je überhaupt nog meegekregen wat de afgelopen weekend heeft plaatsgevonden bij het Witte Huis?
0: Nee.
1: De 's werelds grootste baby die heeft een verjaardagspartijtje gehad.
0: Wacht even hoor. Een verjaardagspartijtje?
1: Ja, dan hebben ze een cagefight hebben ze georganiseerd daar zo.
0: Een cagefight?
1: Ja,
0: oh, dat is dat ding waar dat is die broer van Jake Paul, hè? Die is daar heel erg voor.
1: Ja, volgens mij wel. Maar die heeft daar volgens mij niet gevochten. Okay. Het was echt zo cringe gewoon weer, weet je? Echt,
0: ja,
1: geeft die man een speen, dan is hij ook al blij, weet je?
0: Nou, echt, dat denk ik niet.
1: Nee, maar echt, dat is toch gewoon werelds grootste baby, of niet?
0: Hoe die zeg maar zich gedraagt, dat zou je zeggen van wel. Ja, kijk, wat dat betreft, ik hoef toch niet naar Amerika, dus ik kan me daar wel over uitlaten. Maar het is wel dat ik denk, nou, het had ook op een iets simpelere manier gekund. Of in ieder geval een iets meer diplomatieke manier gekund.
1: Ja, nou ja, dat is ver te zoeken bij hem natuurlijk.
0: We hebben heel veel kritiek gehad op Mark Rutte bijvoorbeeld rondom de coronacrisis. Maar als je dan hem ziet zitten bij die corona-uitvragen, ja, ja, zeg maar... Ja. Dan zie je wel daar iemand zitten die gewoon op een normale manier kan praten... in plaats van dat hij naar iedereen verwijst. Ja, ja, ja. Ik bedoel, hij heeft zelf ook een beetje boetekleed aangetrokken... dat hij gewoon verkeerde woorden heeft gebruikt. Ja. En dat hij zegt, dat was eenmaal de staat van toen. Maar hij gaat niet zeggen, ja, maar dit ligt aan die en die. Weet je wel, dat kan weer niet.
1: Of zij waren eerst.
0: Nee, precies, ja.
1: Zij hebben dat eerst gedaan.
0: Ja.
1: Ja, nee, dat is echt... maar goed, het is...
0: Nou ja, oké.
1: Okay. Ik ben blij dan hier dat de straat van Hormuz weer open gaat.
0: De straat van Hummus is weer open. We gaan weer met z'n allen Hummus
1: naar beneden.
0: Ja. Laat de olie maar stromen en de Hummus smeren.
1: Ja.
0: Zoiets, ja.
1: Doe het, ja.
0: Zeg, gisteren natuurlijk het Nederlands elftal speelde tegen Japan. De eerste wedstrijd op het WK voetbal. We weten allemaal inmiddels hoe het is afgelopen. Heb je het toch gemist? Ja, dan heb ik toch even een klein resumeetje van die wedstrijd. Ja, en toevallig, ja, Ries, je had het net over natuurlijk Oliver Tree.
1: Uh-huh.
0: Ja, ik heb het op de muziek van Oliver Tree gemonteerd. Dus laten we even teruggaan naar de dag van gisteren.

middenstip. Nederland is klaar. Japan staat ook te trappelen. En gaat de bal eindelijk rollen. Goed het centrum gezocht. Malen voor de eerste keer. Het 16 meter gebied. Daar was hij bijna. Gakpo voorzet bij de tweede paal. Dat hebben we zo vaak gezien met Dumfries. Pas nu net niet. Hier let Nederland niet op. En dat gaat dan maar net goed. En het zijn het. Voor de eerste keer is daar Ueda. De combinatie is goed. Ueda stond er klaar voor. En bij de tweede paal is dit de meest serieuze mogelijkheid voor Nakamura. Ja, een goede voorzet. En daar is hij.

0: eerste goal op een wereldkampioenschap. Virgil van Dijk. Nederland staat op voorsprong tegen Japan. Volgende bal vanaf de zijkant. Maeda staat klaar. Hier is Nakamura. En dan is het ineens 1-1. De voorsprong van Oranje aan Diggelen. Klein half uur nog. Gravenberg, Somerville. Met 16 meter gebied. Somerville. 2-1. En nu volhouden. Schot van afstand, zeg. Verbrugge. Aan de andere kant. Weggehaald door de Jong, maar tot bij een medespeler. De jongen zelf nu achteraan. Kijkt uit met het maken van een overtreding. Daarbij de eerste paal, net niet. Verbrugge blijft staan, Van Dijk komt weg. Het is nu echt volhouden, het is nu echt knijpen. Volgende moment doorstaan, dan weer een minuut verder. Want de 89ste gaat zo in. En Verbrugge, niet dus. Ogawa met de 2-2. Anderhalf minuut nog. Wil Nederland de wedstrijd nog winnen, moet het nu naar voren. Van Dijk, paas is goed genoeg voor Dumfries. Dumfries tussendoor. Het zou nog kunnen hoor. De voorzet komt dus niet aan. Hectisch. De extra tijd van deze wedstrijd. Naar de gelijkmaker van Japan. En dus is hier het eindsignaal. 2-2. Daarmee begint Nederland dit wereldkampioenschap voetbal. Een deling van de punten met Japan dat dit viert als een overwinning.
1: Nou, zo voelt het inderdaad wel voor de Japanners. Echt als een overwinning. Maar goed, ze hebben twee keer een achterstand weten weg te werken. Dus wat dat betreft voor hun een prima wedstrijd. Ja, Ronald Koeman die ziet genoeg aanknopingspunten. Hij heeft een prima wedstrijd gezien, zegt hij. Maar ik denk dat de andere 17 miljoen bondscoaches van Nederland het niet met Ronald Koeman eens zijn.
2: Dan denk ik ook niet. Nee.
1: Ik ben een van die 17 miljoen, dus we gaan het zien aanstaande zaterdag. De tweede wedstrijd tegen Zweden. Niger heeft uitgehaald tegen Tunesië. 5-1.
2: Oh.
1: 5-1. Ja. Het is echt, ja. Maar goed, we gaan het allemaal zien. Voorlopig was dit wat het is. En hebben we in ieder geval het eerste puntje binnen. Ik bedoel, zo is het ook. We hadden ook gewoon met lege handen kunnen staan. À la een dikke advocaat, hè, met Curaçao.
2: Ja,
1: dat werd 7-1. Dat was nog iets erger, maar goed. Wel mooi trouwens. Heb je dat gezien, die beelden van Dick Advocaat Ries?
2: Dat hij zat te huilen in de dugout. Ja.
1: Hij is de oudste bondscoach ooit op een WK voetbal. Dick Advocaat met zijn, hoe oud is hij? 180 geloof ik.
2: Ja.
1: Maar goed, still going strong wat dat betreft. Zeg, wij gaan ook still going strong. Zometeen in de ochtendshow dan kun je weer meespelen met waar of niet waar. Tijdens van de dus een vriend van de show die heeft weer drie stellingen voor ons voorbereid. Wij kunnen daarop antwoorden door te appen via de app studio11.nl/WhatsApp. Zet in je bericht dan 123 de achter waar of niet waar. Dus weten we ook welk antwoord bij welke stelling hoort. Ries en ik die kunnen gewoon antwoorden zometeen. Wij hoeven niet te appen, maar we hopen jou wel zometeen te kunnen feliciteren. Omdat jij een appje hebt gestuurd met dus de antwoorden. En dan hopelijk ook de juiste antwoorden. Want de titel Dag winnaar ligt op je te wachten. Net als de welbegeerde sticker. Nou,
2: ja.
1: Dat wil je. Studio11.nl/WhatsApp. Nou, zo is het inderdaad. Meld je zometeen daar. En wellicht ben jij zometeen de dag winnaar in waar of niet waar. Eerst nog even het nieuws van 7:30. Het is

0: 3 over half 8. Tijd voor het nieuws van de NOS.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt bemiddelaar Pakistan bekend. De ondertekening zou vrijdag zijn in Zwitserland. Bij zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Ook raakten in de stad tientallen mensen gewond. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen en daarbij vielen ook doden. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een 5-1 zege op Tunesië. Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden.
0: Door met het nieuws uit de regio krijg je van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De politie onderzoekt de diefstal van een autowiel op de carpoolplaats langs de N207 tussen Alphen aan den Rijn en Woubrugge. Van een geparkeerde auto werd het rechter achterwiel verwijderd. De wagen bleef daarbij om een krik achter en liep schade op. De politie vraagt getuigen en mensen die toevallig in het bezit zijn van de camerabeelden op om zich te melden. De eerste weekendafsluiting van de N11 is achter de rug, maar komend weekend moet je weer rekening houden met een afsluiting vanwege werkzaamheden. Van vrijdag 9 uur 's avonds tot zaterdag 2 uur 's middags is de weg dicht tussen Alphen aan den Rijn Oost en Zoeterwoude. Tijdens de werkzaamheden blijft de N11 wel toegankelijk voor hulpdiensten. Honderden mensen hebben donderdag in Nieuwveen gedemonstreerd tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. De actie verliep rustig. De gemeente Nieuwkoop en Kagen-Brasem onderzoeken de opvang van in totaal 367 vluchtelingen, maar een locatie is nog altijd niet bekend. Demonstranten uiten hun zorgen over de gevolgen voor de leefbaarheid en veiligheid in de dorpen. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel voor het nieuws uit de regio. Dan de verkeersinformatie vanuit de regio. Je krijgt het van de ANWB. Er staan op dit moment 4 files. Waaronder te vinden op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoudendorp staat op dit moment 10 kilometer. Je vertraging bedraagt daar zo'n 6 minuten. 6 minuten ook op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 4 kilometer, 6 minuten dus. De A20 Gouda richting Hoek van Holland levert je dan weer een vertraging op van 4 minuten. Er staat namelijk 4 kilometer tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel. Tot slot nog de N207 Alphen aan den Rijn richting Hillegom. Tussen Rijnsaterwoude en Leimuiden. Daar staat 3 kilometer. En je oponthoud duurt daar zo'n 3 minuten. Hoe is het op het spoor?
2: Ja, ik heb een tweetal meldingen. Door een seinstoring rijden er veel minder treinen tussen Gouda-Govenwellen en Rotterdam Centraal. De verwachte eindtijd is dat het 9:15 klaar zou moeten zijn. En dan heb ik nog een andere, en dat is eigenlijk ook door dezelfde seinstoring. Tussen Gouda-Govenwellen en Den Haag Centraal rijden er ook veel minder treinen. En dat komt ook allemaal weer door die seinstoring, zoals ik net al zei. En dat duurt ook tot 9:15.
0: Nou, gebruik in ieder geval de reisplanner van de NS om jouw route te checken. En veel succes vooral! Gelukkig heb je de ochtendshow. Tot 10 uur zijn we bij op Studio van Kagen-Brasem. En net als de muziek van Offenbach en Hugh Lewis en de nieuws. Het komt eraan. En goedemorgen. De zon.

0: Miles Away, Offenbach, in de ochtendshow van Studio VK Gebrazen. Het is bijna 19:15. Ja, elke dag rond 19:15 dan spelen we een spelletje op de radio. Niet alleen wij, Ries, maar andere mensen kunnen ook meespelen.
1: Ja, tuurlijk.
0: Studio11.nl, WhatsApp is het adres om je te kunnen melden. Voor waar of niet waar. Gaan we weer doen, hoor. De drie stellingen van Thijs van der Dussen die komen zo meteen voorbij. En jij kunt daarop antwoorden met waar of niet waar. Ja, je verwacht het niet.
1: Het is zo simpel.
0: Het is heel simpel, maar het simpele is ook... op het moment dat je de juiste antwoordvolgorde hebt ingestuurd... dan ligt er iets op je te wachten, namelijk... de titeldagwinnaar voor deze maandag 15 juni. Maar ook een sticker. En die sticker, die staat het Studio Alf logo op. Dus dat wil je gewoon hebben.
1: Ja, tuurlijk.
0: Speel vooral mee, studio11.nl, schuin WhatsApp. Zet in je bericht 1, 2 en 3 dachten waar of niet waar. Zo weten we ook welk antwoord bij welke stelling hoort. En kunnen wij zometeen de dagwinnaar gaan zoeken. Maar goed, eerst moet je even de juiste antwoordvolgorde natuurlijk opsturen. Ben je er klaar voor, Ries?
1: Ik ben er klaar voor.
0: Want ook de strijd in de studio die gaat beginnen. Ja, Thijs, goedemorgen en begin maar met stelling nummer 1.
2: Welkom bij een nieuwe ronde van Waar of Niet Waar. Het is maandag en we beginnen bij stelling nummer 1. Die luidt als volgt: vleermuizen zijn blind, waar of niet waar?
0: Vleermuizen zijn blind, waar of niet waar? Ik merk dat Thijs van der Dus ook een beetje last heeft van een best wel schor keeltje.
1: Ja,
0: heb ik het idee.
1: Wel, ja.
0: Ja, of hij heeft heel hard gefeest of hij heeft last van het weer, net als wij. Ja. Maar goed, zijn vleermuizen blind, waar of niet waar? Dat is de vraag. Wat denk jij, Ries?
1: Ik denk niet waar.
0: Jij denkt dat het niet waar is. Ja, ze zijn wel een soort van dagblind, hè?
1: Geen idee, maar volgens mij ze hebben gewoon ogen en ze kunnen volgens mij gewoon zien. Dus,
0: Nou ja, overdag dan hebben ze vooral de problemen natuurlijk. Maar goed, aan de andere kant, we weten ook, de vleermuizen maken van die supersonische geluiden.
1: Ja.
0: Waardoor ze juist kunnen zien. Dus zijn ze eigenlijk blind, maar door de geluiden kunnen ze zien. Ja, daarom zeg ik dat het waar is. Dat vleermuizen gewoon blind zijn, maar door juist die supersonische geluiden, dat ze daardoor kunnen zien. Ja, dus ik zeg waar.
1: Oké, prima.
0: Stelling nummer 2.
2: Stelling nummer 2. Koala's hebben vingerafdrukken die lijken op die van mensen. Waar of niet waar?
0: Hebben koala's vingerafdrukken die lijken op die van de mens? Is dat waar of niet waar? Wat denk jij, Ries?
1: Ik heb dit ooit een keertje gelezen. Volgens mij is dit gewoon waar.
0: Ja, volgens mij ook. Ik ga hier ook op antwoorden met waar. Althans, als ik zo vrij mag invullen dat jij hier waar op antwoordt.
1: Ja.
0: We zeggen allebei waar op stelling nummer 2. Wat zeggen we dan op stelling nummer 3? Nou ja, dat ligt er volledig aan wat Thijs nu gaat zeggen.
2: En stelling nummer 3. De langste kip ooit vloog meer dan een kilometer ver.
1: De wat?
2: Ja, dat is een eindje.
0: De langste kip, geloof ik.
1: De langste kip ooit?
0: Kip, het meest veelzijdige stukje vlees, kip.
1: De langste...
2: En stelling nummer 3. De langste kip ooit vloog meer dan een kilometer ver.
1: Wat heeft de lengte van een kip ermee te maken?
0: Ja, weet ik niet.
1: Ik zeg...
0: Het kan best zijn dat hij bedoelt, hoor, dat hij... Het langste vliegstuk wat een kip ooit heeft gevlogen is meer dan een kilometer.
1: Ja,
0: maar
1: ja.
0: De langste kip ooit, ja, Thijs zegt het, dus we vertrouwen er maar op. Waar of niet waar, wat denk jij?
1: Ja, een kip kan toch niet vliegen, dus ik zeg niet waar.
0: Jij zegt niet waar, ja. Soms lijkt het alsof ze kunnen vliegen.
1: Ja, dan fladderen ze gewoon heel erg.
0: Ja, of ze nemen gewoon een hele lange aanloop.
1: Ja.
0: En denken ineens dat ze heel wat anders zijn, maar ja, waar of niet waar. Ik denk dat het niet waar is.
1: Oké, nou staat genoteerd.
0: Oké. Wat dacht jij? Jij dacht ook niet waar,
1: hè? Ik zag ook niet waar. Ik denk dat we de volgorde even moeten omgooien. Anders weten we namelijk al meteen wie de dagwinnaar is tussen ons twee.
0: Dat kunnen we zo meteen doen door de antwoorden even zo meteen op een andere manier tot ons te nemen. Maar dat komt zo meteen. Eerst nog even de stellingen voor vandaag. Gewoon om te beginnen bij stelling nummer 1.
2: Welkom bij een nieuwe ronde van Waar of Niet Waar. Het is maandag en we beginnen bij stelling nummer 1. En die luidt als volgt: vleermuizen zijn blind, waar of niet waar?
0: Waar of niet waar?
2: Stelling nummer 2. Koala's hebben vingerafdrukken die lijken op die van mensen. Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar?
2: En stelling nummer 3. De langste kip ooit vloog meer dan een kilometer ver. Ja, dat is een eindje.
0: Ja, dat is een eindje. En ja, de vraag ook hier is: waar of niet waar? Wat denk jij? Stuur je antwoord in via de app studio11.nl/WhatsApp. Zet in je bericht 1, 2 en 3 dachten waar of niet waar. Dan gaan we zo meteen de antwoorden even doornemen. En kijken wie er vandaag uitgeroepen kan worden tot dagwinnaar. En wie we een sticker uit kunnen delen. Dus studio11.nl/WhatsApp om jouw antwoord door te geven. En zo meteen, dan gaan we de antwoorden even doornemen. Beautiful.

0: B.O.B. en Bruno Mars, Nothing on You. Ja, je weet één ding zeker. B.O.B. is de Bob afgelopen weekend geweest. Daarvoor heet hij ook B.O.B.
1: De
0: Bob.
1: Oh, God.
0: Ja. Goed, waar of niet waar dan? We hebben weer drie stellingen van Thijs van der Dussen gekregen. En daarop hebben wij kunnen antwoorden met waar of niet waar. Hebben Richard en ik hier in de studio ook gedaan. Ik hoop jij ook via de app, studioalf.nl/WhatsApp. Want dat kanaal kun je gebruiken om je antwoorden in te sturen. En wellicht, ja, mocht je de antwoorden goed hebben, ligt er zometeen een titel op je te wachten. Dag, winnaar van deze maandag 15 juni 2026. Maar ook de sticker. En een gezondheid van vorig Richard Hangman.
1: Ik weet niet wat er is zo vandaag.
0: Nou, jij legt ook wat neer, hoor, wat mensen kunnen winnen. Dat is namelijk een flinke nies, maar gezondheid, Ries.
1: Dankjewel.
0: Zullen we de stellingen maar eens even doornemen?
1: Ja, dat is goed, jongen.
0: En heel benieuwd wie er vandaag
1: in de andere volgorde is, toch?
0: Laten we eerst even... Ja, ook. Ja, nee, dat is waar ook. Ja, je wilt in de andere volgorde. Wil je dan bij 3 beginnen?
1: Ja, laten we bij 3 beginnen. Okay. Aftellen.
0: We gaan van 3 naar 1. Om te beginnen dus bij stelling nummer 3.
2: En stelling nummer 3. De langste kip ooit vloog meer dan 1 kilometer ver. Ja, dat is een eindje.
0: Ja, dat is een eindje. En ja, de vraag ook hier is natuurlijk waar of niet waar. Wat had jij gezegd, Ries?
1: Ik had gezegd niet waar.
0: Jij had gezegd niet waar. Ik had ook gezegd niet waar. Dus wat dat betreft zijn we het met elkaar eens. Hebben we het eerste puntje binnen of gaan we volledig de mist in? We horen het van Thijs van der Dussen, want het antwoord op stelling nummer 3 is...
2: En stelling nummer 3 is niet waar. Nee, kippen kunnen korte stukjes vliegen, maar zeker geen afstanden van 1 kilometer. Heel misschien als ze stevige wind mee hebben.
0: Ja, en de vraag is nu of dat een korte kip of een lange kip daar verschil in maakt. Maar blijkbaar dus niet. Antwoord had dus moeten zijn op stelling nummer 3, niet waar. Stelling nummer 2 klonk als volgt.
2: Stelling nummer 2, koala's hebben vingerafdrukken die lijken op die van mensen. Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar? Ja, Ries, jij zei, ik heb daar ooit eens een keer wat over gelezen. En ja, volgens jou is het waar, hè?
1: Ja, volgens mij is het waar.
0: Ja. En volgens mij hadden we eerder ook al een keer zo'n soort stelling. Maar volgens mij toch? Ging dat over de panda's.
1: Over de panda.
0: Ja, maar dit keer gaat het niet over de panda's, maar over de koala's. De vraag is het waar of niet waar? Hebben zij, net als de mens, ja, vingerafdrukken die eigenlijk lijken op die van de mens? Jij zei waar.
1: Ja.
0: Ik zei ook waar. Dus de vraag is het waar, Thijs?
2: Het antwoord op stelling nummer 2 is wel waar. Ja, de vingerafdrukken van koalas lijken zo sterk op die van mensen dat ze onder een microscoop lastig uit elkaar te houden zijn. Hartstikke grappig.
0: Hartstikke grappig. Ja, ik weet niet of je regelmatig onder een telescoop kijkt, maar ik niet in ieder geval. En de microscoop ook niet.
1: Nee.
0: Maar nou ja, ze lijken dus op die van de mens. Dat blijkt dus uit het antwoord van Thijs van der Dussen. Ja, ik kan daar eigenlijk ook iets anders uit opmaken, Ries, hoe die het net vertelde.
1: Ja, wat het antwoord is op nummer 1.
0: Ja. Ik denk, jij denkt, we maken het spannend. Ik denk, ik ga daarin mee. Maar zo spannend is het niet. Want ja, als we het over stelling nummer 1 hebben... Nou ja, goed, laten we maar luisteren ook.
2: Welkom bij een nieuwe ronde van Waar of Niet Waar. Het is maandag en we beginnen bij stelling nummer 1. En die luidt als volgt. Vleermuizen zijn blind, waar of niet waar?
0: Vleermuizen zijn blind. Is het waar of niet waar? Ja, ik zei waar. Gewoon omdat ze die supersonische geluiden kunnen maken en dat soort dingen. En dat ze daardoor de juiste weg weten te vinden. Oftewel, ze zijn blind. En juist door te luisteren kunnen zij kijken. Jij zei, Ries, het is niet waar.
1: Nee, ik zei het niet waar. Ja. Volgens mij haalde jij 2 dingen door elkaar. Namelijk een vleermuis en een mol. Want volgens mij is een mol wel namelijk blind.
0: Nee, een mol is blind, inderdaad. Dat klopt. Ik bedoel, als je kijkt naar een moffel en Piertje. Wie was wie nou? Moffel was geloof ik de mol. En Piertje was de worm, toch?
1: Geen idee.
0: Maar in ieder geval de mol, die heeft zeg maar zo'n bril op... met van die hele ouderwetse glazen.
1: Oh ja,
0: dat is echt,
1: simpel glazen.
0: Ja, precies. Maar het is ook een beetje om weer te geven dat de mol dus blind is.
1: Ja,
0: is de vleermuis ook blind? Ik denk dat ik het antwoord inmiddels wel weet. En dat ik daarmee Richard Harreman kan feliciteren. Maar toch laten we voor de volledige maar even luisteren naar Thijs van der Dussen.
2: Ja, dan zijn we aangekomen bij de antwoorden. En beginnen we bij stelling nummer 1. Die is niet waar. Nee, vleermuizen kunnen gewoon zien, maar ze gebruiken daarnaast ook nog echolocatie om in het donker te navigeren en prooi te vinden. Dat helpt ze.
0: Ah, dus dat helpt ze. Beide eigenlijk gaat het dus
1: ja,
0: om.
1: Ja, ja. Ja.
0: Dus en de echo? Echo.
1: Echo.
0: Hoe heet de burgemeester van Wezel? Ezel?
1: Zoiets, ja.
0: Zoiets, ja. Maar nee, het antwoord had dus moeten zijn niet waar. En dat betekent dat Richard Harreman het hartstikke goed heeft. Yes. Ja, en dan hebben we nog een dagwinnaar uit te roepen. Ik zie Geert vandaag meespelen via de app studioalf.nl/WhatsApp. Hij stuurt in de volgende antwoorden. Niet waar, waar, niet waar.
1: Wow. Heel netjes.
0: Is dat goed?
1: Ja, dat is goed.
0: Dat is hartstikke goed. Maar niet alleen Geert heeft dat ingestuurd, Ries. Wat dat betreft ben jij gelijk aan heel veel andere mensen. Waaronder Bastiaan, die doet vandaag mee. Die stuurt ook niet waar, waar, niet waar in. Gerrit doet dat ook. Maar Silou, mooie naam, hé, nog nooit van gehoord.
1: Hey.
0: Silou. Maar Silou, die doet ook mee. En die heeft ook ingestuurd niet waar, waar, niet waar. Oftewel, ook dat is hartstikke goed. Yes. En daarmee verdienen zowel Bastiaan, Geert als Silou een sticker. Want ja, we hebben gewoon 3 dagwinnaars vandaag. Maar ook de titel dagwinnaar voor deze maandag 15 juni 2026. Gewoon 3 dagwinnaars. Ja, we zijn de moeilijkste niet hoor. Begin van de week, ik bedoel, hè. We moeten met z'n allen weer naar kantoor. We moeten weer even wennen. We hebben een laat avondje gehad wat betreft het Nederlands elftal. Dus lekker, lekker, goed bezig. En morgen dan gaan we opnieuw zo'n titel uitdelen. Maar dan voor dinsdag 16 juni 2026. Althans, dat doe jij dan morgen. Maar wil je kans maken, morgen zeker luisteren rond 8:15. Want dan is er weer een nieuwe ronde. Waar of niet waar. En Bastiaan, Geert en Silou, van harte gefeliciteerd. Ja, ik was even aan het verder babbelen, omdat het programmaatje hier vastliep. Dus ik kon niet verder. Maar goed, we kunnen nu wel verder met de ochtendshow. Zometeen in de ochtendshow natuurlijk nieuws, weer en verkeer. En daarna dan gaan we het even hebben over voetbal. Ja. Want ja, er is een volledig... ik moet het anders zeggen. Er is iets wat er volledig anders gaat binnen het voetbal bij een voetbalclub.
1: Oh.
0: Dus ze gaan zeg maar voetballen met hun elleboog.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: De Ochtendshow.
8: Hele goedemorgen, 1 minuut over 8 is het. De maandagochtendshow. Tijd voor het nieuws van 8 uur. Krijg je van de NOS.
9: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Vrijdag moet de overeenkomst worden ondertekend. Beide partijen hebben gezegd dat dan de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. In Zeeland hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. 3 kinderen en hun schooldirecteur werden aangereden door een auto toen ze onderweg waren naar een schoolkamp. Bij de stille tocht waren veel kinderen aanwezig.
10: Ze waren hele goede vriendinnen en vrienden van mij. En heel veel kinderen die kenden hun wel.
11: 12 jaar en

0: overleden is eigenlijk, ja. Echt te jong.
1: De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. Bij zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Het staat nu in brand. Bij de drone- en raketaanvallen raakten vannacht tientallen mensen in Kiev gewond. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen. Daarbij vielen ook doden. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een ruime zege op Tunesië. De Zweden wonnen vannacht met 5-1. Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. Bij een helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. Hij was in Brazilië voor een wereldtournee. Hij is bekend van nummers als Miss You en Life Goes On. Life goes

0: Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Vanaf morgen veel zon en steeds iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, Bak is precies een nummer wat voor veel mensen eigenlijk helemaal niet toegankelijk is, moet ik zeggen.
2: Serieus, ik ken dat echt niet.
1: Nee, ja, deze kennen we wel natuurlijk. Net al een klein stukje kunnen horen in de ochtendshow, maar dan met Nederland zelf erachter. Ik ga maar even een klein stukje doorspoelen, ja, want heb je een idee wie Oliver Tree precies is? Ja, grote hit was dat in het jaar 2022 samen met Robin Schulz. Yes. Daar werkte hij mee samen, dus ja, Oliver Tree, jeetje. Nou goed, ander nieuws dan nog uit de regio. Je krijgt van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Een idee dat begon bij de Pitsparade groeit uit tot een theatervoorstelling over mentale gezondheid onder jongeren. Eva en Floor wonnen met hun plan een geldbedrag om het te realiseren. De voorstelling, De Dingen Die Wij Niet Zeggen, behandelt thema's als eenzaamheid, pesten en sociale druk. De première staat gepland voor november. De huismus dreigt steeds verder uit het straatbeeld te verdwijnen. Volgens vrijwilligers van Mussen voor Alphen komt dat onder meer door betere woningisolatie en de toenemende verstening van tuinen. Daardoor verdwijnen nestplaatsen, voedsel en drinkgelegenheden voor de vogel. Omdat huismussen meestal dicht bij hun leefgebied blijven, zijn ze extra kwetsbaar voor veranderingen in hun directe omgeving. Inwoners en ondernemers in Kagen-Braassem kunnen vanaf 1 juli niet meer automatisch rekenen op een nieuwe of zwaardere stroomaansluiting. Door de drukte op het elektriciteitsnet komen aanvragen op een wachtlijst terecht. Dat kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld laadpalen, warmtepompen en uitbreidingen van bedrijven. Bestaande aansluitingen blijven gewoon werken. En tot zover het nieuws uit de regio.
1: Yes, Ries, dankjewel. De verkeersinformatie dan van de ANWB. Ja, als ik op het kaartje kijk, dan zie ik 6 meldingen staan. Waaronder op de A20 Hoek van Holland richting Gouda, tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. Er staat op dit moment 7 minuten vertraging daar. De A20 Gouda richting Hoek van Holland dan, tussen knooppunt Gouw en Nieuwekerk aan de IJssel, 4 minuten. Diezelfde weg, maar dan tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam, Prins Alexander, 5. De N11 Bodegraven richting Leiden levert je oponthoud op van 3 minuten tussen Hazewoudendorp en Zoetewoudewijpoort. Gaan we naar de N44, Den Haag richting Wassenaar. Daar is tussen de aansluiting met de N14 en Wassenaar Centrum een ongeluk gebeurd. 1 rijstrook is er afgesloten. De vertraging bedraagt daar op dit moment 8 minuten. En tot slot de N207, dat is Alphen aan de Rijn richting Hillegom. Daar een vertraging van 3 minuten tussen Rijnstaterwoude en Leimuiden. Hoest op het spoor.
3: Ja, treinreizigers moeten vanochtend rekening houden met vertraging door een seinstoring bij Gouda-Govenwellen. Tussen Den Haag Centraal en Gouda-Govenwellen rijden minder sprinters. Wat kan zorgen voor een extra reistijd van ongeveer een kwartier. Ook tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal rijden er veel minder treinen. En de NS verwacht dat de storing rond 9:15 is verholpen.
4: De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: Martin Garrix en Love. Matt in de ochtendshow. En daarvoor lekker geniet van scheurende gitaren. En lekkere rockmuziek van Black Crowes en Remedy. Goedemorgen. En maandag 15 juni 2026 vandaag. In de ochtendshow op Studio Alpha Kagebraas om 16 over 8. Laten we het even hebben over het nieuws van vandaag. Want in Roelofarensveen dreigt het duurste gemeentelijke project ooit opnieuw duurder uit te vallen. Bij de grootschalige vervanging van het riool en de herinrichting van een deel van het dorp is extra geld nodig. Omdat werkzaamheden versneld moeten worden uitgevoerd. Het gaat om een miljoenenproject dat al flinke impact heeft op de bewoners. Want ja, we zitten continu natuurlijk in een soort van bouwput. Mm. Merk je daar iets van? Ja, je woont in Leimuiden natuurlijk, Ries. Maar merk je iets van problemen in Roelofarensveen wat dat betreft?
1: Nee.
0: Ook geen omleidingen en dat soort zaken?
1: Nee, dat komt, wij liggen natuurlijk aan de goede kant van het water, hè?
0: Oh, is dat hetzelfde als in Boskoop? Aan de goede en de slechte kant van de brug?
1: Wij zitten natuurlijk nog, en dat we niet de brug over moeten. Als ik naar de rest van mijn gemeente wil, dan moet ik de brug over.
0: Ja, precies.
1: Dat doe je ook niet snel natuurlijk.
0: We weten inmiddels allemaal na het nieuws van vorige week dat er geen middelbare school komt voor het gezet onderwijs in Kagen-Brazem. De gemeente ziet voorlopig geen mogelijkheden voor een eigen middelbare school. Maar een groep ouders die legt zich daar niet bij neer. Ze blijven zich inzetten voor voortgezet onderwijs binnen de gemeentegrenzen. En die denken dat 21 leerlingen per jaar ongeveer wel genoeg is, zou je zeggen. Maar goed, ze zetten zich daarvoor in. Dan ook nog de woningmarkt. Daar blijkt bijna de helft van de huizenkopers in Kagen-Brazem van buiten de gemeente te komen. Vorig jaar kwam 47% van de kopers elders vandaan. Dat zorgt voor extra druk op de toch al krappe woningmarkt. Ja, jij bent 2 jaar geleden al verhuisd, hè, toch? Of val je nog onder deze cijfers? Bij die 47?
1: Volgens mij niet, want ik ben vorig jaar verhuisd. Hè?
0: Ja, precies. Ja. Dus dan val je niet onder die 47, maar dan is het het aantal procent wat dat jaar daarvoor in Kagen-Brazem kan wonen. Dus jij komt ook uit buitenaf.
1: Ja.
0: Ja, zo is het. Even wat anders dan, want de voetbalvereniging Alphense Boys die gaat over een hele andere boeg gooien. Met in ieder geval het onder 21 team. Daadwerkelijk met veel minder spelers willen voetballen die relatief ver buiten Alphen komen.

0: komen. Zoals een paar jaar geleden werd aangekondigd voor de jeugdopleiding, wordt in ieder geval voor aankomend seizoen ingevoerd voor Alves Boys onder 21. Het moet leiden tot betere resultaten voor het team zelf, maar moet ook Alves Boys 1 en het verenigingsgevoel, die moeten daar de vruchten van gaan plukken. Sander Bollebakker, die is aan de telefoon. Hij is bestuurslid en technisch commissielid verantwoordelijk voor Alves Boys 1, maar ook voor Alves Boys onder 21. Sander, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, Sander, morgen. Kun je uitleggen hoe Alves Boys onder 21 de laatste seizoenen is vormgegeven en wat voor veranderingen dan van een volgend seizoen te merken zijn?
1: Nou, zoals je al terecht net aangeeft, zijn we al een aantal jaar natuurlijk aan het kijken om meer regionaal te worden bij Alves Boys. Zonder verder de kwaliteit van de opleiding uit het oog te verliezen. We merken dat in de opleiding, zeg maar, de jongere elftallen steeds beter lukt en goed gaat. Maar de onder 21 is toch wel een bijzondere competitie. Omdat je op gewoon een behoorlijk hoog niveau speelt. We spelen daartegen de onder 21 elftallen van keukenkampioen divisieclubs, tweede divisieclubs. Dus daar moet je wel goed beslaagd ten ijs komen, zeg maar, met je selectie.
0: Ja.
1: En wat we merken is dat wat er doorstroomt vanuit de jeugd voor een deel goed genoeg is en dan door kan. Maar we moeten ieder jaar toch best wel behoorlijk aanvullen. En we zijn dat gewend te doen met de talentendagen, met aanmeldingen. We krijgen ongeveer tussen de 75 en de 100 aanmeldingen voor dit team. Wat ook wel aangeeft dat het is gewoon een hele populaire competitie voor jonge spelers die een bepaald doel voor ogen hebben om in te spelen. En we merken gewoon dat het soms heb je daar geluk mee of haal je juist de jongens binnen naar aanleiding van de stages. Maar er kunnen er ook maar 11 spelen. En als er gedurende seizoen teleurstellingen ontstaan en jongens moeten gewoon 3 kwartier aan een uur reizen naar en weer terug naar huis. Dan merk je dat sommige jongens op een gegeven moment gaat opbreken. En dat zorgt voor onrust. Dat zorgt ervoor dat die selectie zo kleiner wordt. Moeten we dat weer gaan oplossen op een andere manier. En vandaar dat we hebben gezegd, we gaan toch met het hele het plan wat erachter ligt kijken of we meer jongens uit de regio kunnen gaan halen. Dus daar hebben wij met de nieuwe trainer Gert Meiling, met de nieuwe HJO Dennis van der Ing, en met mede-TC-lid en oud-eerste elftalspeler Lorenzo van den Berg zijn we eigenlijk aan de slag gegaan.
0: Ja.
1: Heel veel wedstrijden gekeken, heel veel beelden gekeken. En zijn we eigenlijk zelf in de regio gaan selecteren welke jongens wij graag in onder 21 willen zien spelen bij Alves Boys.
0: Het is voor het praktische oog is het natuurlijk een goed plan. Maar het levert natuurlijk ook wel kritiek op van de regio-voetbalclubs. De andere voetbalclubs hier. Omdat ze zeggen, Alves Boys die koopt zometeen gewoon al onze talenten op.
1: Ja, ik denk dat we uiteindelijk moeten wij ervoor zorgen dat we zelf het grootste gedeelte aanleveren vanuit onze eigen jeugdopleiding. Maar we hebben wel daar heel goed naar gekeken. Kijk, uiteindelijk is dat in het voetbal een lastig ding. Want bij ons lopen jongens in het eerste elftal, die worden weggehaald door derde divisieclubs. Wat ik zelf en wij als TC vaak niet zo leuk vinden, is dat achter ons rug om gebeurt. Mm. Dus die jongens zijn vaak al benaderd voordat wij de kans hebben om zelf met ze te praten. Dus waar wij wel voor hebben gekozen als vereniging in dit geval is om de TC's en de trainers van verschillende teams uit de regio gewoon om daar contact mee op te nemen. En ze gewoon eerlijk te vertellen dat we interesse hebben in jongens. En ik moet heel eerlijk zeggen, dat daar heb ik hele positieve reacties op gekregen. Ook dat de TC-leden van de betreffende verenigingen gewoon zelf telefoonnummers aan mij doorgaven. Van joh, bellen maar.
0: Ja.
1: En als hij wil, dan snappen we dat. En anders horen we het wel. Dus op zich is dat, denk ik wel, vanuit de clubs die wij benaderd hebben, in ieder geval in dit geval wel goed bevallen.
0: Ja,
1: en voor ons ook.
0: Het gebeurt wel op de juiste communicatieve manier in plaats van achter de rug van de TC's om.
1: Ja, dat vinden wij gewoon wel belangrijk. Ja. We doen dat sowieso door de hele jeugdopleiding. Ook als spelers zich bij ons aanmelden en stage gaan lopen, wij informeren altijd de verenigingen. Dat is gewoon een stukje communicatie wat wij hoog in het vaandel hebben staan.
0: Kun je ook uitleggen hoe deze werkwijze afgelopen seizoen heeft uitgepakt voor Alves Boys 1? Het eerste team van Alves Boys. Want die heeft natuurlijk wel veel jong talent in het team zitten. Dat komt natuurlijk uit de jeugd van Alves Boys.
1: Zeker deels. We komen natuurlijk uit de situatie, dat is denk ik ook niet de geheim van heel wat jaren terug, waarin ook bij het eerste elftal van Alves Boys tot jongens wel van wat verder kwamen, over vandaan kwamen. Waar kwalitatief hele goede jongens tussen zaten natuurlijk. Maar dat brengt ook wel, daar moet je ook wel bepaalde middelen voor hebben, om dat neer te zetten. Op die manier werken we bij Alphense Boys ook.

0: bij het eerste elftal niet meer. Dus vandaar inderdaad meer jongens vanuit de jeugd doorstromen. Maar ook in het geval van Alphons Boys 1 hebben we bijvoorbeeld vorig jaar samen met de trainer Eli Watimouri echt heel erg goed gekeken naar wat voor jongens halen we binnen. Ik zeg wel eens, goede voetballers lopen er bij Alphons Boys genoeg. Maar het vraagt soms wel wat meer dan alleen goed kunnen voetballen. En daar proberen we steeds meer naar te kijken.
1: Ja, er is natuurlijk veel talent ook bij Alphons Boys in de jeugd zelf te vinden. Maar nog niet dus goed genoeg om dat ook door te laten stromen naar de onder 21, maar ook naar het eerste.
0: Nou, misschien niet per se dat het niet goed genoeg is, maar het gaat ook om een stukje waar wil je naartoe werken. Ja. Wij weten dat we bij ons in de middenbouw ieder jaar heel veel spelers kwijtraken aan betaald voetbalorganisaties. Wat je ook weet is dat zodra ze wat ouder worden, dus naar de onder 19, onder 21, dat dat minder wordt. Dat BVO's minder snel geneigd zijn om nog spelers over te nemen. Maar dan krijg je eigenlijk een soort, ontstaat een soort gat. Want dan heb je wel jongens die met de BVO-droom bij Alphons Boys voetballen. Die droom die spat uit elkaar. Ze wonen vervolgens in, ik noem een Amsterdam of een Rotterdam, en moeten behoorlijk wat reizen. En dan zijn wij eigenlijk een beetje een soort tweede plan. Terwijl als wij nu kijken naar jongens uit de regio, die komen echt weer met vissen moet binnen. En daar zijn wij het eerste plan, omdat ze ons echt zien of als springplank, of omdat ze gewoon heel graag bij ons willen blijven voetballen.
1: Ja, exact.
0: Dus het gaat niet zozeer om niet goed genoeg, het gaat meer om wat voor type jongen haal je in huis en wat gaat dat ons in de toekomst brengen.
1: Ja, je kunt zelf natuurlijk ook heel veel voor elkaar krijgen, maar het heeft ook met de mentaliteit en natuurlijk ook het leven van een ander te maken. Oftewel, de voetballers zelf. Ja, die kunnen ook bepaalde keuzes maken waardoor het niet lukt natuurlijk.
0: Absoluut. En, ja. je ziet natuurlijk ook dat op deze leeftijd, dus laten we zeggen van 18 tot 21 jaar, dat er ook maatschappelijk dingen voor jongens gaan spelen. Ze gaan werken, ze zijn met een studie bezig, dus het voetbal staat misschien niet altijd meer volledig op het eerste plan. Ja, dan denk ik gewoon dat je beter jongens kan hebben die misschien 20 minuutjes of een kwartiertje of op de fiets springen voor het reizen. Dan jongens die iedere dag, 4 keer per week in ieder geval, die reis naar Alphen aan de Rijn moeten gaan maken. Waarbij ook nog eens, wat ik al aangaf, in sommige gevallen de teleurstellingen ontstaan. En dat het heel moeilijk wordt om dat vol te houden.
1: Nu is voor de buitenstaanders natuurlijk best een gek verhaal, aangezien Alphons Boys al jaren tot de beste jeugdopleiding van Nederland behoort. Top 3, dit jaar volgens mij ook weer op de tweede of derde plek. Jarenlang hebben jullie op nummer 1 gestaan. Ja, Alphons Boys onder 21 bungelt dan een beetje onderin. Dat is dan weer een beetje het jammere aan het verhaal. Maar goed, er stromen toch altijd ieder seizoen weer 3 tot 5 spelers door naar het eerste elftal. Dan zou je zeggen, het gaat goed. Maar intern merk je dus toch dat de aanvoer wat dat betreft nog een beetje achterblijft.
0: Ja, ik begrijp wel wat je zegt. Ik denk dat gewoon de jeugdopleiding, als die gewoon heel goed op orde is, ik denk ook in onze onder 21 dat we daar ieder jaar wel laten zien dat we daar mee kunnen. Dat we daar gewoon wel een prima elftal voor hebben. Alleen uiteindelijk, wat ik aangaf, bij de middenbouw, dus zeg maar totdat ze een jaar of 17 zijn, dan is het de echte droom een BVO halen. Ja, daarna gaan ze verder kijken. En wij willen die jongens bij ons in het eerste elftal hebben voetballen.
1: Ja.
0: En jongens die dan bij ons in de onder 21 komen en dan daarna weer vertrekken of bij hun zelf in de buurt gaan spelen, hebben wij dan ook niet zoveel meer aan. En bovendien merk je, ik ben het met je eens, het gaat goed. Want er gaan elk jaar gewoon 3, 4, 5 jongens richting het eerste elftal. Dat zijn dan wel ook vanuit ons vaak de jongens die, of eigenlijk bijna altijd de jongens die wel uit de regio komen. Want dat is altijd een deel regiospelers. Maar door die groep regiospelers binnen die onderneming te vergroten, hebben wij ook meer om uit te kiezen. En zal de kwaliteit en de concurrentie ook omhoog gaan.
1: Maar wat is de uiteindelijke doelstelling dan? Dat de jongens kunnen doorstromen naar het eerste? Of dat ook Alphons Boys onder 21 niet meer onderin bungelt, maar ook daarin verbetert in die competitie?
0: Ja, dat zeker. Want we hebben best wel wat goede jaren gehad. Onze huidige hoofdtrainer Eli heeft het een aantal jaren geleden ook door onze onder 21 begeleid. En toen speelden ze geloof ik tweede divisie tegen alleen maar betaald voetbalteams uit de Eredivisie. Onder 21 teams. Nou is dat niet direct nu het streven, want dat is gewoon wel heel serieus. Maar wij willen wel gewoon, in eerste aandacht gewoon bij, het zijn competities van 8. Je speelt 2,5 competities. En wij willen wel gewoon bij de eerste 4 meedraaien. Om gewoon te kijken, om gewoon een goed jaar te draaien, te kijken wat daar mogelijk is. En daarnaast hebben we ook de ambitie om met het eerste elftal op termijn weer vierde divisie te gaan spelen en daar stabiel te worden.
1: Ja.
0: En wij gaan dat niet bij elkaar kopen of kunnen kopen. Wij moeten dat met jongens doen die we zelf opleiden.
1: Ja, dus in eerste instantie wil je ze eigenlijk voorbereiden binnen de onder 21 op het eerste elftal door eigenlijk bovenin mee te doen.

0: de doorstromen natuurlijk.
1: Ja, nee, ja. Absoluut. Ja.
0: Nu, dit is in ieder geval het plan voor vanaf komend seizoen voor Alfons Boys onder 21. Als we nog heel even terugkijken op afgelopen seizoen wat betreft het eerste elftal. 2 jaar onrust een beetje gehad, hè? Nu was er toch wel rust nodig voor het eerste elftal om zometeen ook richting die, die vierde divisie door te kunnen stromen. Ze zaten wat dat betreft dichtbij, hè? Want na competitievoetbal is gehaald. Maar ja, als je nu kijkt, het wordt nu ook een beetje rustig rondom dat zaterdagvoetbal, waar al heel veel om te doen is geweest. Hoe kijk je terug op dat afgelopen seizoen?
1: Nou, ik denk dat wij uiteindelijk onderaan de streep gewoon een ontzettend goed seizoen gedraaid hebben. We hebben natuurlijk de eerste periode gewonnen. We stonden in de winter stonden we nog bovenaan. Ik denk dat we ook onze ogen er niet voor moeten sluiten dat we de tweede seizoen zelf, ja, hebben gewoon minder wedstrijden gewonnen. Ik denk ook dat, zoals je zelf al aangeeft, een stukje onrust wat er wel geweest is de afgelopen jaren met trainerswissels. Hebben we er echt voor proberen te zorgen dat die rust ontstaat. Nou, onze huidige hoofdtrainer heeft ook meteen voor 2 seizoenen getekend vorig jaar. Dus die blijft komend seizoen ook aan. Er gaan weinig jongens weg. Er vertrekken er 4 of 5 en er komen er 4 of 5 voor terug. Dus dat is eigenlijk allemaal wel wat we voor ogen hadden. Maar de tweede seizoen zelf merk je toch wel dat. Ik denk ook dat het niet gek is als je een aantal jaar onrust hebt tegen de degradatiestrijd en dan vervolgens in de winter bovenaan staat. Nou, dan merk je na de winter dat het even, wat denk ik ook normaal is, een dipje komt. En daarna hoef je eigenlijk niet meer naar beneden te kijken en niet meer omhoog te kijken. En je hebt al na competitievoetbal. Dus dan verdwijnt de urgentie misschien een beetje.
0: Ja.
1: En dat is ook wat we tegen elkaar gezegd hebben. Dat is de uitdaging voor komend jaar om, wat we een half jaar gedaan hebben, een jaar vol te houden. Want uiteindelijk zagen we in de nacompetitie dat wij met name de thuiswedstrijd tegen de Nieuwhoorn, de eerste en de eerste helft daar, dat we gewoon ontzettend goed mee konden komen tegen een goede ploeg. En dat op het moment dat die urgentie dus terugkomt, dat we dat ook echt kunnen met elkaar. En dat biedt wel hoop voor de toekomst in ieder geval.
0: Ja, ontwikkelingen gaan natuurlijk met ups en downs, maar er is altijd tijd voor nodig om het door te kunnen maken. Zijn jullie nu flink mee bezig. Op papier staat het in ieder geval. Nu natuurlijk hopen dat het in de praktijk ook zo uitvalt. Wat betreft de toekomstplannen van Alfons Boys, een duidelijk verhaal. Je hoopt in ieder geval dat het volgend seizoen ook wat meer gaat uitpakken. Althans, dat het meer zichtbaar wordt. En daar gaan jullie in ieder geval je uiterste best voor doen. Zowel achter de schermen als op het veld. Sander Bollebakker van Alfons Boys, onder 21 en natuurlijk ook het eerste. Dank je wel. En we gaan het merken vanaf augustus, hè, dan gaan de teams weer in training.
1: Ja, klopt. Eind juli, begin augustus.
0: We gaan het afwachten en we houden het ook in de gaten.
1: Oké, hartstikke bedankt. Fijne uitzending nog.
0: Dankjewel, jij hebt een mooie dag.
1: Oké, dankjewel. Dag.

0: Wat dat betreft zitten we midden in het jaar. En kan ik wel zeggen dat ik dit een van de ontdekkingen vind van het afgelopen jaar. Role Model en Writings on the Wall. Afgelopen vrijdag is die uitgekomen. En wat een lekker plaatje vind ik dat. Ik hoop jij ook. In ieder geval zometeen in de ochtendshow. Dan gaan we jouw muziekkennis testen. Geen plaatje van Role Model hoor. Maar dan weet je in ieder geval dat die plaat bestaat. Er zijn ook andere platen die natuurlijk bestaan. De vraag is alleen, ja, welke platen zijn dat? Wie is er de artiest van zo'n plaat? Wat is de titel? En komt die voor of na een bepaald jaartal vandaan. Dat is het spelelement wat we spelen in de voor of de na. Vandaag spelen we in ieder geval met het jaar 2025. Dan weet je dat alvast. En zet alvast de app open. studioalf.nl/WhatsApp om mee te spelen. Want ja, zo meteen rond 9:15 gaan we hem dus weer doen. Waar? Nee, de voor of de na. Dat is waar. Ja, niet waar. Ja, het is waar. Ja. De voor of de na. Dus studioalf.nl/WhatsApp. Dat allemaal zo meteen rond 9:15. Ik zei 8:15 ook, hè? Ja, vandaar dat ik in de war ben met de voor of de na. Kwart voor negen, dan spelen we. Eerst tijd voor het nieuws van 8:30. Je hoort de hoofdpunten van de NOS.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog, maakt bemiddelaar Pakistan bekend. De ondertekening zou vrijdag zijn in Zwitserland. Bij zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Ook raakten in de stad tientallen mensen gewond. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen, daarbij vielen ook doden. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een 5-1 zege op Tunesië. En Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden tot 21 in het zuiden.
0: En wat er aan de hand is, dat hoor je van Richard Arman, want hij heeft het nieuws voor je uit de regio. Ries, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Het systeem voor de verdeling van sociale huurwoningen in Holland-Rijnland moet op de schop. Dat blijkt uit een onderzoek onder ruim 16.000 woningzoekenden. Veel mensen ervaren frustratie door de lange wachttijden. In de regio staan ruim 170.000 mensen ingeschreven voor een sociale huurwoning, terwijl er vorig jaar slechts 4500 woningen beschikbaar kwamen. Een 33-jarige man uit Rijswijk is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor zijn rol bij een gewelddadige woningoverval met een gehandicapte man in Alphen aan den Rijn. Volgens de rechtbank stuurde hij de daders in 2022 op pad en voorzag hij hen van informatie over het slachtoffer. Een tweede verdachte uit Den Haag is vrijgesproken wegens onvoldoende bewijs. De vorming van een nieuw college in Kaag en Braassem heeft een tegenvaller opgelopen. De VVD haakt af als beoogd coalitiepartner van Samen Kaag en Braassem, CDA en D66... omdat de partijen het inhoudelijk niet eens zijn geworden. Het zogenoemde motorblok gaat nu op zoek naar een andere partij voor de vierde plek in het college. De bedoeling is om nog voor het zomerreces een nieuw gemeentebestuur te vormen. En ik op zoek naar nieuwe hersenen, geloof ik.
0: Nee, ja, jij begon voordat eigenlijk de nieuwslezer van de NOS was afgelopen met zijn berichten. Begon je over een verhaal over een bouldercar. Dus ik denk, ja, we moeten naar het nieuws. Maar daardoor raakte hij ook een beetje in de war.
2: Ja, ik was even helemaal van padje. Helemaal wakkoe.
0: Goed. Zometeen dan mag je het verhaal over de bouldercar wel even vertellen. Want daar ben ik wel benieuwd naar. Eerst nog even naar de verkeersinformatie. Want jij bent klaar, hè?
2: Ik ben klaar, ja.
0: Dankjewel. Ja. De verkeersinformatie dan van de ANWB. Ja, 3 files op dit moment. Duurt allemaal niet zo lang, hoor. 12 minuten in totaal. Om te beginnen op de A4 Amsterdam richting Den Haag heb je last van een file van 5 minuten. Tussen Hoogmade en knooppunt Hofvliet staat er 4 kilometer. 4 kilometer ook op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 4 minuten vertraging. En hetzelfde aantal kilometers op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. Daar is de vertraging dan weer 3 minuten. Hoe is het op het spoor?
2: Ja, treinreizigers moeten vanochtend rekening houden met vertraging door een seinstoring bij Gouda-Govenwelle. Tussen Den Haag Centraal en Gouda-Govenwelle rijden minder sprinters, wat kan zorgen voor een extra reistijd van ongeveer een kwartier. Ook tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal rijden veel minder treinen. De NS verwacht dat de storing rond 9:15 is verholpen.
0: Nou, succes als je met de trein moet. Goedemorgen. 9:09 is het De Ochtendshow. Tot 10:00 zijn we bij op Studio Alphen Kagenbrazen. Zometeen de voor- of de

0: Hey ho, we hebben het werk gedaan. Zit je op kantoor, dan moet je zometeen nog niet gaan. Want het is pas 9:10 en dus moet je zometeen eerst nog even aan de slag. En dan een paar uurtjes werken, zodat je rond 5:00 weer naar huis mag. Zoiets.
1: Ik ga even bellen, want het gaat niet goed. Dit
0: is toch de kaboutertjes, hoe heette die dingen, van Sneeuwwitje.
1: Ah.
0: En de dwergen waren dat inderdaad.
1: Het is even dwergen, ja.
0: Ja. De Lammeneers in de ochtendshow, ook Big Love van Fleetwood Mac, hoorde je hier. Toch even over die boldercar, Ries, wat was het verhaal nou even in het kort?
1: Van het weekend had ik contact gezocht met Sander Bollebakker, ja. die we net aan de telefoon hadden. En dat contact was gelukt, de afspraak was gemaakt. Dus ik heb dat gewoon in onze groepsapp, weet je. Zo van, Sander die staat. Alleen, ik had dus in plaats van Bollebakker stond er dus iets compleet anders in de groepsapp. Er stond namelijk Boldercar.
0: Sander Boldercar.
1: Dus nee, de hilariteit was al hoog natuurlijk, want iedereen begon al te lachen erover.
0: Wat heb je gedronken, weet je wel.
1: Precies. Maar, Maar ik denk bij mezelf, dan, waar komt dat dan vandaan? Want heb ik het dan gehad over een boldercar?
0: Ja.
1: Blij dus dat ik een half jaar geleden met mijn dochter heb gehad over een boldercar. Heb ik 2 keer dat woord getypt.
0: Ja?
1: Waarvan de eerste keer dat hij nog fout ging ook. Dat kan ik me nog herinneren. Dus moest ik hem helemaal opnieuw typen. Dus
0: Bolderkruk stond er dan.
1: Ja, zoiets. Ja. In ieder geval, er stond niet zo. Dus ik heb het 2 keer gebruikt, dat woord. In mijn hele WhatsApp-geschiedenis. Ook in mijn iPhone-geschiedenis.
0: Ja.
1: En dan wordt gewoon bollebakken wordt dan veranderd in boldercar.
0: Ja, het was zeg maar de automatische verandering. Ja, precies. Ja, dat heb je. Ja, er is tegenwoordig een trucje voor. Hè. Je moet gewoon je woordenboek van de telefoon moet je dan wissen. Mm-hmm. Er schijnen allemaal trucjes voor te zijn, zodat je eigenlijk opnieuw begint. Waardoor dit soort dingen niet meer voor kunnen komen. Maar het was wel. Ik vond het wel grappig hoor. Sander Bollebakker, ja.
1: Ja, maar hij is goed dat je niet naar gekeken. Ik denk van, ik ga gewoon verder.
0: Zo is het. Je hebt gedaan wat je moest doen. Zo.
1: Ik ben blij dat ik in ieder geval niet. Ik heb hem gewoon geantwoord van hoi Sander. En niet van hoi meneer Boldercar.
0: Nee, dat je hem nee, precies. Dat je dan intern. Ja, goed, nu zeggen we het alsnog naar buiten. Of brengen we het alsnog naar buiten. Maar dat je het intern dan. Ja, goed.
1: Ja, goed, dat is wel geweest.
0: Ja, nee, ook zo is het. Maar in de toekomst willen we wel vaker bellen met Sander.
1: Maar gewoon lekker opletten. Gewoon, ja.
0: Nee, maar goed, regelmatig gebeuren dit. Ik bedoel, er wordt ook heel vaak worden mensen gefeliciteerd. En dan maakt de telefoon in plaats van de hoer
1: nou,
0: A.
1: Oh ja.
0: Zonder de A, zeg maar.
1: Oh ja.
0: Nou, dat wat betreft dit hele verhaal rondom de woordenboeken en de veranderingen die de telefoons vanzelf maken. Omdat ze zogenaamd van je leren, zou je zeggen. Nou, leren doen ze zeker niet, want het gaat vaker mis dan goed, moet ik zeggen. Zeg, waar je misschien in de afgelopen jaren hebt geleerd, is dat er platen zijn uitgebracht. Dat er bepaalde artiesten aan vastzitten.
1: Mm-hmm.
0: Of bepaalde titels, nou, en bepaalde titels dan voornamelijk. Want dan ga je een soort van muziekkennis opbouwen. En die kun je goed gebruiken voor. De muziekkennisquiz die we elke dag spelen rond 9:15. Althans, dat proberen we dan. De voor of de na gaat het om. Ik ga zo een fragment draaien van een liedje. Aan jou de taak om titel en artiest door te geven via de app. studioalf.nl/WhatsApp is het adres waar je het kwijt kunt. En ook willen we van je weten, naast titel en artiest, of dat er de plaat voor of na een bepaald jaar door is uitgebracht. En dan gaat het vandaag met name om het jaar 2025.
1: Ja.
0: De afgelopen vrijdag hadden we Pommelien Thijs met Ik moet gaan. Ik moet gaan. Dus 2025 komt die plaats vandaan. Vandaar dus de voor of de na het jaar 2025. En dus titel en artiest. Ik wil het graag weten. studioalf.nl/WhatsApp. En de titeldag, winnaar ligt op je te wachten. Dus dat wil je.
1: Ja.
0: Richard Harreman die gaat hem ook spelen hier in de studio. Ben je er klaar voor?
1: Ja, kom maar op.
0: Dit is de opdracht voor vandaag. Titel en artiest dus voor of na het jaar 2025.

0: Ja.
1: Ja.
0: Is er een lampje bij je komen te schijnen, Ries?
1: Ja, of, in het eerste begin wel dezelfde groep die ik dacht. Maar ik dacht een andere plaats van. Maar het is goed gekomen. Want ze begonnen te zingen en ze zeiden het eigenlijk al meteen.
0: En toen wist je het meteen. Ja, ik zag je wel in het begin heel moeilijk kijken. Dat zie je als luisteraar natuurlijk niet. Maar dat kan ik hier wel beschrijven. Dat ziet er best grappig uit als Richard allemaal moeilijk kijkt. Maar het was toch het geval. Ja, ik keek best moeilijk, dus vandaar. Ja. Maar ja, wie is de artiest? Wat is de titel? Ik ben heel benieuwd naar jouw antwoord. studio.nl/WhatsApp kun je het antwoord doorgeven. Ja, en zijn we ook heel benieuwd naar of dat hij voor of na het jaar 2025 is uitgebracht. En nog één keer het fragment. Dit is de opdracht voor vandaag.

0: kan je wel zeggen, er waren toen nog geen 15 miljoen mensen in Nederland.
1: 15 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde.
0: Begrijp je de hint? Begrijp je de link?
1: Nou ja, dat het in ieder geval voor het jaar 1996 is uitgebracht.
0: Dus deze groep, daarachter, ja? De heren Fluisma en Van Tuin.
1: Oh, zijn zij daar verantwoordelijk voor?
0: Juist.
1: Wauw. Moet je nagaan, hè, dat zij toen al bezig waren met muziek maken. Want Fluisma of Van Tuin, een van de twee, volgens mij Van Tuin... Die is ook verantwoordelijk voor muziek die onder andere Jasmine maakt tegenwoordig.
0: Oh, dus, is dat zo?
1: Hij is nog steeds actief. Maar goed, daar hebben we het niet over. Niet over Jasmine, daar zochten we niet naar. Wie dan wel, is de vraag. Titel en artiest, voor of na het jaar 2025, dat willen we van je weten. Stuur je antwoord door via de app studioalf.nl/WhatsApp. Ja, en wellicht ben jij zometeen de dagwinnaar van deze maandag 15 juni 2026 in de voor of de na.

Purple Disco Machine en Sophie and the Giants. En Hypnotize in de ochtendshow. Zojuist in de ochtendshow de opdracht in de voor of de na. Het is een muziekkennisquiz die we spelen rond 9:15 in de ochtendshow. We vragen jou om titel en artiest door te geven. En of dat die voor of na een bepaald jaar toe is uitgebracht. Gaat natuurlijk om de muzikale opdracht die we laten horen. Dit was de opdracht voor vandaag.

0: Ja, Richard Arreman die moest in eerste instantie even zoeken naar de artiest. Want hij keek echt heel moeilijk.
1: Nou, ja, nee, het was in zoverre dat de allereerste... Nou, één of twee seconden had ik even iets bij me van... Wat is dit nou? En toen dacht ik bij mezelf van... dat is deze plaat. En toen begonnen ze te denken... Oh nee,
0: toen
1: dat is niet deze plaat.
0: Ander, ja, je had wat dat betreft de keuze tussen meerdere platen. Ja, via de app zijn er ook wat antwoorden doorgestuurd. Ben, die stuurt vandaag een audioberichtje.
2: Het is Mai Tai uit de jaren 80, laten we zeggen 1983. Love is history. Zit in de auto, dus moet erop
0: wachten. Ja, oké. Okay. Ben die zegt Mai Tai en?
1: History.
0: My love is history.
1: Precies, ja.
0: Ik zit in de auto, dus ik kan niet bellen. Kan niet.
1: Zoiets, ja.
0: Zoiets. Ben je het met hem eens? Of heb jij een heel andere...
1: Ik ben het met hem eens. Ik dacht in eerste instantie dacht dat het My Time met Female Intuition zou zijn.
0: Ja.
1: Ik vind het volgens mij ook een beetje hetzelfde. Maar ja, toen ze begonnen te zingen, actie bij mezelf. Nee, dat is hem niet. Dit is history. En ja, dat klopt inderdaad ook.
0: Oké. Ik ga het antwoord even invullen. Is het inderdaad Mai Tai en History? En ja, de vraag is dan natuurlijk voor of na het jaar 2025?
1: Ja, voor 2025, uiteraard.
0: Ja, Ben zegt jaren 80, ben je het hem eens?
1: Ja.
0: Ja, zegt hij.
1: 84, denk ik.
0: 84, zegt hij zelfs, oké. Okay. Ja, Koos, die koos er ook voor. Want die zei ook, ja, dit is Mai Tai en History voor het jaar 2025. En Koos maakte de goede keuze door dat te appen via de app studio11.nl/WhatsApp. En lekker bezig Koos, maar ook lekker bezig Richard Harreman. En ook zeker lekker bezig Ben, want Ben die heeft wat dat betreft het juiste antwoord ingesproken. Vinden we ook hartstikke leuk hoor, als je dat doet. Want daarmee kunnen we jou horen. Dat vinden we natuurlijk veel leuker dan... dat we telkens zelf de appjes moeten sturen.
1: Ja, is ook zo.
0: Dus voortaan, als je met de voor of de na meedoet... of waar of niet waar, of wat dan ook... stuur even een audioberichtje, vinden we veel leuker. Maar goed, gaat natuurlijk ook om het antwoord wat je geeft. Mag ook gewoon textueel hoor. Mai Tai en History, daar waren we naar op zoek. En we waren ook op zoek naar het jaar 1984. Want inderdaad, Ries, uit dat jaar komt die plaat. Koos, Ries en ook zeker Ben, van harte gefeliciteerd. Jullie zijn bij deze de dagwinnaar voor deze maandag 15 juni. Gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: Lekker bezig.
1: Voelt goed.
0: Voelt het goed?
1: Ja, zeker op het begin van de week, ja.
0: Dit is echt zo'n beginvraag als je een interview gaat doen... en iemand heeft een hele knappe prestatie geleverd. Aha. Ja, kunnen we het dus niet doen bij het Nederlands elftal, want zo knap was die prestatie niet. De eerste vraag is dan, hoe voelt het?
1: Ja, precies.
0: Maar bij jou voelt het goed?
1: Ja, het voelt goed.
0: En wat voel je dan?
1: Ja, gewoon een lichte euforie.
0: Een euforie?
1: Ja.
0: Klinkt heel smerig, maar het voelt goed.
1: Ja.
0: Oké, nou, laten we daarbij houden dan. Morgen natuurlijk weer een nieuwe ronde. De voor of de na rond 20:15 spelen we het spel weer. Wil je meespelen? Meld je in de app. studio11.nl/WhatsApp is het adres. Zometeen mag je ergens anders melden, namelijk via ons Instagram-account. Want in de story vind je een poll. Twee platen hebben we voor je klaargezet. Jij mag bepalen welke plaat we zometeen gaan draaien in de ochtendshow door te stemmen. Want één van de twee mogen we draaien. Rond 21:15 gaan we dat doen. Dus @ Studio 11 op Instagram, in de story vind je de poll. En ja, zometeen dan hoor je misschien jouw keuze wel voorbij in de ochtendshow. Ook zometeen in de ochtendshow gaan we het even hebben over een voetbaltoernooi. Heeft niks te maken met het WK voetbal. Het heeft wel te maken met voetbal, maar ja, wat voor voetbal? Zometeen dan hoor je daar meer over na het nieuws van 9 uur.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Oh, we gaan straks even snel door.
5: Het is een doelpunt, ja hoor.
6: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
4: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
5: Hij schiet hem in het doel.
7: Wij zijn erbij.
5: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
7: Jij bent erbij.
5: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
7: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
8: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
7: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
9: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
7: Vacature@studioalve.nl.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: ochtendshow.
0: Hele goedemorgen. Net na 9 uur, je luistert naar de ochtendshow op Studio Alphen Kagebraas. Het is tijd voor het nieuws. En die krijg je van de NOS.
11: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De zoon van de Noorse kroonprinses is veroordeeld tot 4 jaar cel. Dat is een paar jaar minder dan was geëist.

0: Arius Heubu stond terecht voor drugshandel, 4 verkrachtingen en mishandelingen. Het proces tegen de zoon van prinses Mette Marit duurde 7 weken, waarin 70 getuigen zijn gehoord. Onder hen waren 4 vrouwen die verklaarden dat ze zijn verkracht door Heubu in hun slaap of op andere momenten dat ze zich niet konden verweren. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt met de treinreizen in de daluren en het weekend. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen, zegt pro-Kamerlid Abdamu de Hulp.
1: Het belangrijkste is dat mensen betaalbaarder kunnen reizen. Maar ik zou het ook heel mooi vinden dat mensen die nu de auto gebruiken toch de keuze maken voor de trein. En ik denk dat heel veel mensen dat wel zouden willen doen, maar dat ze het nu nog te duur vinden.
0: Het abonnement geldt alleen voor de zomer. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend in Zwitserland. Beide partijen hebben gezegd dat dan de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. Bij het Witte Huis in Washington is zojuist het vechtsportsgala van UFC afgelopen. De gevechten begonnen later dan gepland vanwege onweer. Met het vechtsportgala vierde president Trump zijn 80ste verjaardag. De kooigevechten waren op een historische locatie, zegt correspondent Rudy Bauma.
2: Een sport die een paar decennia geleden nog werd geboycott door evenementenlocaties en tv-zenders. Nu ja, in het hart van de macht. En er waren ook tienduizenden fans, vele tienduizenden fans. En die kwamen uit het hele land om die gevechten op groot beeldschermen te volgen.
0: Bijna 5000 toeschouwers zagen de partijen van dichtbij, terwijl nog 85.000 fans meekeken op die grote schermen. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Jeroen, dankjewel. Schakelen we over naar Richard Arreman, want hij heeft het nieuws voor je uit de regio. Ries, goedemorgen.
4: Goedemorgen. De politie onderzoekt de diefstal van een autowiel op de carpoolplaats langs de N207 tussen Alphen aan de Rijn en Woubrugge. Van een geparkeerde auto werd het rechter achterwiel verwijderd. De wagen bleef daarbij op een krik achter en liep schade op. De politie vraagt getuigen en mensen die toevallig in het bezit zijn van camerabeelden op om zich te melden. De eerste weekendafsluiting van de N11 is achter de rug, maar komend weekend moet je weer rekening houden met een afsluiting vanwege werkzaamheden. Van vrijdag 9 uur 's avonds tot zaterdag 2 uur 's middags is de weg dicht tussen Alphen aan de Rijn Oost en Zoeterwoude. Tijdens de werkzaamheden blijft de N11 wel toegankelijk voor hulpdiensten. Honderden mensen hebben donderdag in Nieuwveen gedemonstreerd tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. De actie verliep rustig. De gemeente Nieuwkoop en Kagen-Brasem onderzoeken de opvang van in totaal 367 vluchtelingen, maar een locatie is nog altijd niet bekend. Demonstranten uiten hun zorgen over de gevolgen voor de leefbaarheid en veiligheid in hun dorpen. En tot zover het nieuws uit de regio.
3: Yes, Ries, dankjewel. De verkeersinformatie dan van de ANWB. Er zijn op dit moment nog maar 2 files te melden. De A4 Den Haag richting Amsterdam is daar één van. Mocht er tussenin staan, succes, maar het valt allemaal wel mee hoor. Want tussen Schiphol en Amsterdam Sloten staat er 4 kilometer. Je vertraging bedraagt daar zo'n 3 minuten. De andere is de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht daar ook 3 kilometer. Je vertraging bedraagt daar ook 3 minuten. Oh. Dat wilde ik zeggen met ook. Hoe is het op het spoor? Is daar ook 3 minuten vertraging of toch wel ietsjes meer?
4: Nou ja, treinreizigers moeten vandaag rekening houden met hinder door een seinstoring bij Gouda-Goverwelle. Tussen Gouda en Den Haag rijden er minder sprinters met een extra reistijd tot 15 minuten. Ook tussen Gouda en Rotterdam rijden veel minder treinen. Vervangende bussen rijden slechts zeer beperkt. De verstoring richting Den Haag duurt naar verwachting tot 10 uur. Richting Rotterdam tot ongeveer 11:15.
3: Oké, gebruik in ieder geval de reisplanner van de NS om jouw route te checken. En luister ook gewoon naar de ochtendshow, want over een half uurtje dan hebben we nog een update voor je.
5: De ochtendshow met Wesley Hoek. Studio Alphen en Studio Kaag en Razen.
6: Er zijn heel veel mensen die misschien wel niets kunnen. Maar hij staat er nog mijlenver boven. Hij kan

0: Turn the Lights Off van Jess, Jack Style en John. Nou, je kan ze beter aanzetten, want het wordt een beetje een grijze ochtend. Vanmiddag dan, dan zou de zon wel weer tevoorschijn komen. Het wordt niet warmer dan 18 graden hier in de regio. Maar het is nogal donker op dit moment.
1: Dat viel me eigenlijk al de hele ochtend al op. Ik vind het behoorlijk donker inderdaad.
0: Ja, wat dat betreft zitten we in de Land of Confusion. Nou, laat Genesis daar net een plaat over hebben gemaakt. En ook die hoorde hier in de ochtendshow. Van harte welkom op de eerste werkdag van de week weer. Het is maandag 15 juni 2026. 9:15 de ochtendshow op Studio Alphen Kagen Brazem. Even wat nieuws dan, want ja, Ries, een opvallende verkeerszaak. Een bestuurder van een opgevoerde fatbike is zijn fiets kwijtgeraakt omdat hij in beslag is genomen door de politie. Hij reed namelijk met ongeveer zo'n 100 kilometer per uur.
1: Ja.
0: 100 kilometer per uur op een fatbike.
1: Ja, ik wist dat die dingen opgevoerd konden worden, maar zoveel?
0: Ja, maar ik zou het niet eens durven zo hard.
1: Nee,
0: ik bedoel, je bent toch heel erg kwetsbaar op dat moment.
1: Zeker.
0: Maar goed, naast in beslagname krijg je ook een flinke boete. Nou ja, op zich ook logisch. En voor het opvoeren van je fatbike, maar ook omdat je zo hard reed.
1: Ja, maar weet je, jij zegt dat nu zo. Ik zou het niet eens durven. Maar inderdaad, nu zou je het niet meer durven. Maar weet je, toen ik jong was en een jaar of 16 was, dan deed ik ook mijn brommer opvoeren. Toen ging die ook met een noodsnelheid. Ging die.
0: Ja, maar hoe hard ging die dan?
1: Nou, zo snel, 80 kilometer per uur.
0: 80? Ja, jeetje.
1: Dat was gewoon een sport. Dat betekende niet dat je 80 uur reed. Maar dat was gewoon een sport om dingen op te voeren. En dan ook nog een keertje natuurlijk de politie te blijven ontlopen.
0: Nee, dat is ook zo. Maar ik vind het wel eng als ik van de berg af rijd met volle snelheid. Dus ja, nee, maar 80 of 100 kilometer per uur met mijn fiets. Nee, zeker.
1: Ja, maar dat hoort ook gewoon een beetje bij het kind zijn nog, weet je. Je kan nog niet de gevolgen goed overzien.
0: Nee, maar deze man die heeft de gevolgen daar wel van uitgevonden. Dus wie deze zomer naar Scheveningen gaat, die moet extra goed opletten met parkeren. Want een fout geparkeerde auto kan door allerlei bijkomstige kosten uiteindelijk bijna een boete krijgen van €400.
1: Zo.
0: Ja. €400, jeetje, voor fout parkeren. Het is ongelooflijk. Ja, op Scheveningen was er daarnaast ook veel onrust door een grote brand dit weekend. Daarbij kwam zoveel rook vrij dat er ook een NL-alert werd verstuurd. Tientallen mensen die moesten tijdelijk hun woning verlaten vanwege de rook. Ja. Nou, inmiddels is dat allemaal weer geblust en is het weer een soort van opgelost. Maar ja, voor degene waar de brand heeft gegolden, daar is natuurlijk wel, ja, dat is flink probleem op het moment. Veel succes mocht je zitten te luisteren en daarbij betrokken zijn geweest. We gaan het over even wat leukers hebben, want we gaan het hebben over voetbal. Niet over het WK voetbal, maar wel de WK-ganger Nouzeïr Mazraoui. Die heeft namelijk vele uren, nou misschien wel duizenden uren gevoetbald op een pleintje. En gisteren was daar op dat pleintje ook een toernooi te vinden. Namelijk de Top Aas Cup. Een voetbaltoernooi voor de jeugd in de Alfse Edelstenen buurt. En dat werd dan weer georganiseerd door Alphen Vitaal. Stefan Vink, die is van Alphen Vitaal. Stefan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Komt de naam van Mazraoui dan eigenlijk nog voorbij op zo'n dag als gisteren?
2: ja, geregeld. En ook andere voetballers tegenwoordig die ook voor Marokko uitkomen, die komen voorbij. Maar die komt voorbij.
0: Klopt. En wat wordt er dan over gezegd? Dat hij goed heeft. Ja, Marokko heeft natuurlijk gespeeld, hè? 1-1 tegen Brazilië. Best wel een goede prestatie natuurlijk.
2: Ja,
0: zijn er dan ook lovende woorden? Of worden er ook nog andere dingen vermeld over Mazraoui en de rest van de Marokkaanse spelers?
2: Nou, nee, maar het is meer ze identificeren zich natuurlijk met die goede spelers.
0: Ja.
2: En ook met de Nederlandse elftal spelers. Dus dat is waar de jongens natuurlijk naar opkijken.
0: Heb jij vroeger zelf ook gevoetbald?
2: Ja.
0: Wie was jij?
2: Ja. Wie was ik? Bergkamp.
0: Ja, Dennis Bergkamp, ja.
2: Ja, Bergkamp, ja.
0: Wauw, ja, dat zijn mooie.
2: Mijn idool.
0: Ja, was je ook net zo goed? Dat niet, denk ik.
2: Net niet.
0: Nee. Ja, Arsenal had wel gebeld, maar dan niet voor die functie, zeg maar.
2: Ik had vliegangst, net als hij.
0: Oh ja. Gisteren mocht je gewoon lekker in Alphen blijven. Want hij kon er zelf natuurlijk dan niet bij zijn, hè, Mazraoui. Want hij komt namens Marokko dan uit op het WK voetbal in Canada, Amerika en Mexico. Ja. Gisteren al van aan de Rijn de Top Aas Cup. Waar komt die naam vandaan eigenlijk?
2: Hij werd gehouden op het Top Aas plantsoen.
0: Ah, ja, dat is heel simpel. Ja.
2: Dus, zo simpel is het.
0: En waarom werd het dan georganiseerd? Want het is wel een bijzonder soort voetbaltoernooi, hè?
2: Nou, we hebben hem georganiseerd in het kader van de Alphense Beweegweek, die afgelopen week gaande was. waarin we vanuit Alphitaal samen met heel veel verschillende partners, zowel sportaanbieders als onze preventiepartners, hele mooie evenementen hebben georganiseerd om de inwoners in beweging te krijgen en vooral te houden. En de Topaz Cup was daar een onderdeel van. Voor het eerst georganiseerd. We richten ons veel in de Edelste in de buurt met onze activiteiten samen met Particip. Want we hebben het niet alleen georganiseerd gisteren, maar samen met Particip deden we dat. Om te zorgen dat mensen in beweging komen, dat ze elkaar ontmoeten. En voor deze doelgroep is voetbal natuurlijk de sport om een leuke middag te creëren in het kader van bewegen.
0: Ja.
2: Dus dat was de aanleiding.
0: Maar het is wel een bijzonder voetbaltoernooi, want het is niet 11 tegen 11, maar een 3x3 straatvoetbaltoernooi. Wat moet daarbij inzien?
2: Ja. Nou, je speelt 3 tegen 3. Op het Topazplantsoen is een voetbalkooi. Daarnaast hadden we een boardingveld neergelegd op het basketbalveldje wat daarnaast ligt. Dus 2 veldjes, 3 tegen 3, snelheid, veel balcontacten. Zorgen dat je meer scoort dan een tegenstander, net als bij normaal voetbal. Maar doordat het iets lager aantal is, is het iets makkelijker om een team te formeren en om aan te sluiten. Dus die drempel daar verlagen we iets daarmee.
0: En hoe lang duurt zo'n wedstrijd dan?
2: Kort. 10 minuutjes.
0: 10 minuutjes. En dan moet je eigenlijk alles geven, zoveel mogelijk techniek toepassen en zo. En is het dan ook zo dat je dan, als je een pannen maakt, dat het de wedstrijd dan voorbij is?
2: Dat is vaak wel zo, maar dat was het bij dit toernooitje niet.
0: Nee.
2: Het was niet echt een pannentoernooi, het was gewoon echt een voetbaltoernooitje. Maar de pannen vlogen je om de oren gisteren. Die zijn genoeg gegeven bij deze en gene. En dat maakt het ook wel extra dynamiek, geeft een extra dynamiek aan zo'n toernooitje. Dat is natuurlijk wat die jongens mooi vinden en meisjes.
0: Ja.
2: Dus dat hoort bij straatvoetbal.
0: En dat zorgt ook voor de nodige reacties natuurlijk vanuit het publiek.
2: Ja, zeker. Ja, en die waren er ook in grote getalen, hoor. Dus dat was echt een goede drukke bedoeling. Dus niet alleen de deelnemers die er waren, maar ook veel mensen die even kwamen kijken. En het mooi vonden om het straatvoetbal te zien.
0: Ja, want je zegt het was druk. Kun je een inschatting maken van hoeveel mensen er waren?
2: Ja, we hadden ruim 60 deelnemers, 15 teams, verdeeld 8 teams in de leeftijdscategorie 12 tot 14, 7 in de leeftijdscategorie 15 tot 18 jaar. En enkele tientallen toeschouwers die kwamen kijken gedurende de uren die we bezig waren. Dus we stonden daar wel, denk ik, met 100 man zo non-stop.
0: Kijk, dat is mooi. Het is natuurlijk de afsluiter van de Alphense Beweegweek. Maar het is natuurlijk lekker als er heel veel mensen bij zijn, maar ook heel veel mensen aan meedoen, want dat is natuurlijk de doelstelling. Hoe is er gereageerd op het voetbaltoernooi? Want je zei ook, het is voor het eerst georganiseerd.
2: Ja, met groot enthousiasme. Hè. Dat blijkt ook uit de cijfers. De ervaring van de jongens en meisjes die meededen was heel goed. Dus we gaan hier zeker een vervolg aan geven.
0: Ja.
2: En het was even aftasten hoe het zou gaan lopen. Maar nu we dit hebben meegemaakt, kunnen we met vol vertrouwen volgend jaar een dergelijke toernooi organiseren.

0: En dan gaan we wel een grotere beker organiseren voor de winnaars.
1: Want dit was een kleine beker?
0: Nou, dat is medium cup.
1: Medium cup,
0: maar
1: ja.
0: We gaan wel richting Champions League formaat volgend jaar.
1: Zo, dat is een flinke.
0: Ja, tuurlijk. Ja. Nee, tuurlijk. Ja.
1: Maar ja, het gaat er natuurlijk om de toernooiwinst. Hè. Waren er dan teamnamen of zo dat je kan vertellen wie daar heeft gewonnen? Of bepaalde namen die daaraan zijn gekoppeld?
0: Nee. Ze konden zelf een teamnaam opgeven daarin. Sommigen deden dat, sommigen niet. Er waren verschillende namen die ze opgaven.
1: Nee, precies. Ja, de mensen die hebben gewonnen, die weten wel dat ze hebben gewonnen. Dus dat moet helemaal goed komen. Gefeliciteerd bij deze, mocht je zitten te luisteren. Maar wat jou betreft is het in ieder geval voor herhaling vatbaar. Eén keer in het jaar gekoppeld aan die Alfse Beweegweek. Of zeg je nou misschien nog wel meerdere keren?
0: Ja, dat gaan we. We gaan sowieso deze week de hele week evalueren en bekijken wat we volgend jaar gaan doorzetten of misschien gaan veranderen of niet gaan doen. Het is ook wel. Er wordt sowieso veel gevoetbald, dagelijks.
1: Ja.
0: En we organiseren gedurende het jaar meerdere events op het Topaasplantsoen. Ze hadden afgelopen woensdag ook de buitenspeelmiddag, waar we ook gevoetbald hebben. We hebben straks in de derde week september hebben we de Nationale Sportweek, waar we ook aanwezig zullen zijn op het Topaasplantsoen. Maar ik denk dat we één keer per jaar de Topaascup houden. Het moet ook wel bijzonder blijven om te winnen.
1: Zo is het, ja.
0: Maar daaromheen zullen we ongetwijfeld veel voetballen op het Topaasplantsoen gedurende het jaar.
1: Ja, in principe is de doelstelling om mensen aan bewegen te krijgen. Nou, ik hoor al, er wordt veel bewogen. Zeker wat betreft ook het voetballen natuurlijk. Meerdere evenementen die ook in de Edelstenenbuurt worden georganiseerd rondom bewegen. De evaluatie moet wat dat betreft nog plaatsvinden, Stefan. Maar wat is jouw inschatting? Merk je ook dat het nut heeft uiteindelijk?
0: Ja. We hadden afgelopen woensdag de buitenspeelmiddag ook op de Paasplantsoen. Waarin we samen met sportvereniging, gymnastiekvereniging DOS en andere samenwerkingspartners uit de wijk, Participe, Samen Anders, waarin we ruim 300 kinderen hadden, zowel kinderen en plus ouders ook daarbij nog eens.
1: Ja.
0: En dan zie je na zo'n middag dat er dan heel veel inschrijvingen komen, vooral op activiteiten bij ons. Dus ze weten ons dan te vinden. Daarnaast hadden we afgelopen woensdagochtend een recordsportochtend in Koudekerk bij de Ridderhof. Waar heel veel senioren kwamen padellen of pickleball spelen of badmintonnen. Vandaar de recordsportochtend. En ook die hebben alweer geleid tot meerdere inschrijvingen om na zo'n ochtend dan ook door te zetten. We zien gewoon direct resultaat dat mensen als ze eenmalig ergens aanhaken. En er is vervolg aan bod, wat altijd wel onze insteek is, om te zorgen dat ze ergens kunnen landen. Dat ze daar nu al gebruik van hebben gemaakt vanuit de afgelopen week.
1: Ja, wel zo belangrijk inderdaad dat daarna ook de mogelijkheid blijft om te kunnen bewegen. Maar daar zorgen jullie zeker voor. En ik ben blij om te horen dat het ook echt nut heeft wat jullie doen. En blijf vooral ook zo doorgaan, Stefan.
0: Dankjewel.
1: Ja, we gaan het horen volgend jaar. Dan mogelijk weer een nieuwe editie. Ik ben heel benieuwd.
0: We spreken elkaar weer. Helemaal goed.
1: Gaan we zeker doen. Mooie dag voor vandaag, Stefan.
0: Dankjewel, jij ook.

0: Ja, ze hoeven niet te wachten, want ze zijn er zelf verantwoordelijk voor. Alfvitaal, die dus met de 3x3 voetbal, straatvoetbaltoernooi ervoor zorgt dat onder andere de kinderen in de Edelstenenbuurt lekker aan het bewegen zijn. En dat gaat hartstikke goed. Mogelijk zelfs volgend jaar een nieuwe editie. Dat is altijd fijn om te horen. Zometeen in de ochtendshow dan horen we wat anders. Namelijk de muziek die jij wilt horen. Je kunt daarvoor stemmen via @studio.alf op Instagram. Want daar hebben we namelijk weer een poll voor je klaargezet met twee opties. Eén daarvan mogen we draaien. Dat doen we rond de klok van 9:45 in de ochtendshow in het Rad van Fortuin. En afgelopen vrijdag heeft Richard Arman weer aan het rad mogen draaien. Daar is de categorie
1: zomers.
0: Zomer uitgekomen. En twee zomerse platen staan dan ook op je te wachten. Maar ja, één daarvan mogen we draaien. Jij bepaalt dus welke door te stemmen. @studio.alf op Instagram. Doe dat, want je hebt ongeveer nog een kwartiertje om dat te kunnen. Eerst tijd voor het nieuws van 9:30. Je hoort de hoofdpunten van DenOS.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog, maakt bemiddelaar Pakistan bekend. De ondertekening zou vrijdag zijn in Zwitserland. Bij zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Ook raakten in de stad tientallen mensen gewond. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen, daarbij vielen ook doden. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een 5-1 zege op Tunesië. En die voorkust won met 1-0 van Ecuador. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden tot 21 in het zuiden.
0: Dankjewel. Dan het nieuws uit de regio krijg je van Richard Arman. Ries, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Een idee dat begon bij de pitchparade groeit uit tot een theatervoorstelling over mentale gezondheid onder jongeren. Eva en Floor wonnen met hun plan een geldbedrag om het te realiseren. De voorstelling, De Dingen Die Wij Niet Zeggen, behandelt thema's als eenzaamheid, pesten en sociale druk. De première staat gepland voor november. De huismus dreigt steeds verder uit het straatbeeld te verdwijnen. Volgens vrijwilligers van Mussen voor Alphen komt dat onder meer door betere woningisolatie en toenemende verstening van tuinen. Daardoor verdwijnen nestplaatsen, voedsel en drinkgelegenheden voor de vogel. Omdat huismussen meestal dicht bij hun leefgebied blijven, zijn ze extra kwetsbaar voor veranderingen in hun directe omgeving. Inwoners en ondernemers in Kaag en Braassem kunnen vanaf 1 juli niet meer automatisch rekenen op een nieuwe of zwaardere stroomaansluiting. Door de drukte op het elektriciteitsnet komen aanvragen op een wachtlijst terecht. En dat kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld laadpalen, warmtepompen en uitbreidingen van bedrijven. Bestaande aansluitingen blijven gewoon werken. Tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er staan op dit moment geen files in de regio. Oh. Het rijdt lekker allemaal door. Rijdt het ook weer door op het spoor, Ries? Of zijn er nog steeds problemen?
3: Nou, helaas, de treinreizigers moeten nog vandaag rekening houden met hinder door een seinstoring bij Gouda Grovenwelle. Tussen Gouda en Den Haag rijden er minder sprinters met een extra reistijd tot 15 minuten. En ook tussen Gouda en Rotterdam rijden veel minder treinen. Vervangende bussen daar, die rijden slechts beperkt. De verstoring richting Den Haag duurt naar verwachting tot 10 uur. Richting Rotterdam tot ongeveer 12:15.
0: Oké, gebruik in ieder geval de reisplannen van NS om jouw

0: om, want wat is die lekker, zegt de nieuwste van Jubel, heet Ocean House. En je hoorde hem hier in de ochtendshow, net als Avril Lavigne en Girlfriend. Zeg zo'n vergeten parel ook weer.
1: Ja, zeker.
0: Is niet de categorie die we hanteren in het Rad van Fortuin van vandaag, want...
2: Het Rad...
0: Hans, dankjewel. In het Rad van Fortuin vandaag hebben we de categorie Zomer. En ja, daarvoor hebben we weer twee platen uitgekozen voor je. Hebben we ook klaargezet via @studio of op Instagram. In de story vind je de poll. Ja, en één daarvan die mogen we zo meteen gaan draaien. Jij bepaalt door te stemmen welke dat gaat worden. Ries, waarvoor ben jij gegaan?
1: Ik ben gegaan voor de Root Syndicate en Mockingbird Hill.
0: Ja, je zei al meteen, ik heb zo'n goeie. Ik wil deze gewoon als optie neerzetten. Heb je daar bepaalde herinneringen aan? Want aan die zomerse plaat heb je een bepaalde vakantieherinnering.
1: Nou ja, het was meer vanwege dat... het was toen een tijd een reclame die veelvuldig werd gedraaid. Of tenminste veelvuldig werd vertoond. Dat ging gewoon over, je hoorde dat liedje, hoorde je, zat een man in zo'n klein tuk-tuk waagje. En die lekker over een bergweggetje en zo. En dat gaat allemaal net goed. En tot op het laatste moment, dan komt hij precies op het randje van de afgrond te staan. En dan denk van, ik heb het al net gered. Ik ben niet over erheen gegaan. En vervolgens landt er zo in één keer een mail op zijn motorkap.
0: Ja.
1: Waardoor hij dus wel over...
0: Ja, het zwaartepunt ligt zeg maar op de motorkap.
1: Ja,
0: waardoor
1: hij
0: alsnog voorover kukelt. Ja, dan moest hij even een dorp of stad bellen. Hè? Dat een beetje die reclame ging.
1: Zoiets, ja.
0: Padedade, die dat is die plaat,
1: dat is hem,
0: precies.
1: Ja, je weet toch gelijk welke het is.
0: Ja. Hele herkenbare plaat, maar je moet wel even weten natuurlijk dat het ook bij de artiest en titel hoort. En nog één keer, welke was het?
1: Root Syndicate en Mockingbird Hill.
0: Ah ja, inderdaad. Ja, die andere heb ik dan uit mogen zoeken. En dat was dan een plaat waar ik weer herinnering aan heb. Dat is namelijk de herinnering van het dansje. Gaat om de Ketchup Song van Last Ketchup natuurlijk. Ja, iedereen die de plaat hoort, die danst meteen mee wat dat betreft. Maar gaan we dansen? Of denken we vooral na over die reclame? En zingen we pa de dada die? Dat is de vraag. Want de vraag is voornamelijk op wie heb jij gestemd? En wie mogen we draaien volgens jou?

0: Ja, buiten is nog niet helemaal te vinden hoor, de zomer. Maar de zomer verschijnt op je radio met één van de twee platen uit de categorie zomer. Maar ja, welke wordt het?
1: Nou ja, goed, het is heel lang is het gelijk opgegaan. En het blijft eigenlijk een beetje gelijk. Want het is maar 45-55 verschil.
0: Oh, ik denk wij moeten weer het roulette-spel eruit halen. Maar nee.
1: Ik was heel even bang voor dat het moest gebeuren inderdaad. Maar nee, toch niet. De winnaar. Last Ketchup.
0: Oeh, we moeten dansen.
1: We moeten dansen.
0: Weet je hem nog?
1: Nee.
0: Zei hij?
1: Ja, nee, dat weet ik wel. Maar het dansje, nee.
0: Dan ga ik het je leren.
2: Het Rad van Fortuin.

0: zit even te kijken naar de songtekst rondom de ketchup song van Last Ketchup.
1: Die is niet te ontcijferen, want het was een eigen gemaakt taaltje, toch?
0: Nou ja, in ieder geval het refrein daarvan. Want het begint allemaal met vrijdagnacht is de tijd voor feest. Voel me klaar en zie er goed uit. Diego komt ook even kijken met magie in zijn ogen. Bekijkt elk meisje in zijn buurt rustig alsof hij de mambo doet. Nou ja, uiteindelijk gaan we dan richting het refrein. En dan, dan kom je er niet meer uit. Dan is het... Er zijn ook heel weinig mensen die het mee kunnen zingen. Hè? Want die de meeste gaan...
2: Zoiets, ja.
0: Zoiets krijg je dan, inderdaad.
2: Iets in die geest.
0: Ja. Maar het is wel een lekkere plaat en ik ben blij dat mensen daarvoor hebben gestemd. In ieder geval, de meeste stemmen zijn daar naartoe gegaan via het CDO of op Instagram. In de story vond je de poll met dus zomermuziek. Ja, ik zat bijna te denken, Ries. We kunnen ook de hele week zomermuziek doen. Want ja, het wordt echt knijterlekker weer.
2: Het wordt echt knijtig heet, ja.
0: Althans, qua temperatuur, het wordt heet. Het wordt warm.
2: Snikheet, inderdaad.
0: Ja. Ik heb bloedje warm. Snikheet, ja. Gaat natuurlijk over een voetballer van PSV... die dat tegenover Jan-Joos van Gangelen van ESPN zei op dat moment. Maar we hebben het over het Rad van Fortuyn natuurlijk. Ja, morgen nog niet per se, hè, die warme temperatuur.
2: Nee, dus morgen mogen we hem nog eventjes uitstellen, die zomers.
0: Oké, okay, dus morgen dan gaan we nog een andere categorie behandelen in het...
3: Het Rad van Fortuyn.
0: Ja, en de rest van de week... dan

0: Kijken we wel weer. Maar goed, we moeten voor nu dan wel even aan de rat draaien. Althans, dat gaat Richard Harreman doen. Ja. Hij is daar verantwoordelijk voor. Ben je er klaar voor?
1: Ik ben een echte ratdraaier.
0: Ja, dat is het inderdaad. Letterlijk en figuurlijk. Ben je er klaar voor?
2: Ja, kom op.
0: Daar gaat hij.
1: Oh, het wordt toch wel een beetje warm hoor, hier binnen dan.
0: Wordt het warm?
1: Ja. We gaan morgen namelijk twee plaatjes, of vandaag ga ik twee plaatjes klaarzetten vanmiddag. En dan mag je kiezen uit twee plaatjes van De Foute Party. Dat zit ook precies in deze week. Dat is wel goed eigenlijk.
0: Ja, dat is dan bij een ander radiostation inderdaad. Maar daar moeten we maar niet te veel aan verwijzen. Want mensen die houden van die foute platen.
1: Ja.
0: Dus dan, maar het is wel lekker dat we het dan ook hebben, weet je wel.
1: Zeker.
0: Ja. Dus twee foute platen. Ze worden uitgekozen, vanmiddag online gezet via @studio of op Instagram. En jou de taak om te stemmen. Want jij bepaalt uiteindelijk wie we gaan draaien rond 9:45 in de ochtendshow. Dus doe dat vooral. Houd het in de gaten. En dan morgen gewoon weer luisteren vanaf 7:00. Foute Party. Ja. Ja, ik zit toch even na te denken. Ja, de Last Ketchup Song hebben we net gehad. Dus die gaan we dan maar niet meer doen. Moet ik maar even een andere plaat uitzoeken dan.
1: Ja.
0: Heb jij al iets of ben je ook nog aan het
1: zoeken? Er zit wel wat te broeien al, maar ik heb nog niet echt... Okay.
0: Nou, wat dat betreft een beetje slow hands daarvoor. Maar we gaan ervoor zorgen dat hij vanmiddag online staat. @studio op Instagram. Ja, de ochtendshow Studio van Kagen Brazem. 9:10 is het. Dit is Naar Je Horen en Slow Hands in de ochtendshow.

0: Slow Hands naar Horn hier in de ochtendshow. Je hoorde me net, ik maak hem uit.
1: Ja.
0: Zo is het ook. Hij maakt het ook uit. Onze relatie is voorbij. Misschien dat we morgen weer een nieuwe relatie gaan opbouwen. Omdat ik weer nieuwe muziek van hem draai. Maar dat zien we morgen wel weer. Dit was in ieder geval de dag van vandaag. Maandag 15 juni 2026. De ochtendshow. Aflevering 540 alweer. Ja, het gaat heel hard.
1: Ja.
0: Zeg Ries, nog heel even toch nog kijkend naar het spoor. Want we weten allemaal dat de hele ochtend het niet helemaal lekker heeft gereden.
1: Ja.
0: Nu zie ik wel bijvoorbeeld Den Haag Gouden Govenwelle dat de beperkingen voorbij zijn, dus dat is lekker.
1: Ja.
0: En als we kijken naar het traject Utrecht-Rotterdam, want had je het ook over deze ochtend.
1: Ja, dat blijft nog even onverminderd door met de ellende. Tot 12:15 duurt het.
0: Oké, dus dan ben je bij deze weer op de hoogte van dat verhaal. Over verhalen gesproken trouwens, studioalf.nl en ook studiokagenbrazen.nl. Daar is genoeg te lezen. Wat onder andere?
1: Nou, in de Zegerplas is vanochtend een overleden persoon gevonden. Oh, dat is wel even heftig nieuws, moet ik zeggen. En veel woningzoekenden gefrustreerd door het systeem. Het voelt namelijk voor heel veel mensen oneerlijk. Want ze zijn tenslotte met 130.000 woningzoekenden voor maar 4500 woningen vorig jaar.
0: Hmm,
1: bizar eigenlijk wel.
0: Dat is studioalf.nl.
1: Ja, studiokagenbrazen.nl dan. Ja, stroomnet is vol. Inwoners en bedrijven straks op een wachtlijst. En honderden mensen aanwezig bij demonstraties tegen het ANZC.
0: Oh ja, niet de ANZC van Alphen aan de Rijn. Oftewel de zwemvereniging. Ja, nee, precies. Nou ja, dat is waar. Ja. Want anders is de AZC.
1: Nee, ook
0: de Alphense Zwemclub. Ja,
1: ja, precies.
0: De AZC krijg je dan inderdaad. En dat is de verwarring die je moet voorkomen, natuurlijk.
1: Is toch het club? Nee, de club. De club. AZC dan.
0: Ik ben ook altijd in de war hoor met de en het WK.
1: Ja.
0: Nou goed. In ieder geval, dat op studioalf.nl en studiokagenbrazen.nl te lezen in het nieuws. En morgen dan natuurlijk meer in de ochtendshow. Het

0: vragen van de dag dan nog tot slot. Ries, trouwens, morgen dan ben ik er niet. Dan zit jij hier met de ochtendshow. Ik moet namelijk voor de omroep even naar Amsterdam samen met onze collega Jochem. Maar doe jij morgen wel de grap van de dag, of niet?
1: Als het goed is wel, ja.
0: Als het goed is wel, oké. Okay. Nou, dan zit ik daar alvast op te veugen. En misschien dat ik de hele conferentie wel even plat kan leggen op het moment dat jij die grap van de dag gaat doen.
1: Ja, oké. Okay.
0: Dat vind ik wel fijn namelijk, want anders dan kan ik niet lachen de hele dag natuurlijk. Het is het moment om te lachen, want ja, de grap van de dag dan. Ik heb een vraag aan jou.
1: Nou?
0: Hoe noem je een vliegtuigmaatschappij voor knaagdieren? Dus hoe noem je een vliegtuigmaatschappij voor knaagdieren?
1: Ja, geen idee.
0: Transcavia.
1: Oh ja. Ja, had kunnen weten.
0: Dan tot slot, hoe heet een vis met 9 tenen?
1: Een vis met 9 tenen?
0: Een vis met 9 tenen.
1: Heb je überhaupt wel een vis met een voeten gezien dan?
0: Nee, maar een vis met 9 tenen wel.
1: Nou, wat dan?
0: Een tonijn. Blij dat je moet lachen. Dus,
1: morgen worden ze beter.
0: Gebeurt niet vaak,
1: moet ik zeggen. Morgen zijn ze beter. Zeker.
0: Zeg, het zit erop voor vandaag. Morgen dus Richard Harreman samen met Pim hier met de ochtendshow. Woensdag dan ben ik natuurlijk weer wel. En ja, toch nog even terug naar de avond van gisteren. Daar sluiten we dan mee af. En nou ja, dat. Ja. Dus voor nu fijne dinsdag en tot morgen voor jou dan. En tot woensdag voor mij.
1: Yes.
0: Ja. Terug naar de avond van gisteren, rond 9:50 ongeveer.
2: Het is 14 juni 2026. Het is hier in Dallas, Texas, 9:50. Bij u thuis, 9:50. En het is in Tokio al maandagochtend vroeg. Nu begint hier in dit hypermoderne Dallas Stadium een nieuwe weg, een nieuwe droom tegen het sterke Japan. Bal ligt klaar op de middenstip. Nederland is klaar. Japan staat ook te trappelen. En gaat de bal eindelijk rollen. Goed het centrum gezocht. Malen voor de eerste keer. Het 16 meter gebied. Daar was hij bijna. Gakpo voorzet bij de tweede paal. Dat hebben we zo vaak gezien met Dumfries. Pas nu net niet. Hier let Nederland niet op. Dat gaat dan maar net goed en het zijn het. Voor de eerste keer is daar Ueda. De combinatie is goed. Ueda stond er klaar voor. En bij de

0: tweede paal is dit de meest serieuze mogelijkheid voor Nakamura. Ja, van Berg. Een goede voorzet. En daar is hij. De goal van Virgil van Dijk. De captain van het Nederlands elftal doet het. Zijn eerste goal op een wereldkampioenschap. Virgil van Dijk. Nederland staat op voorsprong tegen Japan. Volgende bal vanaf de zijkant. Maeda staat klaar. Hier is Nakamura. En dan is het ineens 1-1. De voorsprong van Oranje aan Diggelen. Klein half uur nog. Gravenberg, Somerville. Met 16 meter biedt Somerville! 2-1. En nu volhouden. Schot van afstand, zeg. Verbrugge. En aan de andere kant weggehaald door de Jong, maar tot bij een medespeler. De jongen zelf nu achteraan. Kijkt uit met het maken van een overtreding. Daarbij de eerste paal net niet. Verbrugge blijft staan. Van Dijk komt weg. Het is nu echt volhouden. Het is nu echt knijpen. Volgende moment doorstaan. Dan weer een minuut verder. Want de 89ste gaat zo in. En Verbrugge niet dus. Ogawa met de 2-2. Anderhalf minuut nog. Wil Nederland de wedstrijd nog winnen? Moet het nu naar voren. Van Dijk. Basis goed genoeg voor Dumfries. Dumfries tussendoor. Het zou nog kunnen hoor. De voorzet komt dus niet aan. Hectisch. De extra tijd van deze wedstrijd. Naar de gelijkmaker van Japan. En dus is hier het eindsignaal. 2-2. Daarmee begint Nederland dit wereldkampioenschap voetbal. Een deling van de punten met Japan dat dit viert. Als een overwinning.
1: Jongens, vergeet niet. Maak er wat van.
2: De Ochtendshow. Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
4: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Ook het Verenigd Koninkrijk wil een verbod op sociale media voor kinderen onder de 16 jaar. Dat heeft premier Starmer gezegd in een persconferentie. Naar verwachting zal het verbod volgend voorjaar ingaan. Starmer noemt het een groot moment voor het land en zegt dat hij zal terugvechten als techbedrijven weerstand bieden tegen het verbod. Eerder kwam Australië ook al met zo'n maatregel. De zoon van de Noorse kroonprinses is veroordeeld tot 4 jaar cel. Dat is een paar jaar minder dan was geëist. Marius Borg Heubu stond terecht voor drugshandel, 4 verkrachtingen en mishandelingen. Het proces tegen de zoon van prinses Mette Marit duurde 7 weken... waarin 70 getuigen zijn gehoord. Onder hen waren 4 vrouwen die verklaarden dat ze zijn verkracht door Heubu in hun slaap of op andere momenten dat ze zich niet konden verweren. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De brandweer rukt gemiddeld 4 keer per week uit voor vee dat door een stalvloer is gezakt, blijkt uit een analyse van 112-meldingen door Wakker Dier. De dieren komen dan in de mestput onder de vloer terecht, waardoor ze kunnen verdrinken in de mest of stikken door de giftige gassen. Afgelopen donderdag nog zakten 10 varkens door een vloer op een boerderij bij Den Bosch. Een deel overleefde niet. Wakker Dier pleit ervoor om te stoppen met het bouwen van rastervloeren boven een mestput. Oud-voetbalinternational Thierry de Jong is overleden. Hij speelde begin jaren 90 3 interlands voor Oranje. De verdediger speelde onder meer voor Heerenveen, PSV en MVV. In 370 wedstrijden in betaald voetbal scoorde hij 25 keer. Thierry de Jong was 61 jaar. Hij was de vader van Nigel de Jong, ook oud-international en nu directeur topvoetbal bij de KNVB. Het weer bewolkt met plaatselijk lichte motregen. Vanmiddag breekt de zon overal door en wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport.

0: betaald voetbal scoorde hij 25 keer. Jerry de Jong was 61. Hij was de vader van Nigel de Jong, ook oud-international... en nu directeur topvoetbal bij de KNVB. In Brabant is een opgevoerde fatbike in beslag genomen die 100 km per uur kon. De bestuurder kreeg een bekeuring en de fiets is in beslag genomen. Fatbikes mogen officieel niet harder dan 25, maar ze worden vaak opgevoerd. De politie wil niet zeggen waar in Brabant de fatbike werd aangetroffen. En het weer bewolkt en plaatselijk lichtere motregen. Vanmiddag breekt de zon overal door en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die op de N206 Heemstede Zoetermeer tussen Zoeterwoudendorp en Zoetermeer Buitenweg 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
3: Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandchef Callas spreekt van oorlogsmisdaden. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Barrot, vergelijkt de aanval met een beschieting van de Notre-Dame. Het klooster in Kiev is ruim 1000 jaar oud en staat op de werelderfgoedlijst. De aanval wordt vandaag besproken op de top van de G7, de 7 grote westerse industrielanden en de EU. Daar staan ook nieuwe sancties tegen Rusland op de agenda. De website van de NS, waar reizigers het zogeheten Nederland-ticket kunnen aanschaffen, kwam in een storing. Met dit abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen tijdens daluren of in het weekend. Door de storing is het nu niet mogelijk om het abonnement bij de NS aan te vragen. Sinds vanochtend is het zo'n 20.000 mensen wel gelukt om het tijdelijke abonnement te bestellen. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op €400.000 schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds werd afgesproken. Marius Borg Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandelingen en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Oud-voetbal-international Jerry de Jong is overleden. Hij is de vader van KNVB-directeur topvoetbal Nigel de Jong. Jerry de Jong speelde voor clubs als Telstar, Heerenveen, PSV en FC Groningen. Hij was 61. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A2 Utrecht richting Den Bosch door een pechgeval bij afrit Everdingen 6 kilometer, een kwartier vertraging. Door een ongeluk is de A17 Dordrecht richting Roosendaal helemaal dicht tussen knooppunt Klaverpolder en Moerdijk. Verkeer kan omrijden via Breda, via de A16 en de A58. Daardoor staat file op de A16 bij knooppunt Klaverpolder in beide richtingen. Richting Rotterdam een kwartier vertraging in 7 kilometer file. Richting Breda 8 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het kabinet heeft in de tweede coronagolf te lang gewacht met hard ingrijpen. Dat zei Diederik Gommers tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Hij was tijdens de pandemie de voorzitter van de Vereniging van IC-artsen en lid van het OMT. Gommers wilde in het najaar van 2020 al een harde lockdown, maar het kabinet wilde daar niet aan, zei hij vanochtend. Volgens hem stonden tijdens de tweede golf de maatschappelijke en economische gevolgen op de voorgrond. Hij noemt dit een slechte keuze, waardoor de lockdown langer duurde dan noodzakelijk. De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van oorlogsmisdaden. De aanval wordt vandaag besproken op de top van de G7. De website van de NS, waar reizigers het zogeheten Nederland-ticket kunnen aanschaffen, kan met een storing. Met dit abonnement kunnen mensen deze zomer voor €49 per maand onbeperkt reizen tijdens daluren of in het weekend. Door de storing is het nu niet mogelijk om het abonnement bij de NS aan te vragen. Sinds vanochtend is het zo'n 20.000 mensen wel gelukt om het tijdelijke abonnement te bestellen. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op €400.000 schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds werd afgesproken. Marius Borg Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandelingen en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Het weer. Vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het super mooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 2 uur.
8: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee van de drie verdachten die zijn opgepakt na de zware explosie eind vorige week in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Ze zijn 24 en 25 en komen uit Amsterdam. De derde is weer vrij, maar blijft wel verdachte. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een bijgebouw van een flat. 7 mensen raakten gewond. In de loop van vrijdag werden de 3 mensen aangehouden. Waarvan ze precies worden verdacht is niet bekendgemaakt. Ook zijn 2 auto's in beslag genomen. De Tweede Kamer wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de behandeling van Molukkers in Nederland. De ChristenUnie heeft die voor een motie ingediend. 12 andere fracties hebben die ook ondertekend. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse militairen en hun gezinnen in Nederland aan. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht in kampen, zoals voormalig concentratiekamp Vught. De zoon van de Noorse kroonprinses gaat in hoger beroep. Vanochtend kreeg Marius Borg Heubu 4 jaar cel opgelegd voor 2 verkrachtingen en 2 gevallen van huiselijk geweld. Hij stond terecht voor 4 verkrachtingen. De rechter vond de verklaringen van alle vrouwen geloofwaardig. Alleen bij 2 ervan is hard bewijs in de vorm van een filmpje. PSV'er Ismaël Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. De middenvelder scoorde dit weekend nog op het WK voor Marokko tegen Brazilië. Hij gaat voor 55 miljoen naar Bayern. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen. Met PSV behaalde Saibari 3 landstitels en afgelopen seizoen werd hij verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N207 Alfa aan de Rijnberg-Ambacht tussen afrit Aarlanderveen en de N11 staat 2 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: but it sure feels like noon.
1: But I

0: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de N207 Alphen aan de Rijn richting Bergambacht, tussen de afrit Aarlanderveen en de aansluiting met de N11 heb je nu een kwartier extra reistijd. En dat komt door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: Studio Alphen.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
2: Ron van Kam met het NOS Journaal. De man die ervan verdacht werd de opdrachtgever te zijn voor de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst is vrijgesproken. De rechter vindt dat er te weinig bewijs is om de 59-jarige man uit Schiedam te veroordelen. Het OM had 24 jaar cel tegen hem geëist. Justitie baseerde zich op verklaringen die bij de politie waren binnengekomen, maar veel mensen zwakten die later weer af. De 44-jarige Zweekhorst werd in 2014 doodgeschoten toen hij zijn hond uitliet. Hij werd waarschijnlijk aangezien voor een drugsbaas. Die woonde niet ver bij hem vandaan. Twee van de drie verdachten die zijn opgepakt na de zware explosie eind vorige week in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Ze zijn 24 en 25 en komen uit Amsterdam. De derde is weer vrij, maar blijft wel verdachte. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een bijgebouw van een flat. 7 mensen raakten gewond. In de loop van vrijdag werden de 3 mensen aangehouden. Waarvan ze precies worden verdacht is nog niet bekendgemaakt. Ook zijn 2 auto's in beslag genomen. De Tweede Kamer wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de behandeling van Molukkers in Nederland. De ChristenUnie heeft daarvoor een motie ingediend. 12 andere fracties hebben die ook ondertekend. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse militairen en hun gezinnen naar Nederland. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht in kampen, zoals voormalig concentratiekamp Vught. De meeste militairen werden na aankomst in Nederland ontslagen en konden niet meer terug naar hun thuisland. De Nederlandse overheid heeft het leed dat de Molukkers er hun gezin is aangedaan nooit erkend. PSV'er Ismail Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. De middenvelder scoorde dit weekend nog op het WK van Marokko tegen Brazilië. Hij gaat voor 55 miljoen naar Bayern. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen. Met PSV behaalde Saibari 3 landstitels. Van afgelopen seizoen werd hij verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Het weer, vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de N207, Alphen aan de Rijn richting Bergambacht, heb je tussen de afrit Aarlanderveen en de aansluiting met de N11 een kwartier extra reistijd door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Alphen.

0: Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de N207, Alphen aan de Rijn richting Bergambacht, heb je tussen de afrit Aarlanderveen en de aansluiting met de N11 3 kilometer file en dat zorgt voor 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, jij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
8: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De Britse regering mag de actiegroep Palestine Action bestempelen tot terroristische organisatie. Dat oordeelt het Britse gerechtshof. Begin dit jaar zei lagere rechter nog dat het verbieden van de actiegroep buitenproportioneel was. Maar in hoger beroep krijgt de staat alsnog gelijk. Er zijn inmiddels al 2700 mensen gearresteerd die met borden en spandoeken hun steun betuigden aan de actiegroep. Dat Palestine Action inderdaad als terroristische organisatie gezien mag worden betekent ook dat sympathisanten hogere straffen kunnen krijgen. Een man uit Rijswijk die zijn buurvrouw doodschoot voor de ogen van haar kind is veroordeeld tot 30 jaar cel. De vrouw van 38 werd 2 jaar geleden in het portiek van hun appartementencomplex doodgeschoten. Haar zoontje van 4 was daar getuige van. De man van 58 heeft bekend. Hij zei dat de vrouw hem had zwart gemaakt bij andere bewoners van de flat. Uit onderzoek bleek dat de vrouw er rekening mee hield dat de man haar wat wilde aandoen, omdat ze hem had afgewezen. De rechtbank spreekt van een ijzingwekkende femicide. Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshof gaan als trainers aan de slag bij Feyenoord. Dat melden meerdere media het afgelopen seizoen, waar van Bronckhorst en Hulshof de assistenten van Arne Slot bij Liverpool. Van Bronckhorst was tussen 2015 en 2019 al hoofdcoach van Feyenoord, waarmee hij in 2017 landskampioen werd. Hij is de opvolger van Robin van Persie, die vorige week door de nieuwe directie van Feyenoord werd ontslagen. Voor het eerst in de geschiedenis van het WK is een bondscoach na het spelen van 1 wedstrijd al ontslagen. Sabir Lamouchi, de coach van Tunesië, was nog maar een half jaar in functie. Nadat zijn elftal met 5-1 had verloren van Zweden, werd hem de wacht aangezegd. Oranje speelt volgende week tegen Tunesië. Wie het overneemt van Lamouchi is nog niet duidelijk. Het weer dan nog tot besluit. Zon en wolken, op de meeste plaatsen blijft het droog. Het is 16 tot 19 graden. Morgen is het droog, schijnt er meer zon en wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Avondspits komt voorzichtig aan ook op gang in het westen van het land. Maar die stelt nog niet zo heel veel voor. De meeste files, de dagelijkse files kan ik beter zeggen, die er ontstaan hebben nog hooguit zo'n 5 minuten oponthoud. Zoals de A4, bijvoorbeeld Amsterdam richting Den Haag, voor Leidschendam 5 minuten vertraging. De A4 Den Haag richting Rotterdam, bij Europoort ook 5 minuten vertraging. De A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 5 kilometer file, 5 minuten oponthoud. Maar wat wel opvalt is de N207 Alfa aan de Rijn richting Bergambacht voor de aansluiting met de A11, bij de N11 moet ik zeggen. Daar zijn wegwerkzaamheden, er staat 3 kilometer file en de vertraging is ruim 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit is Studio Alphen.
10: Met nu,
11: dit is de dag.
10: Wij zijn erbij, net als jij.
7: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: De voetbalvereniging Alphense Boys die gaat over een hele andere boeg gooien. Met in ieder geval het onder 21 team. Daadwerkelijk met veel minder spelers willen voetballen die relatief ver buiten Alphen komen. Zoals een paar jaar geleden werd aangekondigd voor de jeugdopleiding. Wordt in ieder geval voor aankomend seizoen ingevoerd voor Alphense Boys onder 21. Het moet leiden tot betere resultaten voor het team zelf. Maar moet ook Alphense Boys 1 en het verenigingsgevoel... die moeten daar de vruchten van gaan plukken. Sander Bollebakker die is aan de telefoon. Hij is bestuurslid en technisch commissielid verantwoordelijk voor Alphense Boys 1. Maar ook voor Alphense Boys onder 21. Sander, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, Sander, morgen. Kun je uitleggen hoe Alphense Boys onder 21 de laatste seizoenen is vormgegeven? En ja, wat voor veranderingen dan van een volgend seizoen te merken zijn?
2: Nou, zoals je al terecht net aangeeft, zijn we al een aantal jaar natuurlijk aan het kijken om meer regionaal te worden bij Alphense Boys. Zonder verder de kwaliteit van de opleiding uit het oog te verliezen. We merken dat in de opleiding, zeg maar, de jongere elftallen steeds beter lukt en goed gaat. Maar de onder 21 is toch wel een bijzondere competitie, omdat je op gewoon een behoorlijk hoog niveau speelt. We spelen daartegen de onder 21 elftallen van... keukenkampioen divisieclubs, tweede divisieclubs. Dus ja, daar moet je wel goed beslaagd ten ijs komen, zeg maar, met je selectie.
1: Ja.
2: En wat we merken is dat wat er doorstroomt vanuit de jeugd voor een deel goed genoeg is en dan door kan. Maar we moeten ieder jaar toch best wel behoorlijk aanvullen. En we zijn dat gewend te doen met de talentendagen, met aanmeldingen. We krijgen ongeveer tussen de 75 en de 100 aanmeldingen voor dit team. Wat ook wel aangeeft dat het is gewoon een hele populaire competitie voor jonge spelers die een bepaald doel voor ogen hebben om in te spelen. En we merken gewoon dat het... soms heb je daar geluk mee of haal je juist de jongens binnen naar aanleiding van de stages. Maar er kunnen er ook maar 11 spelen. En als er gedurende seizoen teleurstellingen ontstaan en jongens moeten gewoon 3 kwartier aan een uur reizen naar en weer terug naar huis... Dan merk je dat sommige jongens op een gegeven moment gaat opbreken. En dat zorgt voor onrust. Dat zorgt ervoor dat die selectie zo kleiner wordt. Moeten we dat weer gaan oplossen op een andere manier. En vandaar dat we hebben gezegd, ja, we gaan toch met het hele het plan wat erachter ligt... kijken of we meer jongens uit de regio kunnen gaan halen. Dus daar hebben wij met de nieuwe trainer Gert Meiling, met de nieuwe HJO Dennis van der Ing... En met mede-TC-lid en oud-eerste elftalspeler Lorenzo van den Berg zijn we eigenlijk aan de slag gegaan.
1: Ja.
2: Heel veel wedstrijden gekeken, heel veel beelden gekeken. En zijn we eigenlijk zelf in de regio gaan selecteren welke jongens wij graag in onder 21 willen zien spelen bij Alphense Boys.
1: Het is voor het praktische oog is het natuurlijk een goed plan. Maar het levert natuurlijk ook wel kritiek op van de regio-voetbalclubs, de andere voetbalclubs hier. Omdat ze zeggen, ja, Alphense Boys die koopt zometeen gewoon al onze talenten op.
2: Ja, ik denk dat we uiteindelijk moeten wij ervoor zorgen dat we zelf het grootste gedeelte aanleveren vanuit onze eigen jeugdopleiding. Maar we hebben wel daar heel goed naar gekeken. Kijk, uiteindelijk is dat in het voetbal een lastig ding. Want bij ons lopen jongens in het eerste elftal, die worden weggehaald door derde divisieclubs. Wat ik zelf en wij als TC vaak niet zo leuk vinden, is dat achter ons rug om gebeurt. Mm. Dus die jongens zijn vaak al benaderd voordat wij de kans hebben om zelf met ze te praten. Dus waar wij wel voor hebben gekozen als vereniging in dit geval, is om de TC's en de trainers van verschillende teams uit de regio gewoon om daar contact mee op te nemen. En ze gewoon eerlijk te vertellen dat we interesse hebben in jongens. En ik moet heel eerlijk zeggen, dat daar heb ik hele positieve reacties op gekregen. Ook dat de TC-leden van de betreffende verenigingen gewoon zelf telefoonnummers aan mij doorgaven. Van joh, bellen maar. Ja. En als hij wil, dan snappen we dat. En anders horen we het wel. Dus op zich is dat, denk ik wel, vanuit de clubs die wij benaderd hebben... in ieder geval in dit geval wel goed bevallen.
1: Ja,
2: en voor ons ook.
1: Het gebeurt wel op de juiste communicatieve manier... in plaats van achter de rug van de TC's om.
2: Ja, dat vinden wij gewoon wel belangrijk. Ja. We doen dat sowieso door de hele jeugdopleiding. Ook als spelers zich bij ons aanmelden en stage gaan lopen... wij informeren altijd de verenigingen. Dat is gewoon een stukje communicatie wat wij hoog in het vaandel hebben staan.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Britse regering mag de actiegroep Palestine Action toch bestempelen tot terroristische organisatie. Dat oordeelt de rechter in hoger beroep. Een eerdere rechter vond dat buitenproportioneel. Een man uit Rijswijk die zijn buurvrouw doodschoot voor de ogen van haar kind is veroordeeld tot 30 jaar cel. De vrouw van 38 werd 2 jaar geleden in het portiek van een appartementencomplex doodgeschoten. En Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshof gaan als trainers aan de slag bij Feyenoord. Dat melden meerdere media. Van Bronckhorst volgt Robin van Persie op, die vorige week werd ontslagen. Het weer, morgen droog, meer zon dan vandaag en 20 tot 25 graden.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is langs maar zeker aan het begin, ook in het westen van het land. De meeste files zijn dagelijks en hebben maar weinig vertraging. Wel een paar opvallende, om te beginnen de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Delft en Knoopert Benelux staat een auto in brand. De weg is dicht. Verkeer kan er langs via de rechte parallelbaan. Was wel een kleine 10 minuten. En de N207 Hillegom richting Bergambacht voor de aansluiting met de AN11 3 kilometer met 3 kwartier vertraging. En dat komt door wegwerkzaamheden daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Het zomerspektakel aan het meer. Het stond op het programma en heel veel mensen die hebben daar een leuke herinnering aan overgehouden. We gaan nog even een keertje terugblikken op dat zomerspektakel. Alles is zo goed als afgebroken inmiddels. En voorzichtig, is iedereen ook weer dus een beetje bijgekomen. Maar ja, voor sommigen is het één dagfeest geweest. Twee dagen, misschien zelfs wel drie dagen. Je kunt de beelden daarvan terugkijken op studioalf.nl. Want ook wij zijn er aanwezig geweest. Ja, wie er ook was, was natuurlijk ook de voorzitter van het zomerspektakel. Stanley De Loze, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Wesley.
1: Ja, veel mensen hebben, als het goed is, een hele mooie herinnering overgehouden aan het zomerspektakel aan het meer. Zeker één persoon, want die is namelijk ten huwelijk gevraagd. Dat was ook wel een bijzonder moment, neem ik aan, op het zomerspektakel dit jaar.
2: Ja, dat was zeker bijzonder. Dat was zeker bijzonder. Wij wisten dat al, hadden we natuurlijk geregisseerd en gepland.
1: Ja.
2: Een aantal weken geleden heeft zij mij gevraagd of daar een mogelijkheid voor was. Nou, dat kunnen we wel voor je organiseren. En dat, dat pakte fantastisch uit.
1: Ja, gelukkig zei ze ja, hè? Want we hebben al zo eerder meegemaakt dat mensen ten overstaande van een heel groot publiek iemand ten huwelijk vragen en dat er dan nee wordt gezegd.
2: Nee, goed, hij... Zij had hem al een aantal keren verweten, al een aantal jaren verweten, dat hij haar niet ten huwelijk gevraagd heeft. Dus hij wist wel dat het redelijk safe zat.
1: Ja, en dan moet je het ook meteen goed aanpakken. En dat heeft hij ook goed gedaan.
2: Absoluut. Ja. Ja, dat pakt er fantastisch uit.
1: Mooi dat het ook georganiseerd kon worden op dat zomerspektakel. Als je toch een moment moet uitkiezen die lang is bijgebleven. Welk moment is dat dan? Is dat dan dat huwelijksaanzoek of heb je toch een andere mooie herinnering?
2: Alles in zijn vorm en in zijn charmes natuurlijk. Maar uiteindelijk waren alle dagen fantastisch. Ik vond de sfeer op vrijdag geweldig. Het was best redelijk weer natuurlijk, zeker ten opzichte van de voorspellingen. Droog, niet al te warm, maar daar kan je goed op pleden. Wat wind die in de loop van de dag wat ging liggen. Ja, dat ging er vanaf met Xander en Frans. En uiteindelijk zat daar natuurlijk het huwelijksaanzoek in. Geweldig. Zaterdag was natuurlijk wat minder weer. Zeker rond de middag met de sponsorborrel. Wat regen, maar goed, je ziet dat mensen daarop voorbereid zijn. Parapluutjes waren toe te staan. Mensen hadden poncho's meegenomen. Dus eigenlijk liet niemand zich weer houden om te blijven of te komen. Geweldig, briljante line-up natuurlijk. En zondag de familiedag, grootscheeps, de obstacle-run. Mijn zoon doet ieder jaar mee en die heeft diabetes. Dus ik ga op het fietsje met hem mee. En dan ga ik het hele parcours met hem langs, zeg maar. Dan moet ik behoorlijk doortrappen, want hij gaat dus een raket. Maar dan krijgt hij wel alles mee, zeg maar, hoe die obstacle-run ervaren wordt en hoe goed dat georganiseerd is en hoe blij die mensen zijn. En ook mopperende mensen, hè. Dan hoor je hier en daar zo, potverdorie, ik doe dit echt nooit meer. Maar de blijdschap en het plezier straalt er aan alle kanten vanaf.
1: Maar dat mopperen, dat ligt dan voornamelijk op het feit dat het gewoon heel zwaar is. Niet omdat het niet goed georganiseerd is of iets.
2: Nee, precies. Zwaar en koud.
1: Ja.
2: Want het was ook best wel fris nog zondagochtend. En dan moet je dat water in en dan weer lopen en dan weer wachten bij een obstakel. Dus dat is best wel intensief. Dus ik heb heel wat mensen gehoord die zeiden, ik doe dit nooit meer. Goed, uiteindelijk zijn ze trots dat ze het gedaan hebben. En die kopen gegarandeerd volgend jaar weer een kaartje. Daar ben ik van overtuigd.
1: Ja, ik kan zeggen.
2: Maar geweldig. Ja, en dan dat programma in de middag met Fleming, waar ruim 10.000 man voor het podium stond. En ik heb dan de privileges dat ik dan wel eens achter mag spieken natuurlijk.
1: Ja.
2: En dan sta je op dat podium en dan ervaar je dat. Ja, dan krijg je kippenvel. En dan moet ik eerlijk zeggen dat ik dan ook wel een traantje moet wegpinken.
1: Waar heb je een traantje moeten wegpinken onder andere?
2: Bij Fleming, dat je dan het plezier ziet van die gezinnen met die kindjes. En dat Fleming dan op een gegeven moment een nummer aan het zingen is. En dan zelf even stilvalt. En dan hoor je dat hele publiek dat nummer doorzetten. Ja, daar krijg ik kippenvel van. En dan moet ik even een kleine.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren. Ask yourself.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Twee mannen uit Den Bosch die hun twee pleegzoons van 7 en 10 jaar seksueel misbruikten, zijn tot celstraffen veroordeeld, maar hoeven niet terug naar de gevangenis. Ze hebben hun straf in voorarrest al uitgezeten. Ze staan wel onder toezicht van de reclassering. De 33-jarige mannen hadden seks in het bijzijn van de kinderen en raakten ze daarbij aan. Daar maakten ze ook filmpjes van die ze verspreiden. De Britse regering mag de actiegroep Palestine Action bestempelen tot terroristische organisatie, oordeelt het Britse gerechtshof. Begin dit jaar zei een lagere rechter nog dat het verbieden van de actiegroep buitenproportioneel was. Maar in hoger beroep krijgt de staat alsnog gelijk. Er zijn inmiddels al 2700 mensen gearresteerd die met borden en spandoeken hun steun betuigden aan de actiegroep. Dat Palestine Action inderdaad als terroristische organisatie mag worden gezien, betekent ook dat sympathisanten hogere straffen kunnen krijgen. Een Syriër uit Druten die heeft gewerkt voor het Assad-regime in Syrië is door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot 26 jaar cel. Hij is schuldig bevonden aan marteling, verkrachting en seksueel geweld. In 2021 kwam de man naar Nederland. Twee jaar later werd hij in Druten gearresteerd. Gisteren Nederland tegen Japan. Dat is ongeveer net zoveel als naar de eerste wedstrijd van Oranje op het vorige WK. Ook het duel tussen Curaçao en Duitsland werd gisteravond goed bekeken. Daar keken gemiddeld 2,5 miljoen mensen naar. Middenvelder Ismaël Saibari gaat voor 55 miljoen euro van PSV naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. 55 miljoen is voor PSV een recordbedrag. Saibari werd met PSV 3 keer landskampioen en scoorde dit weekend nog op het WK voor Marokko tegen Brazilië. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog. Het is 16 tot 19 graden.

0: Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, de avondspits verloopt wat minder druk dan gebruikelijk op maandag. In totaal nu zo'n 50 kilometer file. Twee files vallen op. De A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor een reiswerk van 8 kilometer file. Er zijn daar bergingswerkzaamheden aan de gang. Twee rijstroken zijn dicht en de vertraging is 20 minuten. En de N207 Hillegom richting Bergambach. Tussen Ter Aar en de aansluiting met de N11 staat 4 kilometer file. Er zijn wegwerkzaamheden aan de gang, maar de vertraging is ruim een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu.
2: Dit is de dag.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: We gaan het hebben over voetbal. Niet over het WK voetbal, maar wel de WK-ganger Nouzeïr Mazraoui. Die heeft namelijk vele uren, nou misschien wel duizenden uren gevoetbald op een pleintje. En gisteren was daar op dat pleintje ook een toernooi te vinden. Namelijk de Top Aas Cup. Een voetbaltoernooi voor de jeugd in de Alfse Edelstenen buurt. En dat werd dan weer georganiseerd door Alfa Vitaal. Stefan Vink, die is van Alfa Vitaal. Stefan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Komt de naam van Mazraoui dan eigenlijk nog voorbij op zo'n dag als gisteren?
2: geregeld. En ook andere voetballers tegenwoordig die ook voor Marokko uitkomen, die komen voorbij. Maar die komt voorbij.
1: Klopt. En wat wordt er dan over gezegd? Dat hij goed heeft... Marokko heeft natuurlijk gespeeld, hè? 1-1 tegen Brazilië. Best wel een goede prestatie natuurlijk.
2: Ja,
1: zijn er dan ook lovende woorden? Of worden er ook nog andere dingen vermeld over Mazraoui en de rest van de Marokkaanse spelers?
2: Nee, maar het is meer ze identificeren zich natuurlijk met die goede spelers.
1: Ja.
2: En ook met de Nederlandse elftal spelers. Dus dat is waar de jongens natuurlijk naar opkijken.
1: Heb jij vroeger zelf ook gevoetbald?
2: Ja.
1: Wie was jij?
2: Ja. Wie was ik? Bergkamp.
1: Ja, Dennis Bergkamp, ja.
2: Ja, Bergkamp, ja.
1: Wauw, ja, dat zijn mooie...
2: Dat was mijn idool.
1: Ja, was je ook net zo goed? Dat niet, denk ik.
2: Net niet.
1: Nee. Ja, Arsenal had wel gebeld, maar dan niet voor die functie, zeg maar.
2: Ik had vliegangst, net als hij.
1: Oh ja. Gisteren mocht je gewoon lekker in de oven blijven. Want hij kon er zelf natuurlijk dan niet bij zijn, hè, Mazraoui. Want hij komt namens Marokko dan uit op het WK voetbal in Canada, ja. Amerika en Mexico. Ja. Gisteren al van aan de Rijn de Top Aas Cup. Waar komt die naam vandaan eigenlijk?
2: Hij werd gehouden op het Top Aas plantsoen.
1: Ah, ja, dat is heel simpel.
2: Zo simpel is het.
1: En waarom werd het dan georganiseerd? Want het is wel een bijzonder soort voetbaltoernooi, hè?
2: Nou, we hebben hem georganiseerd in het kader van de Alfse Beweegweek, die afgelopen week gaande was. Waarin we vanuit Alfa Vitaal samen met heel veel verschillende partners, zowel sportaanbieders als onze preventiepartners, hele mooie evenementen hebben georganiseerd om de inwoners in beweging te krijgen en vooral te houden. En de Top Aas Cup was daar een onderdeel van. Voor het eerst georganiseerd. We richten ons veel in de Edelstenen buurt met onze activiteiten samen met Particip. Want we hebben het niet alleen georganiseerd gisteren, maar samen met Particip deden we dat. Om te zorgen dat mensen in beweging komen, dat ze elkaar ontmoeten. En voor deze doelgroep is voetbal natuurlijk de sport om een leuke middag te creëren in het kader van bewegen.
1: Ja.
2: Dus dat was de aanleiding.
1: Maar het is wel een bijzonder voetbaltoernooi, want het is niet 11 tegen 11, maar een 3x3 straatvoetbaltoernooi. Wat moet daarbij inzien?
2: Ja, je speelt 3 tegen 3. Op het topaasplantsoen is een voetbalkooi. Daarnaast hadden we een boardingveld neergelegd op het basketbalveldje wat daarnaast ligt. Dus 2 veldjes, 3 tegen 3, snelheid, veel balcontacten, zorgen dat... Dat je meer scoort dan een tegenstander, net als bij normaal voetbal. Maar doordat het iets lager aantal is, is het iets makkelijker om een team te formeren en om aan te sluiten. Dus die drempel daar verlagen we iets daarmee eens.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: avondspits een stuk rustiger dan gebruikelijk op maandag. Wat wel opvalt is de A4 Amsterdam richting Den Haag voor Roelevaartsveen een kwartier extra reistijd. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Leidschendam ook daar was een ongeluk, maar de weg is vrij. Vertraging nog 10 minuten. En tenslotte valt op de N207 Hillegom richting Bergambacht voor de aansluiting met de N11 3 kilometer file met ruim een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: De voetbalvereniging Alphense Boys die gaat over een hele andere boeg gooien. Met in ieder geval het onder 21 team. Daadwerkelijk met veel minder spelers willen voetballen die relatief ver buiten Alphen komen. Zoals een paar jaar geleden werd aangekondigd voor de jeugdopleiding. Wordt in ieder geval voor aankomend seizoen ingevoerd voor Alphense Boys onder 21. Het moet leiden tot betere resultaten voor het team zelf. Maar moet ook Alphense Boys 1 en het verenigingsgevoel... die moeten daar de vruchten van gaan plukken. Sander Bollebakker die is aan de telefoon. Hij is bestuurslid en technisch commissielid verantwoordelijk voor Alphense Boys 1. Maar ook voor Alphense Boys onder 21. Sander, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, Sander, kun je uitleggen hoe Alphense Boys onder 21 de laatste seizoenen is vormgegeven? En ja, wat voor veranderingen dan van een volgend seizoen te merken zijn?
2: Nou, zoals je al terecht net aangeeft, zijn we al een aantal jaar natuurlijk aan het kijken om meer regionaal te worden bij Alphense Boys. Zonder verder de kwaliteit van de opleiding uit het oog te verliezen. We merken dat in de opleiding, zeg maar, de jongerenelftallen steeds beter lukt en goed gaat. Maar de onder 21 is toch wel een bijzondere competitie. Omdat je op gewoon een behoorlijk hoog niveau speelt. We spelen daartegen de onder 21 elftallen van... keukenkampioen divisieclubs, tweede divisieclubs. Dus ja, daar moet je wel goed beslaagd ten ijs komen, zeg maar, met je selectie.
1: Ja.
2: En wat we merken is dat wat er doorstroomt vanuit de jeugd voor een deel goed genoeg is en dan door kan. Maar we moeten ieder jaar toch best wel behoorlijk aanvullen. En we zijn dat gewend te doen met de talentendagen, met aanmeldingen. We krijgen ongeveer tussen de 75 en de 100 aanmeldingen voor dit team. Wat ook wel aangeeft dat het is gewoon een hele populaire competitie voor jonge spelers die een bepaald doel voor ogen hebben om in te spelen. En we merken gewoon dat het... soms heb je daar geluk mee of haal je juist de jongens binnen naar aanleiding van de stages. Maar er kunnen er ook maar 11 spelen. En als er gedurende zo'n teleurstellingen ontstaan en jongens moeten gewoon 3 kwartier aan een uur reizen naar en weer terug naar huis... Dan merk je dat sommige jongens op een gegeven moment gaat opbreken. En dat zorgt voor onrust. Dat zorgt ervoor dat die selectie zo kleiner wordt. Moeten we dat weer gaan oplossen op een andere manier. En vandaar dat we hebben gezegd, ja, we gaan toch met het hele het plan wat erachter ligt... kijken of we meer jongens uit de regio kunnen gaan halen. Dus daar hebben wij met de nieuwe trainer Gert Meiling, met de nieuwe HJO Dennis van der Ing... En met mede-TC-lid en oud-eerste elftalspeler Lorenzo van den Berg zijn we eigenlijk aan de slag gegaan.
1: Ja.
2: Heel veel wedstrijden gekeken, heel veel beelden gekeken. En zijn we eigenlijk zelf in de regio gaan selecteren welke jongens wij graag in onder 21 willen zien spelen bij Alphense Boys.
1: Het is voor het praktische oog is het natuurlijk een goed plan. Maar het levert natuurlijk ook wel kritiek op van de regio-voetbalclubs, de andere voetbalclubs hier. Omdat ze zeggen, ja, Alphense Boys die koopt zo meteen gewoon al onze talenten op.
2: Ja, ik denk dat we uiteindelijk moeten wij ervoor zorgen dat we zelf het grootste gedeelte aanleveren vanuit onze eigen jeugdopleiding. Maar we hebben wel daar heel goed naar gekeken. Kijk, uiteindelijk is dat in het voetbal een lastig ding. Want bij ons lopen jongens in de eerste elftal, die worden weggehaald door derde divisieclubs. Wat ik zelf en wij als TC vaak niet zo leuk vinden, is dat achter ons rug om gebeurt. Dus die jongens zijn vaak al benaderd voordat wij de kans hebben om zelf met ze te praten. Dus waar wij wel voor hebben gekozen als vereniging in dit geval is om de TC's en de trainers van verschillende teams uit de regio gewoon om daar contact mee op te nemen. En ze gewoon eerlijk te vertellen dat we interesse hebben in jongens. En ik moet heel eerlijk zeggen, dat daar heb ik hele positieve reacties op gekregen. Ook dat de TC-leden van de betreffende verenigingen gewoon zelf...

0: telefoonnummers aan mij doorgaven. Van joh, bel hem maar. Ja. En als hij wil, dan snappen we dat. En anders horen we het wel. Dus op zich is dat, denk ik wel, vanuit de clubs die wij benaderd hebben, in ieder geval in dit geval wel goed bevallen. Ja, en voor ons ook.
1: Het gebeurt wel op de juiste communicatieve manier, in plaats van achter de rug van de TC's om.
0: Ja, dat vinden wij gewoon wel belangrijk. Ja. We doen dat sowieso door de hele jeugdopleiding. Ook als spelers zich bij ons aanmelden en stage gaan lopen. Wij informeren altijd de verenigingen. Dat is gewoon een stukje communicatie wat wij hoog in het vaandel hebben staan.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een hooggeplaatste anonieme Amerikaanse functionaris zegt tegen persbureau Reuters dat het memorandum van overeenstemming tussen Iran en de VS al is getekend. Zowel de Amerikaanse president Trump, vicepresident Vance als de Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zouden hun handtekening hebben gezet onder de overeenkomst. Vrijdag is de officiële ondertekening in Genève. Details over wat er is afgesproken zijn niet bekendgemaakt. Tesla heeft de Nederlandse RDW misleid met informatie over zijn zelfrijhulpsysteem, zeggen onderzoekers van persbureau Reuters. Met het systeem mogen bestuurders sinds april met losse handen rijden, op voorwaarde dat ze blijven opletten. De goedkeuring volgde na testdata die volgens de onderzoekers misleidend zijn en gebaseerd zijn op onrealistische aannames. In de Tweede Kamer is brede steun voor een onafhankelijk onderzoek naar het leed van Molukkers. 12 fracties hebben een motie van de ChristenUnie ondertekend. Die partij wil een passend gebaar naar de gemeenschap. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse knilmilitairen naar Nederland. Van Nederlandse beloften over terugkeer en een eigen Molukse staat kwam niets terecht. De marathon van Sneek krijgt geen vergunning van de gemeente Zuidwest-Friesland omdat het EHBO-plan is opgesteld door een nep-ambulancebroeder. Die werd eerder veroordeeld tot 5 maanden cel, omdat hij zich voordeed als hulpverlener en politieagent. Omdat hij in hoger beroep is gegaan, zit hij niet vast. Morgen beslist de gemeente of de marathon door kan gaan met een nieuw EHBO-plan. Trainer Giovanni van Bronckhorst keert waarschijnlijk terug bij Feyenoord als opvolger van Robin van Persie. Het contract is bijna rond, melden bronnen aan de NOS. In 2017 werd Feyenoord onder van Bronckhorst landskampioen. Het afgelopen seizoen werkte hij bij Liverpool als assistent van Arne Slot. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog. Ook morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, de avondspits verloopt nog altijd rustiger dan gebruikelijk op maandag. Op dit moment in totaal zo'n 45 kilometer nog. Naast een aantal korte dagelijkse files, de meest oponthoud onder andere nog op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Ook op het Ketelplein gebeurde een ongeluk. De weg is vrij, maar er staat nog wel 5 kilometer file met ruim een half uur oponthoud. En de N207 valt op, Hillegom richting Bergambacht. Voor de aansluiting met de N11 staat 3 kilometer file. Vertraging is een half uur, dat heeft te maken met wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu,
1: dit is de dag.
4: Wij zijn erbij, net als jij.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Het zomerspektakel aan het meer. Het stond op het programma en heel veel mensen die hebben daar een leuke herinnering aan overgehouden. We gaan nog even een keertje terugblikken op dat zomerspektakel. Alles is zo goed als afgebroken inmiddels. En voorzichtig, ja, is iedereen ook weer dus een beetje bijgekomen. Maar ja, voor sommigen is het één dag feest geweest. 2 dagen, misschien zelfs wel 3 dagen. Je kunt de beelden daarvan terugkijken op studioalf.nl, want ook wij zijn er aanwezig geweest. Ja, wie er ook was, was natuurlijk ook de voorzitter van het zomerspektakel, Stanley De Loze. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Wesley.
1: Ja, veel mensen hebben, als het goed is, een hele mooie herinnering overgehouden aan het zomerspektakel aan het meer. Zeker 1 persoon, want die is namelijk ten huwelijk gevraagd. Dat was ook wel een bijzonder moment, neem ik aan, op het zomerspektakel dit jaar.
2: Ja, dat was zeker bijzonder. Dat was zeker bijzonder. Wij wisten dat al, hadden we natuurlijk geregisseerd en gepland.
1: Ja.
2: Een aantal weken geleden heeft hij mij gevraagd of daar een mogelijkheid voor was. Nou, dat kunnen we wel voor je organiseren. En dat, dat pakte fantastisch uit.
1: Ja, gelukkig zei ze ja, hè? Want we hebben al zo eerder meegemaakt dat mensen ten overstaande van een heel groot publiek iemand ten huwelijk vragen en dat er dan nee wordt gezegd.
2: Nee, goed, hij... Zij had hem al een aantal keren verweten, al een aantal jaren verweten, dat hij haar niet ten huwelijk gevraagd heeft. Dus hij wist wel dat het redelijk safe zat.
1: Ja, en dan moet je het ook meteen goed aanpakken. En dat heeft hij ook goed gedaan.
2: Absoluut. Ja. Ja, dat pakt er fantastisch uit.
1: Mooi dat het ook georganiseerd kon worden op dat zomerspektakel. Ja. Als je toch een moment moet uitkiezen die lang is bijgebleven. Welk moment is dat dan? Is dat dan dat huwelijksaanzoek of heb je toch een andere mooie herinnering?
2: Alles in zijn vorm en in zijn charmes natuurlijk. Maar uiteindelijk waren alle dagen fantastisch. Ik vond de sfeer op vrijdag geweldig. Het was best redelijk weer natuurlijk, zeker ten opzichte van de voorspellingen. Droog, niet al te warm, maar daar kan je goed op kleden. Wat wind die in de loop van de dag wat ging liggen. Ja, dat ging er vanaf met Xander en Frans. En uiteindelijk zat daar natuurlijk het huwelijksaanzoek in. Geweldig. Zaterdag hadden we natuurlijk wat minder weer. Zeker rond de middag met de sponsor.

0: wat regen. Maar goed, je ziet dat mensen daarop voorbereid zijn. Parapluutjes waren toegestaan. Mensen hadden poncho's meegenomen. Dus eigenlijk liet niemand zich weer houden om te blijven of te komen. Geweldig, briljante line-up natuurlijk. En zondag de familiedag, ja, grootscheeps, de obstacle run. Mijn zoon doet ieder jaar mee en die heeft diabetes. Dus ik ga op het fietsje met hem mee. En dan ga ik het hele parcours met hem langs, zeg maar. Dan moet ik behoorlijk doortrappen, want hij gaat dus een raket. Maar dan krijgt hij wel alles mee, zeg maar, hoe die obstacle run ervaren wordt en hoe goed dat georganiseerd is en hoe blij die mensen zijn. En ook mopperende mensen, hè, dan hoor je hier en daar zo, potverdorie, ik doe dit echt nooit meer. Maar de blijdschap en het plezier straalt er aan alle kanten vanaf.
1: Maar dat mopperen, dat ligt dan voornamelijk op het feit dat het gewoon heel zwaar is. Niet omdat het niet goed georganiseerd is of iets.
0: Nee, precies. Zwaar en koud.
1: Ja.
0: Want het was ook best wel fris nog zondagochtend. Dan moet je dat water in en dan weer lopen en dan weer wachten bij een obstakel. Dus dat is best wel intensief. Dus ja, ik heb heel wat mensen gehoord die zeiden, ik doe dit nooit meer. Goed, uiteindelijk zijn ze trots dat ze het gedaan hebben. En die kopen gegarandeerd volgend jaar weer een kaartje. Daar ben ik van overtuigd.
1: Ja, ik wil zeggen.
0: Maar ja, geweldig. Ja, en dan dat programma in de middag met Fleming, waar ruim 10.000 man voor het podium stond. En ik heb dan de privileges dat ik dan wel eens achter mag spieken natuurlijk.
1: Ja.
0: En dan sta je op dat podium en dan ervaar je dat. Ja, dan krijg je kippenvel. En dan moet ik eerlijk zeggen dat ik dan ook wel een traantje moet wegpinken.
1: Waar heb je een traantje moeten wegpinken onder andere?
0: Bij Fleming, dat je dan het plezier ziet van die gezinnen met die kindjes. En dat Fleming dan op een gegeven moment een nummer aan het zingen is. En dan zelf even stilvalt. En dan hoor je dat hele publiek dat nummer doorzetten. Ja, daar krijg ik kippenvel van. En dan moet ik even een klein...
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het akkoord tussen de VS en Iran is al door beide partijen ondertekend, zegt een hooggeplaatste anonieme Amerikaanse functionaris tegen persbureau Reuters. Vrijdag is de officiële ondertekening in Genève. Tesla heeft de Nederlandse RDW misleid, zeggen onderzoekers van persbureau Reuters. Tesla kreeg van de RDW goedkeuring voor zelfrijdende auto's, maar volgens de onderzoekers waren de aangeleverde testdata misleidend en gebaseerd op onrealistische aannames. Middenvelder Ismaël Saibari gaat voor 55 miljoen euro van PSV naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. Voor PSV is dat een recordtransfer. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog. Morgen meer zon en warmer, 20 tot 25 graden.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het westen van het land op de A16, Rotterdam richting Breda. Voor knooppunt Ridderkerk nog een kwartier op onthoud. En de N207 Alphen aan de Rijn richting Bergambacht. Voor de aansluiting met de N11 heb je nog 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: We gaan het hebben over voetbal. Niet over het WK voetbal, maar wel de WK-ganger Nouzeïr Mazraoui. Die heeft namelijk vele uren, nou misschien wel duizenden uren gevoetbald op een pleintje. En gisteren was daar op dat pleintje ook een toernooi te vinden. Namelijk de Top Aas Cup. Een voetbaltoernooi voor de jeugd in de Alfse Edelstenen buurt. En dat werd dan weer georganiseerd door Alphen Vitaal. Stefan Vink, die is van Alphen Vitaal. Stefan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Komt de naam van Mazraoui dan eigenlijk nog voorbij op zo'n dag als gisteren?
2: Ja, geregeld. En ook andere voetballers tegenwoordig die ook voor Marokko uitkomen, die komen voorbij. Maar die komt voorbij.
1: Klopt. En wat wordt er dan over gezegd? Dat hij goed heeft... Marokko heeft natuurlijk gespeeld, hè? 1-1 tegen Brazilië. Best wel een goede prestatie natuurlijk.
2: Ja,
1: zijn er dan ook lovende woorden? Of worden er ook nog andere dingen vermeld over Mazraoui en de rest van de Marokkaanse spelers?
2: Nee, maar het is meer de ze identificeren zich natuurlijk met die goede spelers.
1: Ja.
2: En ook met de Nederlandse elftal spelers. Dus dat is waar de jongens natuurlijk naar opkijken.
1: Heb jij vroeger zelf ook gevoetbald?
2: Ja.
1: Wie was jij?
2: Ja. Wie was ik? Bergkamp.
1: Ja, Dennis Bergkamp, ja.
2: Ja, Bergkamp, ja.
1: Wauw, ja, dat zijn mooie...
2: Mijn idool.
1: Ja, was je ook net zo goed? Dat niet, denk ik.
2: Net niet.
1: Nee. Nee. Ja, Arsenal had wel gebeld, maar dan niet voor die functie, zeg maar.
2: Ik had vliegangst, net als hij.
1: Oh ja. Gisteren mocht je gewoon lekker in de Alphen blijven. Want hij kon er zelf natuurlijk dan niet bij zijn, hè, Mazraoui. Want hij komt namens Marokko dan uit op het WK voetbal in Canada, ja. Amerika en Mexico. Ja. Gisteren in Alphen aan de Rijn, de Top Aas Cup. Waar komt die naam vandaan eigenlijk?
2: Hij werd gehouden op het Top Aas plantsoen.
1: Ah, ja, dat is heel simpel.
2: Zo simpel is het.
1: En waarom werd het dan georganiseerd? Want het is wel een bijzonder soort voetbaltoernooi, hè?
2: Nou, we hebben hem georganiseerd in het kader van de Alphense Beweegweek, die afgelopen week gaande was. Waarin we vanuit Alphen Vitaal samen met heel veel verschillende partners, zowel sportaanbieders als onze preventiepartners, hele mooie evenementen hebben georganiseerd om de inwoners in beweging te krijgen en vooral te houden. En de Top Aas Cup was daar een onderdeel van. Voor het eerst georganiseerd. We richten ons veel in de Edelstenen buurt met onze activiteiten samen met Particip. Want we hebben het niet alleen georganiseerd gisteren, maar samen met Particip deden we dat. Om te zorgen dat mensen in beweging komen, dat ze elkaar ontmoeten. En voor deze doelgroep is voetbal natuurlijk de sport om een leuke middag te creëren in het kader van bewegen.
1: Ja.
2: Dus dat was de aanleiding.
1: Maar het is wel een bijzonder voetbaltoernooi, want het is niet 11 tegen 11, maar een 3x3 straatvoetbaltoernooi. Wat moet daarbij inzien?
2: Ja, je speelt 3x3. Op het Top Aas plantsoen is een voetbalkooi. Daarnaast hadden we een boardingveld neergelegd op het basketbalveldje wat daarnaast ligt. Dus twee veldjes, 3x3, snelheid, veel balcontacten, zorgen dat... Dat je meer scoort dan een tegenstander, net als bij normaal voetbal. Maar doordat het iets lager aantal is, is het iets makkelijker om een team te formeren en om aan te sluiten. Dus die drempel daar verlagen we iets daarmee.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: jou dichter bij wat er nu speelt.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Oh, we gaan even snel door.
4: Het is een doelpunt, ja hoor.
5: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
3: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
6: Wij zijn erbij.
4: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
6: Jij bent erbij.
4: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
6: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
7: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
6: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
8: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
6: Vacature@studioalphen.nl.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
9: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen is getekend. Hij deed dat bij aankomst in Frankrijk, waar de G7-top wordt gehouden. Vrijdag wordt het akkoord nog officieel ondertekend in Genève. Dan wordt volgens Trump ook de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Vliegtuigmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage, staat in nieuwe Europese regels. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Luchtvaartbedrijven stellen dat de strengere regels onvermijdelijk leiden tot hogere ticketprijzen. Wetenschappers van het RIVM worstelden in de coronacrisis met de avondklok. Dat zei modelleur Jacco Wallinga tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer. Hij en zijn collega's betwijfelden hoe effectief een avondklok zou zijn, aangezien Nederlanders 's avonds sowieso al niet veel meer op pad gingen. Achteraf was het effect toch groot, zei Wallinga, vanwege de signaalwerking. De avondklok maakte duidelijk hoe serieus de situatie was. PSV'er Ismaël Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München. 55 miljoen euro. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen, zegt commentator Dien van het Laar.
10: En het is eigenlijk een hele logische stap, want Saibari was in de Eredivisie absoluut uitgeleerd. Is 3 keer kampioen geworden met PSV. Zette dit jaar de kroon op zijn persoonlijke werk door de beste speler in de Eredivisie te worden. En heeft internationaal gezien ook zijn stempel gedrukt. 2-op-1 volgende seizoenen in de Champions League. Dus ik denk dat alle partijen elkaar een stevige handdruk zullen geven en elkaar met een grote glimlach in de ogen zullen aankijken met deze transfer.
9: En het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. Met 20 tot 25 graden wordt het een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Wim T. Schippers is overleden. Hij was kunstenaar en in de jaren 70 en 80 een invloedrijk radio- en televisiemaker met programma's als de Fred Haché Show en Ron Flonflon met Jacques Plafond, die vaak absurdistisch en ontregelend waren. In 1967 was in zijn programma Hoepla voor het eerst een naakte vrouw op de Nederlandse tv te zien. Als stemacteur deed Schippers onder meer de stem van Ernie in Sesamstraat.
3: Wat zei jij nou, Bert?
4: Haal die banaan nou eens uit je oor.
3: Het spijt me, Bert, maar je moet wat harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
2: Ook Kermit de Kikker werd door Schippers ingesproken. Wim T. Schippers overleed afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève, dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Vliegtuigmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage. Het meenemen daarvan moet gratis zijn. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. De nieuwe regels zijn na 10 jaar onderhandelen door de Europese Unie vastgesteld. Luchtvaartmaatschappijen stellen dat de strengere regels onvermijdelijk leiden tot hogere ticketprijzen. Wetenschappers van het RIVM betwijfelden of de avondklok in Nederland veel coronabesmettingen zou voorkomen. Dat zei modelleur Jacco Wallinga tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer. Achteraf was het effect volgens hem toch groot vanwege de signaalwerking. De avondklok maakte duidelijk hoe serieus de situatie was. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld met wat bewolking, bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
5: Met nu?
6: Natuurlijk Alphen.
5: Wij zijn erbij, net als jij.
1: Studio Alphen.

0: Dag dames en heren, welkom weer bij de nieuwe aflevering van het programma Natuurlijk Alphen op Studio Alphen vanavond. Mijn naam is Nico Romein, techniek is in handen van Geert van Heun. Dag Geert, daar zijn we weer samen. Ja, wat hebben we vandaag allemaal? Ik heb een gesprek gehad met Marluus Wellenberg en dat gaat over trekvaarten. Dan moeten we heel ver terug in de tijd gaan. Een gesprek gehad met Leo Ballering over de trekvogels. Steven van Dorpen, dorpsoverleg Hazerswoude Rijndijk Oost. En John, die was van de omgevingsvakman Alphen. Dat zit dus allemaal in het programma. Gisteren over hebben met de trekvaarten in Zuid-Holland. Een schuitenpraatje, zoals dat noemt. De Intercity van de 17e en 18e eeuw. Zo kun je dus trekschuit eigenlijk wel beschouwen. Honderdduizenden reizigers, jawel. Uit binnen- en buitenland reisden relatief goedkoop en comfortabel tussen de Hollandse steden en verder. De aanleg van deze verbindingen verliep echter niet altijd zonder slag of stoot. En ook aan boord stonden reizigers soms voor verrassingen. En hier hoor je dus meer over de ontstaansgeschiedenis, de kenmerken van de trekvaart en de cultuurhistorische sporen van dit bijzondere openbaars vervoersnet. En dat wordt gedaan door Marluus Wellenberg. Ik praat hier met Marluus Wellenberg over trekvaarten in Zuid-Holland. Noord-Holland.
1: Zuid-Holland.
0: Zuid-Holland. Maar ze gingen overal naartoe, ook naar Noord-Holland.
1: Het was een uitgebreid netwerk.
0: Ja, dat mag je wel stellen.
1: Ja, het was een hele bijzondere vorm van openbaar vervoer in de 17e en 18e eeuw. En uniek in de wereld eigenlijk. Dat er een dienstregeling was. Dus je precies wist hoe laat je bijvoorbeeld in Leiden kon opstappen. En hoe laat je dan in Delft aankwam. Of als je ergens anders naartoe wilde. Ja. Dus dat was heel bijzonder.
0: Ja, ik vond het wel leuk. De Intercity.

0: Ja.
1: Van het trekvaten.
0: Ja.
1: Nou, het was ook een hele stelsel van lijnen, hè? Van vaten. Van, ja. Van Schiedam, Den Haag, Delft, Leiden, Haarlem.
0: Ja.
1: De Utrecht, Leiden, ja. Gouda.
0: Ja. Het was eigenlijk...
1: Net als de spoorwegen.
0: Ja, dat is zo leuk dat je dat vraagt. Want eigenlijk de spoorwegen, zoals we die nu kennen... Dan weet je, hè, de Nederlandse spoorwegen die zitten in Utrecht. Hè, die plannen het allemaal vanaf één plek. En eigenlijk in de 17e eeuw... die trekvaarten werden eigenlijk aangelegd als projecten van steden onderling. Dus Haarlem en Leiden gingen samen de Haarlem trekvaart uitbaten en aanleggen. Leiden en Utrecht de Oude Rijn. Dus er was niet sprake van een soort overkoepelend centrale organisatie.
1: Ja, want Haarlem trekvaart is er nog steeds, hè?
0: Klopt, ja. En in Leiden noemen ze het de Haarlemmer trekvaart. En in Haarlem noemen ze het de Leidse vaart. Dus er is ergens halverwege een punt.
1: Ja, want in Leiden begint hij met de Haarlemmer trekvaart.
0: Ja.
1: Dat is niet zo
0: nee. Mooi. En die is nog helemaal bevaarbaar. Dus.
1: Nog steeds. Hij is nog steeds. Ja, we plezierbootjes. Hè. De grote jongens gaan er niet meer doorheen. Dat kan niet meer.
0: Nee, jammer. Precies.
1: Maar met veel van die vaarten. Ik vind het wel leuk, want de eerste was in 1632. Hè? Dat was Amsterdam-Haarlem. Maar als ik dan zie het aantallen wat daar jaarlijks gebruik van hebben gemaakt... dat is toch ontiegelijk veel voor die tijd.
0: Ja, ik denk dat tussen Amsterdam en Haarlem... ongeveer 250.000 reizigers gebruik maakten van die verbinding.
1: Per jaar?
0: Per jaar, in de eerste jaren. Was echt een groot succes. Maar dan zie je dus dat er heel veel behoefte was aan relatief goedkoop... en voorspelbaar en veilig openbaar vervoer. Want dat was er dus eigenlijk niet. Dus ja, nou ja.
1: Alleen het woord openbaar vervoer.
0: Ja. Ja, want iedereen kon... Maar je wist van tevoren ook hoe duur het was. Er waren afspraken gemaakt tussen die steden over de prijs.
1: Maar het dus was niet degene die het vervoerde. Dus niet de vervoerder, zeg maar, van de trekschuit. Die bepaalde niet de prijs.
0: Die steden die legden zo'n vaart aan... En die maakten met elkaar afspraken over de kaartjes, hoe duur die waren. En die maakten met elkaar dus ook afspraken van... oké, de schipper krijgt dit. Qua belasting halen we er zoveel af en de reiziger betaalt dit.
1: Is er dan onbekend hoeveel het was?
0: Nou, dat verschilde dus heel erg per traject. Omdat het dus niet sprake was van een landelijke organisatie. Dat werd eigenlijk voor elk traject onderling afgesproken. Dus Gouda en Amsterdam hebben in 1658 een trekvaartverbinding geopend. En die maakten dan onderling afspraken over wie wat moest betalen. Dus dan werd er soms geruzie gemaakt van wie het grootste deel van het traject moest onderhouden.
1: En van waar?
0: En vanaf waar, inderdaad. Dus daar werd over onderhandeld. En zo ging het eigenlijk bij elk traject. Er werd gewoon afspraken gemaakt van hoe gaan we dit aanpakken. Ja.
1: Is dat nou voor wat we dan noemen de goede burgerij? Of was het ook gewoon... het volk wat mee kon en wat het kon betalen.
0: Nou, we weten wel, als je echt heel arm was... dan was een kaartje voor de trekschuit waarschijnlijk te duur. Maar we weten wel, reizen was in de Republiek in die tijd... goedkoper en voor meer mensen bereikbaar dan in heel veel andere landen.
1: Dat is wel bekend.
0: Dus wij weten dat heel veel mensen wel gebruik maakten van die verbinding. Maar we weten ook, in sommige steden... lieten ze arme mensen, dus bedelaars, lieten ze gratis reizen. Maar daar zat dan ook weer een eigen agenda achter. Dat sommige steden dachten van... als jij als bedelaar met de schuit naar een andere stad gaat... dan zitten wij niet meer met jou opgeschreven.
1: Dan zijn we ze kwijt. Hè? Maar ja, het traject van Leiden, Utrecht... was dat ook zo goed rendabel?
0: Nou,
1: dat we weten...
0: Nou, Leiden-Utrecht, dat begon echt met grote ambities. Maar dat was eigenlijk een van de minst succesvolle trajecten.
1: Hoe kan dat? Ja. Is daar een verklaring voor geweest?
0: Een van de verklaringen is... die verbinding ging in 1664 open. Toen gingen er dus trekschuiten varen over de Oude Rijn. Best wel later dan veel andere verbindingen. En in 1672 was het rampjaar. Dus toen hadden we een inval van de Fransen... De stad Utrecht die werd bezet. En daar kwam ook heel veel verkeer van vandaan. Dus in Utrecht was de economie ingestort. Dat is dus eigenlijk maar een paar jaar na de opening van dat traject. Dus dan betekent dat eigenlijk al dat er minder vraag...

0: vraag is naar vervoer. Er zijn minder kooplieden, er worden minder spullen verkocht. Minder mensen die naar Utrecht toe moeten voor zaken. Dus daar begon eigenlijk de ellende al. En het is ook zo, het is natuurlijk een langere reis. Utrecht-Leiden, dat duurde 8 uur.
1: Zo.
0: En terwijl je bijvoorbeeld tussen Leiden en Delft... kon je relatief snel heen en weer. Dus dan kan je je voorstellen dat mensen op heel veel van die andere trajecten... ja, misschien makkelijker heen en weer op één dag gingen. En Leiden-Utrecht was 8 uur. Amsterdam-Gouda was ook 8 uur. Dat was ook een traject waar niet heel veel mensen uiteindelijk gebruik van maakten. Dus ik denk dat dat, dat had invloed, denk ik, op de vraag naar kaartjes.
2: Is er dan nog zo dat er ook nog goederen werden vervoerd? Vee, handel?
0: Ja.
2: Want ik neem aan dat dat ook het geval was. Het is niet alleen personenvervoer geweest.
0: Klopt, klopt helemaal. Oorspronkelijk werden die trekschuiten echt ontworpen om personen te vervoeren. Met alleen handbagage. Maar we zien juist op die trajecten die niet zo succesvol waren. Dus bijvoorbeeld Utrecht-Leiden en Amsterdam-Gouda. Dat daar ook veel stukgoederen werden vervoerd. En daar werd ook wel over geklaagd. Eigenlijk waren de regels dat stukgoederen met aparte goederenschippers mee moesten. Maar in het archief vind je ook soms klachten van goederenschippers. Van wat krijgen we nou? Die trekschuitschippers nemen ook gewoon goederen mee. Dat kan niet de bedoeling zijn. Stadsbestuur, doe er wat aan. Ja. Dus, en ik denk zelf dat er een duidelijk verband is tussen wegblijvende reizigers. En schippers die dan maar zeggen van geef maar mee. Dat tonnetje vis of
2: ze hebben het waarschijnlijk dan zelf om zeep geholpen.
0: Maar ik denk dat die schippers ook maar gewoon... die moesten ook gewoon een brood op de plank hebben.
2: Maar die waren niet de dienst van een of andere stad?
0: Dat was ook weer per verbinding anders. Soms waren de schippers in dienst van de stad. Soms was er een andere constructie. Er waren altijd wel afspraken over gemaakt. Maar op heel veel trajecten zie je dus... als het niet zo goed ging met de reizigers... hadden de schippers minder inkomsten... en dan gaan ze dus dan nemen ze dus goederen mee. Dat krijg je dan.
2: En de trekschuiten waren allemaal overdekt wel, hè? Je kon erin zitten. Ik heb gezien met het plaatje.
0: Ja.
2: Met een soort slaapcabine erin.
0: Ja, klopt. Ja, dat was de eerste klas.
2: Dat was de eerste klas. Dus ook toen al.
0: Ja, dat moet heerlijk reizen zijn geweest. Dat was de roef. En die werd dan inderdaad 's nachts omgebouwd tot een soort hele luxe slaaphut.
2: Ja, want je ging ook 's nachts, hè?
0: Ook 's nachts gingen er trekschuiten. Ja, op bijna alle trajecten voeren er ook gewoon 's nachts schuiten.
2: Dus we waren de tijd ver vooruit. We gaan nu weer met de nachttrein.
0: Klopt, ja. Nee, in die zin hadden ze het best goed voor elkaar in de 17e eeuw.
2: Ja, als je dat allemaal zo'n beetje terugkijkt en je gaat het combineren. Nou ja, wij hebben nu ook de nachttrein rijden. Dus toen ook al.
0: Ja, soms verandert er eigenlijk niet zoveel, hè?
2: Nee, dat is heel raar, hè? Ja, ik had het ook nog over het... Ik vond het wel grappig eigenlijk, het Bodegraafse schuitje. Ik dacht, hoe komen ze erop?
0: Ja, dat was een heel grappig stukje. Dat vond ik... dat is eigenlijk een oud... een grappig bedoelde klachtenbrief. Dat is blijkbaar ooit als een tijdschriftje verschenen. Over een hele... de verbinding tussen Gouda en Bodegraven. Als je dus in Bodegraven wilde verder wilde reizen naar Utrecht.
2: En dan gingen ze via de Gouwen.
0: Nou, dat is grappig. Er was een trekschuit Gouda Amsterdam, ging via de Gouwen. Maar Gouwsluis kruiste dat, de Oude Rijn. En dan kon je natuurlijk van Alphen naar Bodegraven, naar Woerden en naar Utrecht. Maar blijkbaar was er dus een aparte verbinding. Als je vanuit Gouda via het Bodegraafse schuitje, zo heette dat, richting Utrecht wilde. Dan was denk ik een kortere verbinding naar Bodegraven dan via de Gouwen.
2: Eigenlijk binnendoor, zoals wij dat dan zouden noemen.
0: Als we dat... blaadje mogen geloven, waren er ook gewoon kalveren aan boord en andere dieren tussen de reizigers. Dus dat was dat zal even behelpen zijn geweest.
2: Denk het ook wel, want niet iedereen is geschabeerd dat tussen de koeien en de kalveren te zitten, toch?
0: Ja, dat kan niet echt wat leuks
2: zijn. Nee, denk het ook niet. Zeker toen de tijd niet. Qua prijs, hoe moeten we denken van, oké, 10 cent, 5 cent, 20 cent, ik weet niet. Ja, of gaan we in florijnen denken?
0: Nou ja, dat zal ook per verbinding weer anders zijn geweest. Maar wat ik net al zei, we weten dat voor relatief grote groepen was het betaalbaar.
2: Dus laten we het daarop houden dan.
0: Laten we het daarop houden, ja.
2: Is het nou alleen maar, want ik zag ook nog op het kaartje van je, dat... in het noorden van het land waren ook verbindingen.
0: Klopt.
2: Niet alleen hier.
0: Nee, het was echt een...

0: De Republiek was eigenlijk bekend om deze vorm van vervoer. We weten in het noorden waren er ook verbindingen. Een deel daarvan die was wel heel erg gericht op het verschepen van turf. Maar ook ongetwijfeld zullen ook passagiers
1: meegegaan zijn.
0: Maar daar waren hetzelfde concept. Dus er waren jaagpaden langs het water. En er zullen ook tolhuizen zijn geweest. Ja, het was eigenlijk een hele bijzondere vorm van vervoer.
1: Gaaf, hè?
0: Heel erg leuk, ja. Het is eigenlijk jammer dat we niet nog even terug in de tijd kunnen.
1: We zouden eigenlijk nog eens een keer gewoon moeten kunnen herstellen, zoiets. En dan gewoon een keer doorgaan ermee.
0: Nee? Ja.
1: Oké, zeg bedankt in ieder geval.
0: Graag gedaan.

U hoorde de muziek van Simon & Garfunkel met If I Could. Dan gaan we nu luisteren naar het gesprek wat ik had met Leo Ballering. En die gaf een hele interessante lezing bij de vogelwerkgroep Koude Kerk Hazenswoude. Met als onderwerp over trekvogel. En de vogeltrek, nou noem het maar op. Hij is een actieve vogelaar. En naast zijn coördinatorschap van verschillende werkgroepen, nestkasten, inventarisatie en raven, telt hij al 25 jaar in een najaar actief mee bij de telpost Brobbelbies Noord. En dat is een vogelwacht Uden. In 2002 begonnen met trektellen en langzamerhand is deze telpost uitgegroeid tot een ontmoetingsplaats voor vogelaars uit de omgeving, die daar tussen half juli en 1 december elke dag komen genieten van de najaarstrek. Er wordt systematisch geteld, waardoor een schat aangegeven is over het trekgedrag van meer dan 6 miljoen vogels. En ook zal er tijdens deze presentatie is er verteld over de vogeltrek in het algemeen en over het trektellen. En dan neemt hij ons mee in de Brobbelbies en de resultaten.

0: platen en de krenten van bijna 25 jaar trek tellen. Ik spreek nu met Leo Wandering en hij is actief vogelaar. En naast de coördinatorschap van verschillende werkgroepen telt hij al 25 jaar in het najaar actief mee bij een telpost in Brabant.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Dat klopt allemaal zo'n beetje,
1: ja,
0: wel, hè?
1: Telpost Bordelbies Noord.
0: Ja, vraag me niet waar het ligt, wat je nu zegt, maar dat ligt ergens
1: tussen Uden en Os. Ja, in Noordoost-Brabant.
0: Ja. Ja. Ik heb ook nog gezien dat je dus een medisch bioloog bent, een toxicoloog.
1: Ja, toxicoloog.
0: Wat nog meer?
1: Ja, ik ben projectmanager van studies naar nieuwe medicijnen.
0: Maar hoe ben je nou gekomen dus voor een vogelaar? Is dat van oudsher? Is dat van kinds af aan? Of hoe moet ik het zien?
1: Ja, dat is echt van kinds af aan. Heel toevallig had mijn vader die had een eigen bedrijf. Hier in Leidschendam, dus in de buurt hier. Daar kom ik vandaan. En die had ook een vogelliefhebber. Die had een aantal foyères. Maar omdat hij zelf geen tijd had om die vogels te verzorgen. Kon ik of kiezen of hem mee te helpen in het bedrijf, of ik kon de vogels verzorgen. En koos ik natuurlijk voor het vogels verzorgen. En toen is het uiteindelijk begonnen. Heel vroeg al.
0: Heel vroeg.
1: Ja.
0: En dat is nog niet het tellen gebeurd, goed?
1: Nee.
0: Het observeren van?
1: Ja, gewoon het interesse in vogels en biologie in het algemeen. Ja.
0: En die ging je er ook op uit?
1: Nee, ja, we gingen er wel op uit, maar dan ging je in de zomer of in de winter ging je een boomvalk zoeken, terwijl die dan in Afrika zit. Dus ja, totaal gebrek aan informatie toen nog. 40 jaar geleden, 50 jaar geleden. Maar tegenwoordig is het een stuk makkelijker om op de goede tijd op de goede plaats te zijn.
0: Ja, dat mag je wel zeggen. Het verbaast me altijd met die vogels. Het blijft natuurlijk heel interessant. Je had het over de vogels, de meeste die zijn nu al een beetje weg, hè?
1: Ja.
0: Eind november. De trek begint eigenlijk al in juli, augustus.
1: Ja, wij op telpost, op onze telpost tellen we eigenlijk alleen maar in het najaar, maar de trek is eigenlijk gaat die het hele jaar door. Dus als in januari en februari, als dan de ganzen vertrekken naar Scandinavië, omdat het daar weer lente wordt, zijn er ook alweer gutto's terug uit Afrika en Spanje terug in Nederland om hier te gaan broeden. Dus eigenlijk volgt alles elkaar op.
0: De een gaat weg en de ander die komt.
1: Ja,
0: eigenlijk.
1: Ja, en het gaat het hele jaar door.
0: Maar jullie hebben daar geteld. Er zijn nog meer telplaatsen hier in Nederland. Hè?
1: Heel veel.
0: Waarschijnlijk.
1: Ja.
0: Wat je dan opvalt, dat ze vanuit het noorden vandaan eigenlijk in een rechte lijn naar beneden gaan.
1: Ja.
0: Zit daar wat achter bij die vogels? Of is dat de makkelijkste weg?
1: Ja, door,
0: het is de oudste snelweg die ze nemen naar routes de Vallei.
1: Door de lucht is natuurlijk alles de kortste weg. Maar in het algemeen is het zeker insecteneters. In de winter zijn hier geen insecten. Dus dan om toch wat te eten moeten ze met de insecten mee. Of naar warmere plaatsen waar wel insecten zijn. Ja, en dat is dan Zuid-Europa of Afrika. En in de tijd dat hier veel insecten zijn, loont het ook om hier te broeden. Dus dan in het voorjaar komen ze hier weer terug. Met hun voedsel mee, of waar de voedsel weer verschijnt. En dan gaan ze hier broeden. Dus zo ontstaan die trekpatronen in de winter weg en in het voorjaar weer terug.
0: Komen ze weer terug en dan begint de hele cyclus weer van vooraf aan eigenlijk.
1: Zeker, ja.
0: Mooi, hè?
1: Ja,
0: eigenlijk.
1: Ja, fantastisch. En als je nou op zo'n trektelpost gaat staan, dat is dus gewoon een plaats midden in het land waar je veel zicht om je heen hebt. En je gaat gewoon eens zitten van, ja, wat gebeurt er nou eigenlijk? Ja, dan zie je nog veel meer soorten overvliegen en nog grotere aantallen dan dat je je kan voorstellen. Als je er niet op let, dan zie je het niet. Maar als je erop gaat letten, dan zie je echt heel veel.
0: Ja, maar dat is altijd, hè? Als je erop gaat letten, zie je veel meer.
1: Nee.
0: Maar is dat dan per plaats verschillend?
1: Ja, dat is
0: stel dat je hier gaat tellen, dan heb je misschien weinig kans dat je die vogels ziet. Maar je gaat in Brabant zitten, dus je ziet er misschien veel en veel meer soorten.
1: Ja, nou, eigenlijk is het andersom. Dus wij hebben nou daar in 26 jaar hebben we nou 7 miljoen vogels geteld. En ook precies over 180 verschillende soorten.
0: Dat is veel.
1: Dat is heel veel. Maar hier langs de kust worden nog veel meer gezien. Want vogels houden in het algemeen niet van om over de zee heen te vliegen. Dus wat doen ze? Ze trekken een beetje zuidwest. Dan komen ze op een gegeven moment tegen de Noordzee aan. En dan vliegen ze over de zeereep, de strand, over de duinen vliegen ze door naar het zuiden. Dus daar is een hele stuwing van trekvogels. Dus als je, waar wij in 26 jaar 7 miljoen vogels tellen, dat doen ze hier in een paar jaar. In Katwijk of in Noordwijk of in het vulkaan in Den Haag. Daar tellen ze een paar miljoen vogels per jaar. Dus daar zijn er nog veel meer.
0: Jij zou het niet zeggen.
1: Nee, maar het is ook daar, als je daarop gaat letten, dan zit er soms op sommige dagen, zeker in oktober, de lucht helemaal vol met trekvogels.
0: Ja, want als ik wel eens ga wandelen, denk je, nou, ik heb geen vogel gezien. En de volgende keer zie je ze allemaal achter elkaar bijna.
1: Ja, nou, en dan zeker als je rustig op een plaats, op een post gaat zitten, of op een plaats gaat zitten en je gaat het in de gaten houden, dan zie je ook over de weken en maanden heen dat er verschillende soorten vliegen. Dan zie je ook gaan je patronen zien. En dat is het leuke om om in de gaten te houden.
0: Is het dan zo dat die trekvogels helemaal niet van water houden? Dus dat ze de kustlijn volgen?
1: Ja, sommige wel natuurlijk. De ganzen en de futen en de watervogels en eenden, die maakt het niet uit. Maar heel veel van die kleine zangertjes die verdrinken als ze boven zee terechtkomen. Ja, die houden absoluut niet van om over zee te trekken. Dus die gaan allemaal, die blijven boven het land vliegen.
0: Ja, maar je had het ook over, je hebt de nachtvliegers en de dag-nachtvliegers.
1: Ja.
0: Die trekken. Je zou zeggen, waarom gaan vogels toch 's nachts vliegen? Hebben ze geen oriëntatiepunten?
1: Nou ja, ze kunnen dus op de maan vliegen, op de sterren vliegen. Dat is wel aangetoond. Ook op magnetisch veld gebruiken ze om te richten. Maar het grootste voordeel om 's nachts te vliegen is dat er minder wind is over het algemeen. Maar ook de roofvogels, waar ze de prooi voor zijn, die vliegen 's nachts niet. Die zijn allemaal zichtjagers. Die zien 's nachts niet dat de vogels overtrekken. Dus de kleine zangertjes, de roodbosjes, de mezen, de vliegenvangertjes, die vliegen allemaal 's nachts. Zodat ze geen last hebben van roofvogels.
0: En die roofvogels die blijven dus beneden, zeg maar. Rusten uit, neem ik aan.
1: Ja, en die vliegen en die trekken overdag verder. Maar dan, dan zijn er dus niet van die kleine zangertjes in de lucht.
0: Voor een nadeel.
1: Voor en nadeel.
0: Voor
1: ja,
0: een,
1: dat is het altijd. Ja, ja.
0: Ja? Ja, zo moet je wel zien. Wat ook opvalt is dat ze dus eigenlijk vertrekken met bepaalde windrichtingen. Noord naar zuid, oostenwind, noordoostenwind. Heeft als voordeel dat is met de thermiek te maken?
1: Nee, dat is een ander fenomeen. Maar je ziet bijvoorbeeld in oktober, als er dan een paar dagen noordenwind is in Noorwegen, dat daar dan massaal de lijsters, dus de merels, de koperwieken, de kramsvogels, die gaan massaal dan de lucht in en die steken in één keer met die rugwind de Noordzee over om in Nederland en België en Duitsland aan te komen. Dus die maken gebruik, die wachten gewoon. Er is altijd wel 1 of 2 dagen dat er noordenwind is. En dan gaan ze massaal, dan vliegen ze heel Scandinavië.
0: Of
1: vliegt dan
0: in één keer. Dan, hè?
1: Ja, dan wachten ze gewoon op. Dus dan zie je de volgende ochtend, omdat ze 's nachts vliegen, merk je er niks van. Het enige wat je daarvan ziet, is dat de volgende ochtend je hele tuin ineens vol zit met merels of met zanglijsters of met koperwieken. In plaats van dat je er eentje ziet, dan heb je er ineens 13 in je tuin. En daar is het eigenlijk nog aan te zien, ja.
0: Maar het is wel prachtig dat ze dan eigenlijk de windrichting wachten.
1: Ja, ja, dus zij weten
0: dat. Voelen ze dat aan?
1: Er is altijd wel een dag, weten ze, of hoe ze dat weten. Ja, het zijn niet heel lang levende vogels, maar dat zit gewoon in ze. Dan weten ze dat ze gewoon, we hoeven maar te wachten. Op een gegeven moment is er goede wind. Dan gaan de ervaren vogels, die gaan meteen opstijgen. Dan gaan ze er maar achterna als je net geboren bent, zeg maar dat jaar geboren bent. En zo ontstaat dat fenomeen.
0: Ja, ik vind het nog steeds prachtig.
1: Ja, het is echt fantastisch.
0: We weten nog lang niet alles, denk ik, van ze.
1: Nee, er is nog heel veel onbekend. Maar ja, dat is het mooie van die telposten. Door het in ieder geval te gaan tellen. Door de nummertjes aan vast te doen. En wanneer welke soort vliegt. En hoeveel maanden, hoeveel weken. En in welke periode van het jaar ze vliegen. Ja, dan kan je dat gebruiken om het mysterie te ontrafelen. Ja,
0: is het dan nog zo dat die vogels nog een keer geringd worden als ze jong zijn? Dat ze kunnen volgen?
1: Ja, sommige soorten wel.
0: Dus of een zendertje?
1: Ook dat, ja. In Nederland wordt er behoorlijk veel geringd. Maar in tegenstelling tot andere landen mag je hier alleen maar ringen met een bepaald project. Dus niet, er zijn weinig mensen die alle soorten mogen ringen, sorry. Maar bijvoorbeeld als je ganzen wil ringen, moet je daar een speciaal project aan doen. En er moeten ook speciale vragen beantwoord worden met dat ringonderzoek.
0: Nou, dus je mag niet zomaar...
1: Nee, zeker niet.
0: Heel lange regels gebonden.
1: Er is een hele goede opleiding voor bij het Vogeltrekstation in Arnhem. En ook veel regels ten opzichte van hoe je dieren moet behandelen in het veld. Het is eigenlijk gewoon, het valt onder de wet proefdieren en dan moet je speciaal...
0: Alles is eigenlijk beschermd.
1: Eigenlijk dus. Alles is beschermd en dat is maar goed ook.
0: Ja, dan zou het allemaal wild worden toch?
1: Inderdaad, ja.
0: Wat me ook opviel... vleermuizen overdag.
1: Ja.
0: Vleermuizen zie je 's nachts.
1: Ja, als je ze al ziet.
0: Als het donker is.
1: Ja. Ja, met de beddetector kan je ze dan zien.
0: Nou ja, ik heb ze wel eens tegen de nacht al gevoeld. Dat ze over je heen vliegen. Dat ze echt...
1: Door je haren heen vliegen.
0: Door je haren heen vliegen.
1: Ja, ja, wij toevallig in Brabant thuis hebben we een vleermuizenkelder. En daar hebben we een telsysteem in de deur zitten. En dan krijgen we elke ochtend een mailtje hoeveel vleermuizen er in en uitgevlogen zijn. Maar voor de rest merk je daar niks van. En daarom was het juist heel opmerkelijk dat dit jaar op de telpost midden overdag... gewoon bijna elke dag een aantal roze vleermuizen... gewoon in rechte lijn hebben overzien vliegen. Dus normaal verwacht je als ze aan het fourageren zijn... dan maken ze rondjes, dan gaan ze achter de insecten en de nachtvlindertjes aan. Maar deze kwamen gewoon op 20 meter hoogte gewoon strak door. En die waren echt aan het trekken naar het zuiden. En dat is niet alleen bij ons op de telpost gezien... maar dat is op meerdere telposten in Nederland gezien. En eigenlijk daarvoor is het nooit gezien. Dus het is heel bijzonder wat er dit jaar gebeurt met die roze vleermuizen. En ja...
0: En misschien wat reden van is dat onbekend?
1: Nee, ja, misschien nu kun je dus gaan onderzoeken van... hey, is er iets aan de hand met die soort? Of met de klimaatverandering? Of waar heeft het mee te maken? Of nu weet je waar je moet gaan kijken. Of dat je ook naar vleermuizen moet gaan kijken.
0: Ja. Wat ook opviel was de koekoek.
1: Ja.
0: Overpan. Koekoekouders gaan weg, jongen blijven zitten.
1: Ja. Nee, dat is bij koekoek heel duidelijk. Dus ja, de koekoek legt een ei bij een ander. Dus bij een hegemus of een kleine karakiet. En die broedt het ei uit. En ondertussen gooit andere jongen of eieren eruit. Dus die zorgt dat hij alleen overblijft. Die kent alleen maar de kleine karakiet als ouder. Die ouders die zijn dan al anderhalve maand weg. Die zijn alweer naar Afrika terug. En dan moet zo'n koekoekjong, die krijgt ineens... een intern seintje van, hey, ik krijg ineens de behoefte om een end te gaan vliegen. Laat ik eens 5000 kilometer naar het zuiden vliegen. En hoe weet hij dat hij moet gaan vliegen? Maar ook, hoe weet hij waar hij naartoe moet? Want ze overwinteren allemaal wel in hetzelfde gebied in Afrika.
0: Ja, terwijl er geen ouders hebben waar hij mee kan.
1: Nee, dus bij koekoeken is dat heel duidelijk. Maar bij heel veel andere soorten... zie je ook dat de ouders 1 of 2 weken eerder vertrekken dan de jonkies. En ja, bij koekoek is het heel duidelijk, omdat die hun kinderen nooit opvoeden. Opgroeien, zeg maar. Maar bij heel veel soorten is dat ook zo. Dus ja, er is nog ook dat weten we niet waaraan dat ligt.
0: Nee, dat is wel heel apart, hè, allemaal.
1: Het is allemaal heel apart, zeker, ja. Dus... En het is gewoon ook fantastisch om dat gewoon in het veld te gaan staan. Gewoon omhoog te kijken, ja. Te zitten daar met je bakkie koffie en gewoon... alles tellen en kijken wat er gebeurt.
0: De wonderenwereld van de fauna.
1: Zeker, ja, van het trektellen.
0: Ja, dus dat is zo. Ja, we kunnen nog uren doorpraten, denk ik, hierover.
1: Zeker.
0: Ja, je kan zeggen, het is voor nu natuurlijk een hobby. Is het uit de hand gelopen hobby geworden?
1: Als je ziet dat we in die presentatie die ik net heb gegeven... ging over 25 jaar trektellen. In die tijd hebben we 17.000 uur geteld... Nou, moet je kijken hoeveel weken of hoeveel jaren dat is. En ja, het is gewoon heel veel. En uiteindelijk, we doen het met een hele groep. Maar voor die hele groep is het wel een uit de hand gelopen hobby. Zeker.
0: Ja. Mag je wel stellen, hè?
1: Ja, zeker. Ja. Ja, maar wel een heel aangename hobby.
0: Ja, als je dan zo'n hele groep ziet. Je hebt dan de dia's laten zien. En allemaal met telelensen, foto's. En nou, noem maar zelfs een schotel.
1: Schotelantennes.
0: Schotelantennes nog erbij om het geluid op te vangen.
1: Ja.
0: Het gaat steeds verder, hè?
1: Ja, ook omdat die mogelijkheden er zijn. Een paar jaar, zeg maar 20 jaar geleden toen we begonnen... waren er bijna nog geen telescopen of veel slechtere kwaliteit. Ja, alles wordt steeds beter. En mensen krijgen natuurlijk ook meer geld, meer tijd ook... om daar gewoon op hun vrije dag... dat ze een keer door de week een vrije dag hebben... omdat ze 80% werken. En ja. dan gaan ze gewoon...
0: Maar ja, wat is nou het nut van die schotel geweest?
1: Ja, dus tegenwoordig is...
0: Van die, alle geluiden op te vangen ja, van, dus van een bepaalde wolf?
1: Tegenwoordig
0: alle
1: is een van de laatste trends... is neem je een schotelantenne mee met een geluidsrecorder... en die neemt continu geluid op. En sommige soorten kan je alleen...

0: dat ze met de vorstgrens meetrekken. Dus ja, die zoeken wormen in de grond. Maar als de grond nou bevroren is, dan vinden ze geen voedsel. Dan vliegen ze met de vorstgrens mee naar België. En daar kunnen ze dan wel wormen vinden. Als het dan weer in Nederland ontdooit, dan trekken ze weer langzaam met de vorstgrens mee.
1: En dat voelen ze dan weer?
0: Ja, dat voelen ze, inderdaad. Maar ze zien het ook aan de grond. Als ze niet de grond in kunnen hakken, dan gaan ze toch een stukje verder zoeken. Ja,
1: dus dan blijven ze zoeken.
0: Dus ze blijven zoeken, inderdaad.
1: Ja. Zeer interessant allemaal van wat ze gaan doen.
0: Zeker.
1: Oké, hartelijk dank.
0: Nou, geen dank. Ik hoop dat het interessant was.
1: Ja, ik denk het wel. Ja, dus we zijn weer een stuk wijzer geworden over hier. Maar we zijn nog niet wijs dat we alles weten.
0: Nee.
1: Ik denk niet dat we dat ooit te weten kunnen komen.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Maar het helpt al om daar aan te beginnen. Ja, wat ik hier ook heb laten zien bij Vogelwacht Koude Kerk aan de IJssel of aan de Rijn, is kijk of er in de buurt een trektelpost is. Als mensen erin geïnteresseerd zijn, kijk op trektellen.nl. En ga naar zo'n telpost toe en maak het gewoon een keertje mee. Eind september tot november is de beste tijd. Als je dan midden in het veld gaat zitten met een aantal specialisten die jou kunnen zeggen wat je kan zien en wat je ziet en wat je hoort, ja, dan heb je gewoon een topdag.
1: Laten we het daar bij jou dan.
0: Zeker.
1: Dank je wel.
0: Oké, geen dank.

0: En dit was Bruce Springsteen met het prachtige nummer My Hometown. Ik blijf nog even in het geheel van My Hometown. We gaan luisteren naar het gesprek wat ik had met Stefan van Dorp. En die is de voorzitter van de dorpsoverleg Hazenswoude-Rijndijk-Oost. En dat ging over de mooie aanleg van planten en bloem over in Hazenswoude-Rijndijk bij de Da Costa-singel en daarachter. Gaan we luisteren wat we daarover hebben. En nu zit bij me Stefan van Dorp. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat zal ik je noemen? Projectleider?
1: Nou, projectleider...
0: Vanmorgen dan?
1: Ja, vandaag wel. Maar ik ben gewoon een hele enthousiaste groenvrijwilliger binnen Hazenswoude-Rijndijk. En ik ben voorzitter van de werkgroep Groen, die weer valt onder het dorpsoverleg in Hazenswoude-Rijndijk.
0: Ja, ik ken je wel. En het is mooi dat jullie dit nu krijgen allemaal zo, hè? Deze plantjes zelf erin zetten met vrijwilligers, via de oproep.
1: Ja, nou ja, krijgen is een groot woord. We hebben hier afgelopen, denk ik, 2,5 jaar hebben we aan diverse projecten getrokken hier bij onze winkelstrook, om het zo te zeggen. De eerste stap was de fontein. En nu hebben we in de
0: afgelopen... Ja, die horen we nu op de achtergrond, als het goed is.
1: Ja. En in de afgelopen 1,5 jaar hebben we samen met de gemeente en de winkeliersvereniging en onze werkgroep en het dorpsoverleg gewerkt aan dit project om het dorpshart leuker en gezelliger te maken. En vandaag planten de vrijwilligers de laatste 3 bakken die we ook met vrijwilligers gaan onderhouden.
0: Ja, de vrijwilligers moeten het onderhouden.
1: Ja.
0: Ja? Dus de gemeente faciliteert dat jullie dit krijgen. En de bewoners moeten het onderhouden.
1: Ja, dat is voor nu wel de afspraak, ja.
0: Ja, dat lukt, hopelijk.
1: Nou ja, vandaag loopt er een koppeltje van, denk ik wel zo'n beetje 12 vrijwilligers. En in de aankomende tijd zullen we regelmatig water geven en onderhoud doen. En door het feit dat we voor beplanting hebben gekozen die best wel snel en goed dichtgroeit... drukken we ook gelijk op het onderhoud, zeg maar. Dus niet dat we iedere 2 dagen hier hoeven te staan.
0: Ja, dat scheelt ook weer, hè? Maar het is natuurlijk mooi opgeknapt, hè? Als je dat voor je kijkt, zo, het gras, wandelpad erin, tulpen die bloeien. Er is wel wat veranderd. Dat komt ook tot mede door jullie?
1: Dat stuk van, zeg maar, van voor de Jumbo tot met de Chinees hebben we... Dat hebben we meegenomen... Het is toch een beetje ons dorpshart. En het is gewoon heel erg belangrijk dat een woon- en werkomgeving er leuk en aantrekkelijk uitziet. En daarbij is het ook tegenwoordig erg belangrijk dat je de biodiversiteit stimuleert. Dus met de diverse bloemen die er dadelijk komen. Dat er ook voedsel is voor de insecten. Zeg maar.
0: Ja, nee, dat is buiten kijf. Is dit... Nog meer, of zijn er nog meer projecten die jullie onder andere hebben of gaan onder andere nemen?
1: Er lopen nog meer projecten bij ons achter de schermen. En het grootste project waar we dit jaar, zeker volgend jaar, samen met de gemeente aan gaan trekken, dat wordt het spoorpark.
0: Ja, dat heb ik gelezen.
1: Ja.
0: Dus dat is ook een groot project.
1: Ja, dat is een heel groot project.
0: Ja.
1: Dat is vanaf Oostvaart tot met Westvaart bijna, zeg maar. En dat eigenlijk het idee is dat we in die zone langs het spoor een park creëren. Wat eigenlijk gewoon aansluit ook op het toekomstig nieuwe station wat er gaat komen.
0: Ja, je had in het verleden was er sprake van de Elfenbaan. Hè? Ik weet niet of dat nog wat zegt. Dat was een project tussen Zoeterwoude. En dat liep door richting Bodegraven-Woerden langs het spoor.
1: Maar wij blijven zeg maar echt tussen het spoor en het dorp zelf.
0: Ja.
1: En de Elfenbaan legt meer natuurlijk.
0: Nee, dat lag ook langs de spoor. Ik had in Zoeterwoude, Rijndijk. Dat was een beetje ingericht over de weien.
1: Ja.
0: He? En er zijn landschappen dus langs de spoor. Als je kijkt naar Bodegraven, dat er gewoon repen zijn, zeg maar. Er lopen schapen. Die willen ze ook dus helemaal gaan veranderen. In een soort, ze noemden het Elfenbaan. En dat liep dus ook hier langs. Ja. Misschien heeft dat er ook nog mee te maken, maar dus niet.
1: Nee, we gaan het hier echt seks spoorpark noemen. Maar op dit moment, de gesprekken lopen daarvoor. Dus ja, dat
2: zal. Plannen zijn er? Inrichting ook al bepaald?
1: Nee.
2: Alleen de plan?
1: Nee, we staan echt aan de basis van de vormgeving. En ja, dit is het wordt dadelijk echt een wijkoverstijgend iets. Dus heel het dorp gaat hier ook bij betrokken worden te zijnde tijd.
2: De mede-inspraak, doe je dat?
1: We gaan wel participeren op een actieve manier. En dat wil niet zeggen dat we dan tegen die tijd alle ideeën mee kunnen nemen. Maar het wordt zeker in goede samenwerking gaan we daar iets van maken, ja.
2: Hopelijk dat dat allemaal doorgaat.
1: Ja, dat is de grote uitdaging voor dit jaar. En voor de rest, ja, de werkgroep Groen zet zich eigenlijk echt in om de leefomgeving te vergroenen en op een leuke manier te verfraaien. En dat het ook goed aansluit bij het dorp.
2: Ja, nou, dat zal het ongetwijfeld lukken, denk ik.
1: Hè? Nou ja, zo stukje bij beetje. Rome is ook niet in één dag gebouwd, zeg ik altijd.
2: Ja, dus dat zal dit ook wel zijn. Maar
1: dat
2: goed.
1: Dat is dit zeker.
2: Je hebt in ieder geval wat vooruitzichten. Hopelijk in de toekomst dat het hier mooier wordt.
1: Nou ja, dus
2: dit is al een hele verbetering ten opzichte van wat het geweest is. Laten we eerlijk
1: zijn. Absoluut.
2: He?
1: We krijgen vanuit de omgeving krijgen we echt heel veel positieve signalen. En als dit er dadelijk in staat en over een paar weken kom je kijken, dan weet je eigenlijk niet meer wat je ziet. Met het beeld zoals het was en zoals het nu is.
2: Ja, zeker weten. Zeker bedankt.
1: Ja.
2: En heel veel succes.
1: Jullie ook bedankt.

Je hoorde dus nu Elton John met het prachtige nummer van Daniel. Blauw grasland in bloei in de Nieuwkoopse plassen. Het is voljaar in de Nieuwkoopse plassen. En ook de zeldzame blauw graslanden die raken in bloei. In de komende maanden zorgen de bijzondere planten, zoals klokjes, gentiaan, blauwzeggen en de brede orchis voor deze mooie blauwe kleur in het landschap. Het kleurrijke grasland dat wemelt van leven en de bloemen en trekken insecten aan en de vogels laten van zich horen en zien. Natuurmonumenten nodigt iedereen uit om dit zeldzame landschap zelf te komen beleven. Tot aan de maand juli kun je dus nog volop genieten van deze bijzondere natuur. Blauw grasland laat in het voorjaar zien hoe rijk en levendig het kan zijn, zegt de boswachter Juriaan van Leeuwen van Natuurmonumenten. Je ziet hier natuur die je bijna nergens anders meer tegenkomt. Blauw grasland behoort tot de meest soortenrijke graslanden van Nederland, maar is ook een van de meest kwetsbare. Wandelaars, natuurliefhebbers en fotografen zijn welkom. Uiteraard met respect voor de natuur. Blijf op de paden en geef vogels de rust die zij nodig hebben in het broedseizoen. En kom naar het uitzichtpunt de bovenlanden waar de boeren ze verlaat. En wandel over de Hollandse Kade vanaf de werkschuur de Kieviet van de boswachters van Natuurmonumenten richting de Lusthof de Haak. Of geniet van het wandelpad van de blauw graslanden van de Staatsbosbeheer in de Meijen. Van oudsher kleuren grote delen van West-Nederland blauw. Blauw grasland is een bijzonder type grasland dat ontstaat op natte, voedselarme bodems met schoon water. De lichtblauwe groen gloed in het gras gaf het landschap zijn naam. In het voorjaar verschijnen karakteristieke planten, zoals de blauwe zegge, Spaanse ruiter, de blauwe knoop en verschillende orchideeën. Ook insecten die profiteren van deze rijkdom. Blauw grasland is in Nederland zeldzaam geworden doordat schoon water en voedselarme omstandigheden steeds schaarser zijn. En juist daarom is behoud en herstel van dit landschap zo belangrijk. Het vraagt om zorgvuldig beheer en een goed ingericht watersysteem. Dit landschap verdwijnt als je het niet actief beschermt, zegt Van Leeuwen. Blauw grasland laat zien hoe schoon water, natuur en bewuste keuzes met elkaar verbonden zijn. Blauw grasland is zeldzaam en staat onder druk. En daarom is uitbreiding nodig van dit type grasland in Nederland te behouden. En Natuurmonumenten en de provincie Zuid-Holland die werken de afgelopen jaren samen aan herstel. In de bovenlanden bij de Boerdense Verlaat en de Meijen graslanden is op geschikte plekken het watersysteem aangepast. Ook daar is de voedselrijke bovenlaag van de bodem verwijderd. Boswachter Van Leeuwen die legt daaruit: maaien en het afvoeren van gras is belangrijk, maar hier niet genoeg. In de bodem is door de jaren heen voedselrijke laag ontstaan. En zolang die blijft liggen, krijgen bijzondere planten geen kans om terug te keren. Gewone grassen en kruiden die gaan dus overheersen en verdringen de typische planten van het blauw grasland. En daarom is op sommige plekken geplacht. En dat betekent dat de bovenste laag, voedselrijke laag, van de bodem voorzichtig wordt weggehaald. Dat klinkt ingrijpend, maar soms is dit de enige manier om het gebied een echt en nieuwe start te geven, zegt Van Leeuwen. En het werkt. We zien zeldzame planten stap voor stap weer terugkomen. En ook dit jaar werken Natuurmonumenten en de provincie samen aan het herstel van het blauw grasland op geschikte locaties in Bodegraven Noord. En daar worden waterpeil en bodem aangepast, zodat over enkele jaren opnieuw kenmerkende soorten van het blauw grasland tot bloei kunnen komen. En wie wil zien waarom we ons zo inzetten voor dat blauw grasland, nodig ik uit om te gaan komen kijken, zegt Van Leeuwen. Nou, dat is natuurlijk nooit weg. U kunt er dus nog naartoe, tot en met juli, zeg maar, is het allemaal nog te zien. Ja, je hoort dus weer het eindtune weer draaien. Dat betekent dus dat we aan het einde van het programma zijn van deze keer. Ik dank Geert weer voor de techniek voor vandaag. Wij zijn er weer op 20 juli. Dan is onze volgende uitzending weer over natuur. Maak weer een fijne dag, een fijne week. En wat ons weer betreft, geniet van de natuur. En tot de volgende keer. Dag allemaal.

0: tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Kunstenaar en programmamaker Wim T. Schippers is overleden. Hij maakte absurdistische programma's als de Fred Haché Show en Ron Flonflon met Jacques Plafond. Ook bedacht hij types als Barend Servet en Chef van Oekel. Als kunstenaar maakte Schippers een pindakaasvloer. Op het strand bij Petten gooide hij een flesje limonade in zee. Verder deed hij in Sesamstraat de stemmen van Ernie en Kermit de Kikker. Wim T. Schippers overleed afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. De kans op excuses is groot, zegt verslaggever Eva Wiesing.
3: Als een premier zich zo plotseling meldt bij zo'n beladen en massaal bezochte bijeenkomst, dan komt hij niet met lege handen. Zo ging dat ook bij de excuses voor het slavernijverleden.
2: Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Luchtvaartmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage, staat in nieuwe Europese regels. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Volgens de bedrijven leiden de strengere regels onvermijdelijk tot hogere ticketprijzen. Verschillende supermarkten hebben blikken honden- en kattenvoer uit de schappen gehaald, omdat er mogelijk plastic in zit. Het gaat om huismerkblikken van Lidl, Albert Heijn en Jumbo, gemaakt door fabrikant Partner in Pet Food. De supermarkten hebben op hun websites gezet om welke producten het precies gaat. Klanten die gekochte blikken terugbrengen, krijgen hun geld terug. Het weer. Vanavond en vannacht droog. Alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt er een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Een multitalent is niet meer, laat premier Jette weten naar aanleiding van het overlijden van Wim T. Schippers. Hij gaf Nederland onvergetelijke televisie, iconische personages en de stem van Ernie, schrijft Jette op X. Ook cultuurminister Letchert noemt Schippers een legendarisch televisiemaker, maar ook een fantastisch kunstenaar. Van de pindakaasvloer tot Ernie in Sesamstraat. Hij heeft op talloze manieren een blijvende indruk achtergelaten, schrijft ze. Vanavond

0: werd bekend dat Wim T. Schippers vorige week is overleden. Hij was 83 jaar. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Correspondent Rudy Bauma.
1: Hij kan er ook goede sier mee maken op de G7-top in Frankrijk, waar hij vandaag is aangekomen. En daar kan hij zijn Europese bondgenoten houden aan hun belofte om de straat van Hormuz te beveiligen. Dat gaan ze pas doen als het vechten ophoudt.
0: Verschillende supermarkten hebben blikken honden- en kattenvoer uit de schappen gehaald, omdat er mogelijk plastic in zit. Het gaat om huismerkblikken van Lidl, Albert Heijn en Jumbo, gemaakt door fabrikant Partner in Pet Food. De supermarkten hebben op hun websites gezet om welke producten het precies gaat. Klanten die gekochte blikken terugbrengen, krijgen hun geld terug. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. Met 20 tot 25 graden wordt het een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: Hoofdhoven. Met het nieuws van 11 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Wim T. Schippers is overleden. Hij was kunstenaar en een vernieuwend mediamaker. In de jaren 70 en 80 maakte hij programma's als de Fred Haché Show, Van Oekels Disco Hoek, Op zoek naar Jolanda en We zijn weer thuis. Onalledaagse chaotische radio maakte hij als Jacques Plafond in Ronflonflon. En hij deed de stemmen van Ernie en Kermit de Kikker. Ook is Schippers bekend van zijn conceptuele kunst, zoals de pindakaasvloer en een flesje limonade dat hij in zee goot. Centraal in zijn werk was het idee dat het leven onzinnig is. Kunst was volgens hem net zo onzinnig en kon dus ook alles zijn of niets. Het slaat nergens op, maar het is wel de moeite waard. Wim T. Schippers overleed woensdag, hij was 83 jaar. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het al langer tijd is voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de Straat van Hormuz vrijdag volledig wordt opengesteld. De democratische gouverneur Newsom van Californië zegt dat het Amerikaanse ministerie van Justitie een onderzoek naar hem is begonnen. Dat zou zijn gebeurd in opdracht van president Trump. Newsom zegt dat Trump achter hem aan zit omdat hij zich mogelijk kandidaat gaat stellen voor het presidentschap. De FBI en het ministerie van Justitie weigerden commentaar te geven. Het weer vanavond en vannacht droog, al is er een kleine kans op een enkele bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. En met 20 tot 25 graden een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Studio Alphen met het nieuws van 12 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, werd afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché-show van Oekels Discohoek en Ron Flon Flon. Wim T. Schippers was 83 jaar. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de Straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het al lange tijd is voor een passend gebaar, maar ook erkenning uitspreekt. Op het WK voetbal hebben België en Egypte 1-1 gelijk gespeeld. De Egyptenaren kwamen na 19 minuten op voorsprong. België kwam in de 66e minuut op gelijke hoogte door het eerste balcontact van de net ingebrachte Lukaku, wat leidde tot een eigen doelpunt van Egypte. Eerder op de avond zorgde Caverdië voor een stunt door de druk van topland Spanje te weerstaan. De wedstrijd eindigde in gelijkspel 0-0. Dan het weer, vannacht steeds meer bewolking en hier en daar een bui. Het is 7 tot 15 graden. Morgen zon en wolken en in het oosten 's ochtends een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De premier van Hongarije mag voortaan maximaal 2 termijnen aanblijven. Dat komt neer op 8 jaar. Het Hongaarse parlement heeft voor een wijziging van de grondwet gestemd waar dat in staat. De maatregel geldt met terugwerkende kracht voor alle Hongaarse premiers na 2 mei 1990. Dat betekent dat Viktor Orbán nooit meer premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán spreekt van een persoonlijke aanval op hem. De Hongaarse president Sulyok moet de wet nog ondertekenen. Orbán was 16 jaar premier van Hongarije tot april dit jaar. Onder hem werd het land een van de meest corrupte landen van Europa. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, zo werd afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van onder meer Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché Show van Oekels Discohoek en Ron Flon Flon. Wim T. Schippers was 83 jaar. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de 2e verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. Dan nog het weer. Vannacht steeds meer bewolking en hier en daar een bui. Het is 7 tot 15 graden. Morgen zon en wolken. In het oosten 's ochtends een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.